0: behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dichtgaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep. En dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo, die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: hoogste gunnige van 2026.
1: SS, veel score, maar nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, daarom.
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

voor Engelbert Noostad. Met poten blauw bevroren en de bibbers tot aan het gat. De reis naar schouw was lange en de snij jouw mij ons lief. Maar ik wist dat ik het redden zou als ik ze zag, de vier. Eerst ver en volg aan linker ziet, verscholen achter het land. En dan in eens gigantisch groot, terug aan rechterkant. Het waren net vier vingers, en als ik de lange reed, dan was het net toch heile stad, mooi

ce kring ga je vat op die. De viva's der voor eeuwigheid en den om joh de bie. Du was nooit mooi, mocht runniger, een beetje stug en stief. Het is door omdat ik die missen zal, het beste moor, de wie. Een verre knal, een wolk van stof, en met een kalm geboor, zakken alle vier de torens verschrikkelijk langzaam in mijn koor. Als nou een vent van 16 met plof naar Stadtouw gaat, dan hadden wel de koren voor de vier.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Het meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 1:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En hier is nog nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het openbaar vervoer ligt vanochtend ook in onze regio grotendeels stil vanwege de landelijke vakbondstaking. Tot 8 uur vanochtend rijden NS-treinen niet. En ook Arriva meldt dat er geen treinen rijden in onze provincie en tussen Groningen en Leeuwarden. Qbuz zegt dat reizigers rekening moeten houden met liduitval en vertraging. Psychiatrische patiënten die eigenlijk een bed in een kliniek nodig hebben belanden steeds vaker in een politiecel, blijkt uit cijfers van de politie Noord-Nederland. In 2024 ging het in onze provincie om ruim 6000 meldingen. Vorig jaar waren dat er bijna 500 meer. Het gaat om meldingen van overlast veroorzaakt door personen met verward of onbegrepen gedrag. En op 2 juli debatteert de Tweede Kamer over de bouw van 2 kerncentrales... waarvoor de Eemshaven en het Zeeuwse Terneuzen in beeld zijn. Duidelijk is dat het Groningen provinciebestuur en provinciale staten tegen de komst van de kerncentrales zijn. SP-fractievoorzitter Agnes Bakker wil daarom met zoveel mogelijk bussen naar Den Haag gaan.
6: Laten wij zorgen dat we daar met flink veel mensen op de tribune zitten om te laten zien dat wij dit niet willen.
5: Meer nieuws om 6:30.
7: De Ochtendploeg
8: met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, de start van de dag van de hitte en van de

0: vrienden van de ochtendploeg op de radio. Jackson Brown en Clarence Clemens. And you're a friend of mine. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is woensdag vandaag, 24 juni. Dat is de ochtendploeg. Sergio in het Veen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries, nogmaals, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is al lekker buiten op dit moment. Als je van de dag wil genieten en je wil naar buiten gaan, is dit misschien nog wel even het moment.
1: Ja.
0: Het is nu al heel aangenaam buiten.
2: Ja, zeker. Goed te doen.
0: Ja,
2: in korte broek en t-shirt.
0: Gaat gauw veranderen. De zon komt er zometeen bij. We krijgen een zwakke tot matige zuidelijke tot late noordoostenwind. 26 graden de Wadden, 33 graden verder de provincie in. Code geel in onze provincie, alleen hier en in Drenthe geloof ik code geel. Elders verder overal code oranje vandaag. Betekent dat je vooral op moet passen. Nou, over dat warme weer gaan we het uitgebreid hebben in de ochtendploeg. Net als over de staking in het openbaar vervoer. Tot 8 uur rijdt er over het algemeen niet zo heel veel. We gaan er over een minuut of 5 al over praten op het station. Eerst even wat andere zaken. Want als je iets goed vindt of iets goed doet, hè, dan vind je eigenlijk is het prettiger dat iemand anders dat tegen je zegt, toch?
2: Ja, ja, zeker. Het is fijn om een complimentje te krijgen.
0: Ja, en over het algemeen moet je dat niet van jezelf beweren.
2: Nee. Dat komt toch iets minder sterk over.
0: Tenzij je de voorzitter van de FIFA bent, Gianni Infantino. Die even laten weten namelijk erg tevreden te zijn. Dat kan nog. Hij zegt, het is ongelooflijk, dit WK. Dit is groter dan alles wat de wereld ooit heeft gezien. Niet alleen op voetbalgebied, maar welk evenement dan ook. Het is het meest succesvolle evenement in de geschiedenis.
1: Zo.
2: En zei hij er ook nog bij, dat heb ik goed gedaan?
0: Ja, ik denk dat hij dat wel zo zegt. Hij gaat ook samen met Donald Trump de beker uitreiken. Ja, de man is ook al heel erg, om met Wim Kieft te spreken, hij is heel erg in zichzelf gaan geloven, deze man. Infantino, ja.
2: Ja.
0: Nou, en dan de voetbaluitslagen in de meest succesvolle ochtendploeg ever. Namelijk die op Radio Noord. Zojuist Colombia-Congo afgelopen. Een vierde wedstrijd van de dag. 1-0 voor Colombia. Plaatst zich voor de volgende ronde. Kroatië schakelt Panama uit. Met de eerste WK-zegen. 1-0 voor Kroatië. Die heeft nu 3 punten uit 2 wedstrijden. In diezelfde pool speelden Engeland en Ghana gelijk. Die hebben nu beide 4 punten. Die staan op de rand van de laatste 32 van het WK. En eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. 2 keer Ronaldo. En die is blij, want die heeft nu ook een record. Messi heeft de meeste doelpunten tot nu toe op het WK. Hij is de eerste speler die op 6 verschillende wereldkampioenschappen heeft gescoord.
2: Ja.
0: Dat is toch wel heel knap, hè?
2: Ja, dat is superknap, dat je zo lang meegaat. Eerste en dan ook nog gescoord ook.
0: Ja, hij was er heel gebrand op gisteravond, want er was natuurlijk best veel kritiek op hem geweest, de eerste wedstrijd.
2: Zeker.
0: Dat Portugal eigenlijk met 10 man speelde, zo ongeveer. Hij is 41 inmiddels. Wat natuurlijk heel jong is, vanuit ons perspectief. maar hij liet het gisteravond wel zien met 2 doelpunten.
2: Ja.
0: Overigens, Nederland speelt niet deze nacht, maar de nacht daarna. Dan wordt het ook een hele warme nacht, overigens. Om 1 uur speelt Nederland, dus er worden vrijdag kleine oogjes op het werk. We gaan na 7 uur even bellen met Oranje verder Gert Grimius, die nu al 2 weken in Amerika rondreist. Hij is nu net bij Graceland geweest, onder andere.
1: Oh, wat mooi.
0: Nou, gaat hij straks nog even over vertellen. Het is 24 juni, vandaag in 1964. Sergej, nu praat jij weer mee. Werd André van Duin ineens een bekende Nederlander.
1: Ja.
0: Vandaag in 1964.
1: Nieuwe oogst.
0: Ja, nieuwe oogst van de AVRO. Als bandparodist. Zoek die beelden maar eens op. Het is echt geweldig wat hij toen al kon. En dit is ook wel uniek hoor. Vandaag in 2010 kwam er op Wimbledon een einde aan de langste tenniswedstrijd ooit. Gespeeld door de Amerikaan John Isner en de Fransman Nicolas Mahut. 5 sets uiteraard. En die laatste set eindigde in 70-68. Daar deden ze 3 dagen over, om meerdere redenen. Op een gegeven moment werd het donker, toen moesten ze stoppen. Maar op een moment was het ook 47-47. En toen begaf het scorebord het. Die kon dat niet meer aan, dus dat moest ook weer hersteld worden. Nou, uiteindelijk, alles bij elkaar, 11 uur gespeeld. 70-68 won uiteindelijk Isner van Mahut. Daarna zijn de regels overigens aangepast. En is dit niet meer mogelijk dat je zo lang doorspeelt. Gebeurde op deze dag in het jaar 2010. Aha.

0: Taylor Swift, Open Light, vanochtend geen vroege vogel. We gaan namelijk aandacht besteden aan de staking in het openbaar vervoer. Tot 8 uur rijden er geen treinen van NS. Bij Qbuzz melden ze dat er veel uitval zal zijn. Misschien wel alles. En ook Arriva rijdt niet tot 8 uur van en naar onze provincie. Alleen de bus Leer Groningen rijdt wel. Voor zover onze informatie strekt. Er wordt gestaakt bij de openbaar vervoerders. Voor meer bestaanszekerheid tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid, zullen we maar zeggen. Het is het begin van misschien wel veel meer acties. Verslaggever Dimitri van Tijl op het hoofdstation. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, nou, dat klopt.
0: Niet veel mensen, denk ik, daar dan, hè?
1: Nee, ja, er zijn nog een paar mensen. Er was net een jongen, ik denk dat hij van een stapavond kwam, die hier in slaap is gevallen, in de hoop dat er nog een bus zou komen. Maar die moet inderdaad nog tot een uur of 8 wachten. Ja, zaterdag gaat het nieuwe deel van het station open. Maar het lijkt alsof ze, zo leeg als het hier is, al aan het verplaatsen zijn. Dat is niet zo, want het is een staking. Edwin Kuiper van de FNV. Ja, het is leeg, hè?
2: Ja, het is heel erg leeg. Ja, er zijn wat mensen die kennelijk niet doorhebben dat gestaakt wordt. En dat zie je eigenlijk wel bij elke staking. Dat er toch altijd mensen zijn die dat niet meekrijgen. Maar het is wel heel erg stil vanochtend.
1: Ja, waarom wordt er gestaakt?
2: Er wordt gestaakt. Wij komen in actie tegen de maatregelen van het kabinet Jetten. Het kabinet Jetten wil een aanval doen op de sociale voorzieningen. En wij willen daar een statement tegen maken. En eigenlijk zeggen van, oh, dit kan niet.
1: Ja, maar het is tegen de sociale voorzieningen. Waarom wordt dan het openbaar vervoer ingezet als stoel voor die staking?
2: Nou, ook medewerkers in het openbaar vervoer, die zullen daar last van krijgen als er een aanval wordt gezet op de sociale voorzieningen. Je zult maar werkloos raken of je zult maar ziek worden. En het is een zwaar beroep. Je wilt graag ook stoppen ooit met je werk. Het kabinet Jetten wil de AOW-leeftijd omhoog doen. Dus het is een aanval op de werkenden. En ja, ook mensen in het OV zijn werkenden.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen, ook organisaties als Arriva, ja, die zijn hier niet blij mee. Wat heeft u nog met hun gesproken?
2: Ja, we hebben daar wel over gesproken. We overleggen wel over hoe de stakingen gaan. Maar inhoudelijk hebben we daar geen discussie over met werkgevers. En er zijn werkgevers in het OV die begrijpen dat. In de Randstad zie je dat RET, GVB en HTM de staking faciliteren. Dus ja, ook bij werkgevers is er wel begrip voor de stakingen.
1: Ja, hier is het leeg. Hoe is het elders in de provincie?
2: Ja, ik krijg meldingen dat het overal leeg is. Veel bussen blijven binnen. Actiebereidheid is ontzettend groot bij de medewerkers in het OV. Ik heb het idee dat we wel tegen 100% staking aan zitten.
1: Ja. En als dit niet helpt, wat dan?
2: Dan er komen andere sectoren in Nederland komen ook in opstand. Er komen meer stakingen aan. En als deze maatregelen niet van tafel gaan, ja, dan heb je grote kans dat in september, oktober grootschalige acties komen.
1: Ja, voor de mensen die nu luisteren, kunnen die om 8 uur gewoon weer de bus pakken of de trein instappen?
2: Nou, de dienstregeling opzetten, dat is best wel complex. Dus om 8:05 denk ik niet dat de dienstregeling opgesteld is. Ik zou echt de hele dag wel rekening houden met ernstige verstoring.
1: Ja, nou ja, jullie horen net. Het kan dus zo zijn dat ook niet om 8 uur alles weer rijdt. Dus ja, wees daarvoor gewaarschuwd.
0: Ja, en we horen jou later vanochtend nog weer terug in de ochtendploeg. Dankjewel, verslaggever Dimitri van Tijl.

0: je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
1: De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, gevolgd door Spanje en Syrië en meestal door de moeder. Over kinderen gesproken, het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst van Kids' Right is Nederland gezakt naar plek 22, zegt de kinderrechtenorganisatie.
2: Dat komt omdat we het niet goed doen op gezondheidsgebied. Met name obesitas scoren slecht op. Kindersterfte onder 5 jaar scoren slecht op. En problemen van voorgaande jaren, zoals kinderarmoede, bescherming van kinderen op internet en andere onderwerpen, weten we maar niet aan te pakken en niet te verbeteren.
1: En daar komt bij dat de problemen zijn met kinderen in de jeugdzorg en de asielketen. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. En in Duitsland is het treinverkeer hervat nadat gisteravond landelijk alle treinverkeer was stilgelegd vanwege een radiostoring. Melden Duitse media. Spoorbedrijf Deutsche Bahn bevestigde enkele minuten later dat het treinverkeer weer op gang was gekomen, maar dat het tot vanmorgen zal duren voor de normale dienstregeling weer geldt. Ook vanmorgen moeten reizigers in Duitsland rekening houden met vertraging en toch nog uitval van treinen. Net als in Nederland eigenlijk. Groningse nieuws, Rob, komt eraan.
3: Ja, de mogelijke komst van 2 kerncentrales naar de Eemshaven blijft de gemoederen bezighouden, onder andere bij poldermolen De Goliath.

0: Marshmallow en de Jonas Brothers. 6:30 geweest en dus tijd voor het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het openbaar vervoer in Groningen ligt vanochtend grotendeels stil vanwege een grote landelijke staking van vakbonden CNV en FNV. Ze zullen daarmee aandacht vragen voor bezuinigingen op de werkloosheidswet en discussies over de AOW-leeftijd. Tot 8:00 vanochtend rijden de treinen van NS en Arriva niet van en naar onze provincie. De Arriva-bus naar Leer rijdt wel. Ook rijden er voor zover bekend geen bussen van Q-bus in onze regio. Op het hoofdstation is het vanochtend stil, merkt FNV-bestuurder Edwin Kuiper.
2: Ja, ik krijg meldingen dat het overal leeg is. Veel bussen blijven binnen. Actiebereidheid is ontzettend groot bij de medewerkers in het OV. Ik heb het idee dat we wel tegen 100% staking aan zitten.
1: De verwachting is dat de OV-dienstregeling na 8:00 weer op gang komt, maar dat het dan nog wel even duurt voordat alle bussen en treinen weer rijden. Psychiatrische patiënten die eigenlijk een bed in een kliniek nodig hebben, belanden steeds vaker.

0: vaker in een politiecel, blijkt uit cijfers van de politie Noord-Nederland. In 2024 ging het in onze provincie om ruim 6000 meldingen. Vorig jaar waren dat er bijna 500 meer. Het gaat om meldingen van overlast veroorzaakt door personen met verward of onbegrepen gedrag. Volgens de politie zijn deze meldingen slechts het topje van de ijsberg. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er meerdere meldingen over één persoon gedaan worden, of dat een persoon verward blijkt te zijn, terwijl de melding eigenlijk om een ander incident ging. Deskundigen zeggen dat de oplossing bij de politiek in Den Haag ligt door te investeren in de GGZ om de wachtlijsten te verkorten. Het mogelijk plaatsen van twee kerncentrales in de Eemshaven blijft de gemoederen bezighouden in onze provincie. Op donderdag 2 juli debatteert de Tweede Kamer over de kwestie. Duidelijk is dat het provinciebestuur en provinciale staten tegen de komst van de kerncentrales zijn. Waaronder de SP. Fractievoorzitter Agnes Bakker wil nu Haags geld gebruiken om volgende week met zoveel mogelijk bussen naar Den Haag te gaan.
1: Helaas schoffeert Den Haag ons weer. En ja, het enige waar wij als partij dan van overtuigd zijn is dat we de druk zoveel mogelijk moeten opvoeren met massa. Dus ik dacht, ja, volgende week is het debat. Laten wij zorgen dat we daar met flink veel mensen op de tribune zitten om te laten zien dat wij dit niet willen.
0: De kans bestaat dat die kerncentrales in de toekomst naast molen de Goliath in de Eemshaven komen te staan. De 19e-eeuwse poldermolen in de Emmapolder staat precies op de grens van het gebied dat wordt onderzocht voor de komst van twee kerncentrales. Molenaar Ida Wieringa voelt zich belazerd, maar denkt niet dat een kerncentrale het eind van haar molen hoeft te betekenen.
2: Het kan wel eens weten dat ze zeggen, die gaan we die molen verplaatsen naar een ander stee. Dat zal eventueel kennen. Maar dat zou ik ook niet gebeuren.
0: En een 39-jarige man uit Appingedam krijgt een taakstraf van 100 uur voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in september 2023 in Farmsum. Daarbij kwam een 25-jarige man uit Appingedam om het leven. Volgens de rechtbank in Groningen heeft de man verwijtbaar, onvoorzichtig en onoplettend gehandeld. Het Openbaar Ministerie had eerder een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van een jaar geëist. Daar gaat de rechtbank niet in mee. Zo is er geen rijontzegging opgelegd, omdat de man als ondernemer afhankelijk is van zijn auto. Ook heeft de man spijt en is hij niet eerder voor iets soortgelijks veroordeeld. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
3: De Ochtendploeg
4: met Edwin Pasveer.
5: Hoe hoog loopt de temperatuur op vandaag in onze provincie? We vragen het straks rond 6:15 aan Harma. Zometeen eerst een terugblik op ons lopend vuur van gisteren en de reacties die daarop binnenkwamen. Stelling luidde: wat mij betreft komen er geen kerncentrales in Groningen.
6: Ja, goedemorgen.

0: De Bee Gees in de ochtendploeg. En Staying Alive.
1: Lopend vuur.
0: Rob had het er al over in het nieuwsoverzicht. De discussie over de komst van een kerncentrale naar onze provincie is sinds vorige week terug. Wat het kabinet betreft zijn er na onderzoek twee locaties overgebleven voor de bouw van twee kerncentrales. Namelijk de Neuzen en de Eemshaven. En dat terwijl eerder toch werd gezegd dat Groningen eigenlijk niet in beeld was. Nou ja, hoe denk jij erover? Wat mij betreft komen er geen kerncentrales in Groningen. Wat kan er allemaal binnen, zeg?
2: Cor Bonthuis die zegt, zet in elke provincie maar een kleine kerncentrale neer. Gewoon eerlijk verdelen over het hele land. Ja, daar heb je wel een heleboel, Cor. Hij zegt er ook bij, met die lelijke windmolens en zonnepanelen in de velden, ja, daar redden we het ook niet mee. En ook Piet Woldinga is niet echt per se tegen een kerncentrale. Je moet toch ergens je energie vandaan halen. En een kerncentrale kan zeker een optie zijn. En Jan Wolgen, liever een kerncentrale dan windmolens en zonneparken. Hij denkt er eigenlijk net zo over als, ja, als we eerder horen van Cor Bonthuis. Hij ziet dus ook liever een kerncentrale. En Sien, die wil helemaal nergens kerncentrales. En daarover zegt ze het volgende.
3: Het is eigenlijk best wel hypocriet dat we aan de ene kant heel erg bezig zijn met duurzaamheid en goed doen voor het milieu en keuzes maken die beter zijn. We leggen een belasting op plastic enzovoort enzovoort. En aan de andere kant willen we dan zo'n vervuilende centrale neerzetten waarvan het afval echt jaren erover doet om op de een of andere manier af te breken. En waar onze kleinkinderen, achterkleinkinderen, achterachterkleinkinderen zelfs nog last van gaan hebben. Dus ik zou zeggen gewoon helemaal niet.
2: Ja, en waar Sien het heeft over wat gaan we nou met dat afval doen. Frank Zwerver die zegt daar ook iets over. Die zegt er zal vast een goede oplossing voor worden gevonden in de toekomst. Maar als een kerncentrale met de kennis van u echt een oplossing is voor betaalbare energie, dan prima. Je moet ook niet te bang zijn. Hij haalt het voorbeeld er nog bij over de invoering van de pinpas. En dat je dat heel veel mensen daar helemaal niet aan wilden geloven. Is niks voor mij. En nu, ja, we doen bijna niks anders.
0: Ja, pinpas heeft minder afval, denk ik. Hè?
2: Ja, dat denk ik ook. Ja. En Sierk dus echt een kerncentrale in een aardbevingsgebied is in zijn ogen niet zo verstandig. En hij stelt zich ook de vraag of er in Den Haag wel nagedacht wordt.
0: Wat mij betreft komen er geen kerncentrales in Groningen. Dank voor je mening, dank voor je stem. Uiteindelijk was 68% van de stemmers het eens met de stelling.

0: Gea.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Deze week Lucas en Gea met Laat Me Maar Gaan.
3: Laat me maar gaan, wat jij nog zegt kan mij niet schelen.
1: Gronings goud.
3: Al

0: Dat is Lucas Agea. De nieuwe single Laat Me Maar Gaan is Gronings Goud deze week. Hoor je dus extra vaak op Radio Noord. Harma Boer, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Ja, we gaan naar jou luisteren, want we zijn toch vooral benieuwd waar het uiteindelijk gaat eindigen qua temperatuur vandaag.
1: Ja, nou vandaag, dit wordt het best al wel pittig. Maar dan kunnen we even een dagje bijkom. Dat wil zeggen dat de temperatuur dankzij een noordoosten wat legering. Ja, en in vrijdag zoals nou liet en daardoor toch die warmste, de hardste dag van deze week. Ja, en dan is het de vraag, komt er regen of onweer? Nou, misschien is dat best wel lekker als het maar nooit weer zo te de hand loopt. Dat is afgelopen vrijdag natuurlijk. Want het is altijd lastig in te geven met regen en onweer. Of onweer is vooral wat dat betreft gewoon onvoorspelbaar. Gisteren was 27,5 graden in de stad Oranjebuurt. 18 graden op dit moment, onbewolkt. En dat betekent dat de zon er mooi bij is. En de barometer stand 19 millibar. Visvliet werd gisteren 26 graden. Helder weer op dit moment, 16,5 graden. Start zwakke oost-zuidoosten wind. En in roodschaal onbewolkt, 16,5 graden. 45 kilometer zicht. Dat zegt ook iets over de luchtvochtigheid. Lege luchtvochtigheid. Dat in een half uur gisteren de zon. Met zo'n 25 graden. En er is zo'n 4,5 millimeter verdampt. Nou, vandaag zon overgoten. De wind is zwak tot motig. Komt eerst uit zuidelijke regens. En draait later op de dag wat meer naar noorden. En de temperatuur gaat richting 24 graden. Op de wadden tot 32 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur zakt weg richting 17, 18 graden. En ben volop zon. De wind motig tot vrij krachtig. U komt uit het noordoosten. In Doorn is toch een beetje te down. Met zo'n 25 tot 28 graden.
0: Dankjewel. Ja, en hoe ga je dan om met dit soort hete dagen? Nou, daarvoor ging collega Marco Grimon de straat op in Nieuw-Zijl. En het resultaat. Wil je naar Jimmy?

0: Veel zomerse muziek vandaag bij ons op Radio Noord. Natuurlijk Jimmy Cliff en Sunshine in the Music. Want hoe ga je om met die warmte en die hitte? Harma zei het al, misschien wel 32 graden vandaag. Nou, Marco Gimon ging de straat op in Niezijl.
1: Ik schrik er nooit van. Ze zeiden wel eens een keer dat het tegenwoordig veel warmer is. Maar mijn pa en opa die waren half ook op polderrand vaak. En dan was er soms zo warm, dan moesten nog dat rollen wessen, moesten nog men zeg maar, met kool in die schuur brengen. Dan liepen ze door te worden.
2: Wie ben gewoon mietjes, zeg maar?
1: Nou, wie ben mietjes, ja.
2: Zit hier airco in?
3: Helaas niet.
2: Als ik even de armen naast elkaar hou. Ja, of ik ben heel wit, of u bent goed gekleurd.
4: Ja, ik kom uit Canada en wij hebben heel mooi weer in Canada dus.
5: Oh, is het zo?
4: Ja.
2: Is het warmer daar dan hier?
4: Wij hebben heel mooi weer gehad al, ja. Ja.
2: Ze hebben in Spanje altijd siesta, hè? Hebben zo'n middagdutje.
1: Ja.
2: Is dat wat voor ons?
1: Ja, dat deden die vrouwen ook. Oh. We gingen smorgens alle vrouwen in de kast naar het werk. Moest met bonen of met tomaten. En dan gingen we smiddags plat. En dan begon weer te guren of al of zo begon we weer. Nee, hier op het platteland waren ze dat weer.
3: Ik vind het heerlijk.
1: Ja?
3: Ja, ik hou ervan.
2: Niet te warm?
3: Nee, het valt mee. Tot nu toe valt het nog mee.
4: Ja, heerlijk.
6: Hollandse nieuwe.
4: Kijk.
7: Ja. Dus ook uit Canada.
6: Ook uit Canada, ja.
2: Ik denk zelf bij het warme weer aan een ijsje, een milkshake. Maar daar moet een visje in.
4: Ja. Nou, wij zochten eigenlijk overal voor eten. En alles is dicht.
6: Bami.
2: Supermarkt.
6: Eierbal. Patatje oorlog. Ja, dat ken men in Canada niet.
2: Nee, maar nooit een raketje, een cornetto?
6: Daar heb ik nooit van gehoord.
2: Nee. Ijsjes?
6: Oh, dat zijn ijsjes. Oh. Nee, we hebben alleen maar soft ice. Oh. Dat vind ik eigenlijk de best.
2: Ze hebben in Canada geen cornetto's?
6: Nooit van gehoord.
2: Ik zag een murkmoord 29 gewoon, vrijdag 31. Ja. Wat denk je dan?
4: Ja, dat denk ik, bah.
2: Ja?
4: Ja, wat een ellende, want ik ben aan het werk dan. Dus,
2: Wat doet u?
4: Kinderopvang.
2: Oh.
4: Ja.
2: Dus het is en aanpoten met de kinderen en zo warm.
4: En warm. En de kinderen vinden het op duur ook niet meer leuk.
2: Dan wordt het taaien.
4: Dat wordt even doorzetten.
2: Ja.
4: Maar we doen ons best, hè?
2: De visjes die lopen bijna weg met deze temperatuur.
6: Ja, nog even wachten. Wat zeg je?
2: Ja, ze lopen bijna weg, zo warm is het.
6: Ja. Ben er maar omheen.
2: Nou, eet lekker op en geniet ervan.
6: Ja.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hand.
1: Anne-Marie en James Arthur en Rewrite the Stars in de ochtendploeg. Straks na 7 uur praten we hier verder bij over de staking in het openbaar vervoer. Nog tot 8 uur. En natuurlijk over alles rondom de warmte. En we gaan straks na 7 uur eerst eens even bellen met Amerika. Met Oranje-fan Gert Grinius. Die het hele WK daar is, zolang Oranje er ook is. Nu Nelly Furtado en Say

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken.
4: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkloosheid. En op een achtermiddag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
3: De OV-staking duurt tot vanochtend 8 uur. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. 70 keer vaker dan een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
5: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
3: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Dan is weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan het Groningse nieuws met Rob de Vries.
7: Het openbaar vervoer ligt vanochtend ook in onze regio grotendeels stil vanwege de landelijke vakbondstaking. Tot 8 uur vanochtend rijden er geen treinen van NS en Arriva van en naar onze provincie. Voor zover bekend ligt ook het busvervoer van Q-Bus vrijwel overal stil. Op het hoofdstation in Groningen was het 3 kwartier geleden in ieder geval erg leeg, merkte vakbondsbestuurder Edwin Kuiper.
8: Ja, het is heel erg leeg. Ja, er zijn wat mensen die kennelijk niet doorhebben dat gestaakt wordt. En dat zie je eigenlijk wel bij elke staking. Dat er toch altijd mensen zijn die dat niet meekrijgen. Maar het is wel heel erg stil vanochtend.
7: Psychiatrische patiënten die eigenlijk een bed in een kliniek nodig hebben belanden steeds vaker in een politiecel, blijkt uit cijfers van de politie Noord-Nederland. In 2024 ging het in onze provincie om ruim 6000 meldingen. Vorig jaar waren dat er bijna 500 meer. Het gaat om meldingen van overlast veroorzaakt door personen met verward of onbegrepen gedrag. En gedeputeerde staten willen 15 miljoen euro uittrekken voor een nieuwe ijsbaan in sportcomplex Kardingen in de stad. Normaal gesproken investeert de provincie niet in sportcomplexen omdat die een zaak zijn van gemeenten. Maar het provinciebestuur wil nu een uitzondering maken omdat het bij Kardingen om een groot project gaat. Meer nieuws straks om 19:30.
6: En dan verkeersinformatie, Serge.
9: Ja, OV-staking of niet, de spoorbomen van de spoorwegovergang aan de Delleweg in Stedum, die gaan niet meer omhoog. De politie is al op de hoogte gebracht. En hopelijk is die storing dus snel verholpen. Maar houd er wel even rekening mee als je daar langs moet.
10: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
11: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
12: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: De hypotheekshop Stadsloop in Appingedam komt eraan. Doe mee aan de 5 of 10 kilometer hardloopwedstrijd, de Kids Run, met je collega's aan de bedrijvenloop of het wandel-event. Zaterdag 27 juni. Schrijf je in via stadsloopappingedam.nl.
2: Radio Noord.
0: ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
6: Goedemorgen, even inklokken op deze hete dag. Met straks Oranje-fan Gert Grimius in Amerika. Er is een nieuw lopend vuur en nu muziek van Cher.
16: Hey Edwin, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Wat onwijs leuk dat we erbij mogen zijn vandaag.

0: Standing. Op deze woensdag, 24 juni. Een dag met veel zon. 32 graden de provincie en aan de kust net ietsje koeler. Code geel in Groningen. In een groot deel van Nederland is het code oranje. Maar hier is het nog code geel. Betekent even zo goed dat je op moet passen. En zo bezorgd, thuisbezorgd in Nederland niet vandaag. Wel in Groningen overigens, laten ze weten. Maar elders vinden ze het voor de veiligheid van het personeel beter om dat niet te doen. Best wel uniek dat dat afgeschaft wordt voor zo'n dag, voor zo'n hete dag.
1: Ja.
0: En het KNMI meldt dat de nacht van donderdag op vrijdag de warmste nacht wordt die ooit is gemeten in Nederland. Ze gaan ervan uit bij het KNMI dat bij de beeld, waar het dan onder andere gemeten wordt, de temperatuur die dag niet onder de 24 graden zal komen. Dat is warm hoor.
1: Ja, zeker.
0: Hoe zal dat zijn in Amerika? Laten we eens even gaan vragen dat aan Gert Grimius, onze oranje fan. Want van tevoren is natuurlijk veel gesproken over de warmte in Amerika. Gert, goedemorgen.
2: Heel goedemorgen, Netman.
0: En voor jouw nacht, hè?
2: Ja, het is hier net 10 minuten over 12.
0: Oh,
2: ja,
0: okay, klopt. Okay. Hoe is de temperatuur daar bij jou?
2: Nou, die is lekker. Die is ook 30, 32 graden. Maar het is wel aangenaam. Het is wel te hard dan hier. Ja.
0: Andere warmte dan in Nederland misschien wel?
2: Ja, anders niet zo benauwd. Het is, in hotels zijn altijd de airco's aan. Anders is het geen doel trouwens. Maar ja, buiten moet je ook niet te veel inspannen in de zon. De zon was er gisteren helemaal niet. Dikke regen gistermorgen. Gistermiddag was het wel redelijk. En vandaag lekker zonnetje erbij. We zitten nu in Vento. Dat is bij St. Louis in Amerika. Dus we zijn vandaag gereden van Memphis naar Vento bij St. Louis.
0: Ja. En dat is dan in de buurt van het stadion waar Nederland speelt?
2: Nee, we moeten morgen nog verder.
0: Oh.
2: Morgen moeten we naar Kansas City. Dus we moeten nog zo'n 500 kilometer moet ik dan met de vriend rijden. Ja.
0: Ja. Oh, je hebt een roadtrip maak je ervan van deze reis.
2: Ja, nou, ik reis met Marcel de Wijs en die wil graag naar Graceland, het landgoed van Elvis Presley gisteren. Nou, zei, dan gaan we dat doen. En zijn we maandag daar naartoe gereden, op zondag. En gisteren hebben we daar een bezoek aangebracht. Eerst met noodweer, maar toen was het droog. En toen hebben we een bezoek gebracht aan het landgoed van Elvis Presley op Graceland.
0: Ja. Pak je toch even mee als je toch in Amerika bent.
2: Ja, ik was nog nooit geweest. Dus, nee. Prachtig.
0: Ja, hoe is het tot nu toe gegaan? Want de twee wedstrijden van Oranje, één keer gelijk, één keer een mooie winst op Zweden. Hoe heb je het beleefd?
2: Nou, in de eerste wedstrijd was 2-2. De eerste wedstrijd, ja, je pas ook geen tegenstander. Je hebt zijn walk over. Echt niet. Maar ja, had beter gekund. Met nadruk over de wissels hebben ze dan veel. Maar ja, de bondscoach heeft dan de voordeel van de twijfel bij mij. Maar dat Zweden was heel goed voetbal. Het was goed voetbal, goede combinaties, middenveld goed bezet. De voorhoede goed bezet. Robbie erbij. Twee doelpunten. Gapko erbij. Ja, nou. En dan de nieuweling. Dus 5-1. Goed gevoetbald. Ja. Geeft vertrouwen voor de wedstrijd tegen Tunesië. Daar wordt geen walk over. Maar ik hoop dat we gewoon winnen. En dat we een groepswinnaar worden. Ja, en dan moeten we naar Mexico.
0: Ja, maar hoe ga je dat regelen dan? Want je kan twee kanten op. Heb je dan voor beide alles al al geregeld?
2: Nou, we hebben heel veel dingen geregeld. Wat ik heb voor dit jaar allemaal op gedaan. Ik heb de hotel waar ik nu ook ben allemaal voor die tijd geboekt. Met, gratis annuleren mocht het niet doorgaan.
0: Ja,
2: maar het gaat wel door. En zo heb ik ook in Houston. Maar als we tweede worden, moeten we weer naar Houston toe. Dus de boekingen zijn allemaal vroegtijdig gedaan.
0: Okay, okay.
2: Dan blijft er ook een beetje minder de. Het budget van het valt mee om met de prijzen in de handen. Die dikke prijzen als het over hebben, die zijn bijna niet tegengekomen. Ja, gisteren hadden we zelfs een hotel van €25 pp, inclusief ontbijt. En een goed ontbijt.
0: Nou.
2: Je moet ze net even weten en opzoeken en je moet vroeg boeken.
0: Ja, ja. Zeg, hoe ver gaan we komen? Denk jij, het WK?
2: De finale zeg ik altijd als optimist. Maar ja, realistisch, dan moet je kijken van, ja, wie krijgen we? Krijgen we Spanje of krijgen wij Marokko de komende wedstrijd?
0: Brazilië of Marokko? Brazilië of Marokko?
2: Brazilië of Marokko.
0: Ja.
2: Ja. Ja, zeg maar. Nou ja, misschien is Brazilië beter ons, ligt ons beter qua voetbal. En anders moeten we een stapje harder doen voor de hardwerkende Marokkanen. Dus ja, hoe dan ook, dat wordt een pittige wedstrijd als we verder komen.
0: Welterusten voor zometeen, Gert. En we hebben op Radio Noord vast weer contact met je binnenkort.
2: Dankjewel, fijne dag.
0: Hoi. Gert Grimius uit Stadskanaal, altijd als oranje fan erbij. Hoeveel wedstrijden heeft hij al niet bezocht? En ook tegen Tunesië is er weer bij dat ze de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur, die warme nacht. Goed, het is 7:15. Tot 10 uur ben je van harte welkom bij de ochtendploeg.

0: in de ochtendploeg. En my favorite waste of time. Het is 8 minuten voor 7:30.
1: Lopend vuur.
0: Ja, we hebben best lopen klagen over al die regen die gevallen is. Maar ineens zitten we in de zomer en het slaat misschien wel een beetje door. Het is gelijk heel erg warm. Vandaag 32 graden, morgen dan een paar graadjes minder. En dan vrijdag misschien wel 35 graden. Er wordt van alles afgelast. Scholen komen met tropenroosters. Sommige dingen gaan niet door. Evenementen bijvoorbeeld. Het kan zijn dat je hier heel goed op gedijt. Of dat het allemaal net een beetje te veel is. De stelling vandaag. Het is mij te warm nu, Sergej.
2: Het ligt eraan of je veel activiteiten hebt of niet. We moesten hier gisteravond ook nog even werken. En het is toch wel heel erg warm hierboven in het gebouw. Maar als je lekker rustig zit, ja. Dan is het weer heel anders. Dus ja, in principe, het is nu nog niet te warm.
0: Nee, zeker. Met de airco in deze studio gaat het uitstekend. Wat vind jij dan, Rob?
3: Nou, ik ben blij dat ik geen stratenmaker ben nu bijvoorbeeld. Ja. Of dat soort buiten ook dakdekker. Ja. Ja, dat is toch wel verschrikkelijk. Ja, gisteren ging ik even de tuin in. En zelfs toen vond ik het al te warm. In de schaduw.
0: Ja, mag
3: dus
0: jou
3: ik ben gewoon weer naar binnen gegaan. Ja, mag wel ietsje minder. Een graad of 24, 25 vind ik warm genoeg.
0: Hoe kom jij deze dagen door? En wat vind je van de temperatuur van nu en de komende dagen? Het is mij te warm nu, is ons lopend vuur.
2: Ja, en laat het ons vooral weten. Dat kan door te bellen of te appen naar 050-3188-288. Maar ook natuurlijk, zoals elke dag, via de Facebookpagina van Radio Noord. Ook daar is het lopend vuur natuurlijk terug te vinden.
0: En je stem kun je kwijt via rtvnoord.nl en via de handige app van Noord. Tussenstandje nu, 83% zegt eens, het is mij te warm nu.
1: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: Ach, dat is leuk. Op onze verjaardagskalender staat de naam van Rob van Dam. Onze oud-collega met de gouden stem natuurlijk. Ook jarenlang de stem van deze zender geweest. 72 worden geweest dit, Rob. Andere jarigen, Lionel Messi, die schijnt te voetballen of zo. Die is 39 geworden vandaag. Toch een fenomeen. Cas Janssen, acteur, 49. Mick Fleetwood van Fleetwood Mac, 79. En in eigen provincie is het de verjaardag van Edwin Jongendijk. Die ontmoet Abraham vandaag. Viert zijn 50ste verjaardag. Kennen we onder andere van de Troubadours. Edwin Jongendijk.

0: veel scoren. Ja, nou ja, dit is de naam.
1: Nou ja, waarom?
2: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
11: Het is bijna 7:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Het openbaar vervoer in Groningen ligt vanochtend grotendeels stil vanwege een grote landelijke staking van vakbonden FNV en CNV. Tot 8:00 vanochtend rijden er geen treinen van NS en Arriva van en naar onze provincie. De Arriva-bus naar Leer rijdt wel. Ook rijden er voor zover bekend geen bussen van Q-bus. FNV-bestuurder Edwin Kuiper vertelt waarom wordt gestaakt.
13: Kabinet Jetten wil een aanval doen op de sociale voorzieningen. En wij willen daar een statement tegen maken en eigenlijk zeggen van, ho, dit kan niet.
14: En als dit niet helpt, wat dan?
13: Dan er komen andere sectoren in Nederland komen ook in opstand. Er komen meer stakingen aan. En als deze maatregelen niet van tafel gaan, ja, dan heb je grote kans dat in september, oktober grootschalige acties komen.
12: Later deze week wordt al gestaakt in de schoonmaakbranche en de metaalsector. De verwachting is overigens dat de OV-dienstregeling na 8:00 weer op gang komt, maar dat het daarna nog wel even duurt voordat alle bussen en treinen weer rijden. Arriva waarschuwt zelfs dat reizigers de rest van de dag rekening moeten houden met rituitval. Psychiatrische patiënten die eigenlijk een bed in een kliniek nodig hebben belanden steeds vaker in een politiecel, blijkt uit cijfers van de politie Noord-Nederland. In 2024 ging het in onze provincie nog om ruim 6.000 meldingen. Vorig jaar waren dat er bijna 500 meer. Het gaat om meldingen van overlast veroorzaakt door personen met verward of onbegrepen gedrag. Volgens de politie zijn deze meldingen slechts het topje van de ijsberg. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er meerdere meldingen over één persoon gedaan worden. Deskundigen zeggen dat de oplossing bij de politiek in Den Haag ligt door te investeren in de GGZ om wachtlijsten te verkorten. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tweede Kamer gisteravond geen duidelijkheid gegeven over de plannen om in 2027 en 2028 geen groot onderhoud uit te voeren aan de Rijkswegen in Noord-Nederland. Ondanks werd bekend dat Rijkswaterstaat hiervoor onvoldoende budget heeft. Daardoor worden in onze provincie werkzaamheden aan de A7, A28 en N33 opgeschort. De PVV sprak in het debat van Code Rood voor Noord-Nederland. De ChristenUnie stelde dat de regio berooid achterblijft. Volgens de minister moet het Rijk een pas op de plaats maken om de kosten voor infrastructuur niet uit de hand te laten lopen. In september wil hij met een prioriteitenlijst komen waaruit moet blijken welke projecten in Nederland worden opgepakt en wanneer. Gedeputeerde staten willen €15 miljoen uittrekken voor de nieuwe ijsbaan in Groningen. Die moet verrijzen in het nog te bouwen nieuwe Kardingen. Normaal gesproken investeert de provincie niet in sportcomplexen, omdat die een zaak zijn van gemeenten. Maar gedeputeerde Marjan van Dijken zegt dat het bij Kardingen om een groot project gaat. En daarom wordt een uitzondering gemaakt. De €15 miljoen

0: voor de ijsbaan stond al in het coalitieakkoord van BBB, GroenLinks, PvdA en VVD. Provinciale staten moeten nog wel instemmen met de miljoeneninjectie. En jongeren verkrijgen hun nieuws vaak niet via de tv of de krant, maar via sociale media, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe. Afhankelijk van het algoritme krijgen ze nieuws voorgeschoteld. Maar steeds vaker zit daar nepnieuws tussen en het wordt steeds moeilijker te onderscheiden. Toch maken jongeren zelf zich volgens onderzoeker Evelien Mulder nog niet zo'n zorgen.
1: Jongeren vinden zelf eigenlijk niet echt dat daar een gevaar in zit. De meeste tenminste. Ze vinden inmiddels dat er gewoon bij hoort bij de digitale wereld van tegenwoordig. Sommigen maken zich wel zorgen over dat het steeds moeilijker wordt om het echte van het neppe te onderscheiden.
0: De onderzoekers roepen ouders en scholen op om met jongeren in gesprek te gaan over online informatie. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
2: De Hypotheekshop Stadsloop in Appingedam komt eraan. Doe mee aan de 5 of 10 kilometer hardloopwedstrijd, de Kids Run, met je collega's aan de bedrijvenloop of het wandel-event. Zaterdag 27 juni. Schrijf je in via stadsloopappingedam.nl.
3: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
4: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
3: Check werkenbijwagenborg.com.
5: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
3: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
6: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
7: De Ochtendploeg
8: met Edwin Paspeer.
9: Goedemorgen, het is warm vandaag. Vrijdag nog warmer. Hoe houd je op deze hete dagen het eten op de markt eigenlijk goed? En dat doen de marktkooplui het zelf dan aan. Ik ga er zo over praten.
10: Goedemorgen, Edwin.

0: veel dansen op een dag als vandaag. Dat is waar. Lip Sync en Funky Town. Het is 8 minuten over 7:30. Ja, die warmte die heeft gevolgen natuurlijk. Veel scholen bijvoorbeeld draaien een tropenrooster vandaag en de komende dagen. En airco's in winkels maken overuren. Maar hoe staat het dan op de markt? Waar Marco Bluy immers de hele dag buiten staan. Marktmeester in Groningen is Jordi Bakker. Jordi, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Vrijdag weer een grote warenmarkt, maar vandaag staan er ook kramen buiten, toch?
1: Ja, zeker hoor. Vandaag staan er een stuk of 10 op de vismarkt op de stoep.
0: Ja. Hoe gaan jullie daarmee om dan?
1: Ja, ik verwacht dat het vandaag nog wel een beetje mee zal vallen. Wat betreft temperaturen voor de ondernemers. Nou, vrijdag is wel een serieus probleem natuurlijk.
0: Ja, want wat is dan het grootste probleem?
1: Zoals je weet, er staan ongeveer zo'n 80, 90 kramen. Met allemaal kwaliteitsproducten. Die spullen moeten ook allemaal gekoeld worden. En die koelingen die kunnen niet tegen hele warme temperaturen.
0: En wat gaat dat in de praktijk betekenen dan?
1: Er zijn er wel mensen die hebben gezegd van, nou, misschien gaan we eerder weg of moeten we de kleppen dicht doen? Want ja, als de zon daar de hele dag erop staat, dan komt natuurlijk wel hele warme temperaturen komen onder die kleppen ook, in die verkoopwagens.
0: Ja, dus dat zou kunnen betekenen dat er dan minder kramen staan bijvoorbeeld? Of maar een halve dag?
1: Precies, er zouden mensen kunnen zijn die zeggen van, nou, we komen een dagje niet. Maar er zijn ook heel veel mensen die komen wel. En die zeggen wel van, ik zal tegen de bezoekers zeggen van, kom lekker vroeg. Ja. Het kan zo zijn dat mensen zo zeggen van, nou, we gaan om 2 uur dicht. Want het is niet meer verantwoord inderdaad.
0: Ja, want groente en fruit bijvoorbeeld wil je toch ook een beetje vers houden. Dat is natuurlijk de hele dag buiten ligt met die hitte.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Kijk, we hebben ook een paar aantal mooie visboeren. Ja, die hebben heel veel ijs hebben die nodig om hun producten te koelen. En daar gaat echt gewoon een paar honderd kilo van ijs door om de hele dag hun producten koel te houden.
0: Ja. Is er ook nog bijvoorbeeld een optie om te zeggen, nou, we gooien de markt gewoon om 7 uur 's ochtends al open?
1: Nee, dat is op dit moment nog geen optie.
0: Want het zou misschien wel eens flink schelen.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja, of wordt er wel over nagedacht dan?
1: Nou, op dit moment zijn we er wel mee bezig. Maar de markten, uiteindelijk zijn ze altijd al vroeg aan het opbouwen. Dus de markt van 5, 6 uur beginnen ze met opbouwen. Dus als je wat wil hebben, kom vroeg. Er zijn al wel producten.
0: Ja, zo. Dan knijpen jullie een oogje toe, wil je zeggen. Als dat eerder verkocht wordt dan het mag.
1: Ja, misschien zo'n dag wel eventjes inderdaad.
0: Ja, want maken de Marco Bluijver ook voor zichzelf natuurlijk, als je de hele dag buiten staat, maken ze zichzelf ook een beetje zorgen?
1: Ja, dat is pittig hoor. Voor eigen gezondheid natuurlijk. Net zoals we net zeiden, als je bij een kraan staat met een frituur die staat ook eens een keer warmte af te geven. En er staat bijna geen wind in zo'n verkoopwagen. En dan is het echt wel bloedheet hoor.
0: Sterkte voor alles en iedereen. En vandaag ook natuurlijk voor de Marco Bluy die er vandaag zijn. Maar vandaag wordt het ook wel warm hoor.
1: Ja, dus mijn advies zou zijn, kom vroeg vrijdag. Voor alle mooie producten.
0: Ja, dankjewel. Ja, daar wou je nog even toegevoegd hebben. Dankjewel. Marktmeester Jordi Bakker in Groningen was dat. Zometeen de staking in het openbaar vervoer nadert zijn einde. Maar wanneer rijdt alles weer volgens de dienstregeling? En weet iedereen eigenlijk wel dat er gestaakt wordt? Radio.

0: deze van Justin de Wild. Hey, cheerio. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Veel te wild allemaal natuurlijk voor een warme dag als vandaag.
1: Ja.
0: Rustig aan.
1: Het is, we bereiden ons erop voor. We verdolven alvast een opwarmetje. Maar een keer weer een klein beetje bijkomen. Omdat we ook nog te maken met een noordoostenwind. Ja, en vrijdag wordt toch wel de heetste dag van deze week. En dan is er in het weekend mogelijk dat er wat verfrissend regen en onweer op ons hoofd komt. Er hangt nogal wat vroegtekens aan. Want het kan voor hetzelfde geld ook allemaal overgaan. Maar die hitte die blijft sowieso tot en met het weekend. En doordat zakt dat kwik uiteindelijk terug. Vandaag in ieder geval zon overgoot. De wind zwak tot motig. Op dit moment uit zuidelijke regen, straalt in de loop van de dag wat meer noorden. En door met gore temperatuur richting 24 graden op de Wadden tot 32 graden verder de provincie M. Vanavond en vannacht helder weer. Temperatuur zakt weg richting 17, 18 graden. En maar een dag met volop zon. Maar de wind zit in het noordoosten motig tot vrij krachtig. Geeft wat verkoeling. En door met zo'n 25 tot 28 graden.
0: Dankjewel. Nog tot 8 uur is er een staking in het openbaar vervoer. Een eerste actie van misschien wel velen die gaan volgen. Sinds 4 uur vanochtend is het werk neergelegd. En om 8 uur moet het dan eindigen. Maar ja, dat duurde nog even voordat alles weer rijdt. Verslaggever Dimitri van Tijl, die is al de hele ochtend voor ons op pad. En is nu bij het hoofdkantoor van Cubus aan de Pijzerweg in de stad. Dimitri, een hoop mensen daar zo te horen.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, een mannetje 70 tot 100 schat ik. Die inderdaad het werk hebben neergelegd. Zoals je al zei, in ieder geval tot 8 uur. Of er daarna gereden wordt volgens de dienstregeling is nog niet bekend. Dat ondervonden trouwens ook twee reizigers die ik vanochtend nog even sprak.
3: Ik kwam erachter dat ik eerst al voor het treinstation stond. En daar reden al geen treinen. Dus ik dacht, nou, dan pak de bus maar. En net kom ik erachter dat die ook niet rijden.
2: Hoe lang sta je hier al?
3: Ik denk al 3 kwartier ongeveer.
2: Wat moet je doen? Moet je naar werk? Moet je naar school? Wat moet je doen?
3: Naar Delft. Naar mijn werk.
2: En nu?
3: Ga ik finaal te laat komen. Ja, ik denk waarschijnlijk ben ik er pas rond een uur of 9. Als ik het zo zie.
2: Snap je net, de staking?
3: Ja, ik snap het wel, maar ja, het wordt er niet minder vervelend van. Het is al behoorlijk vaak ondertussen dat het gebeurt. Ik ben er best wel zat van. Maar ja, ik heb niet heel veel andere keus, dus afwachten dan maar.
4: De fiets was te ver, dus ik ben gewoon afhankelijk van het OV. En ik kon op mijn werk ook met niemand mee rijden. Dus het was gewoon geen andere optie dan toch het OV uitproberen. Ik wacht gewoon rustig af of mijn bus hier komt staan. En we zien het wel.
2: Ja, en wat als het niet rijdt?
4: Dan kom ik te laat. Daar weet mijn werkgever weten van. Dus het is wat het is. We kunnen er niet heel veel aan doen. En wat rijdt, daar ben ik blij mee. En wat niet rijdt, ja, weet je, staken is iedereen zijn goed recht. Ik snap ook wel waarvoor ze staken. Maar goed, ja, ik heb er niet zoveel aan.
2: Vind je het vervelend dan?
4: Ja, ik vind het onhandig. Weet je, ze hebben het aangekondigd. Weet je, als je er afhankelijk van bent, ben je er van afhankelijk. Maar...
2: Ja. En je staat met de fiets, maar naar assen met de fiets, dat lijkt me ook niet heel handig, hè?
4: Nee, dat is bijna 2 uur, dus dat is me net even te ver. Als ik nu weg ga, ben ik ook sowieso te laat.
0: Raisa was dat vanochtend op het hoofdstation. En nu ben jij, Dimitri, bij Cubus, waar ze natuurlijk straks wel weer gewoon aan het werk gaan.
2: Ja, dat is nog maar de vraag. In ieder geval of ze om 8 uur in ieder geval weer aan het werk gaan. Henk Roosma, 41 jaar, werkzaam hier ook. Gaat er om 8 uur weer gereden worden?
5: Nou ja, tot 8 uur mogen de stakers niet op het trein komen. Vanaf 8 uur gaan stakers mogen dan weer op het trein komen. Gaan een auto op de parkeerplaats parkeren. En gaan dan de stalling in om een bus aangewezen te krijgen. En ze gaan proberen met die bus dan weer ergens de dienstregeling op te pakken.
2: Ja, dus als ik het hoor, dan denk ik dat 8 uur niet haalbaar is.
5: Om 8 uur niet. In de loop van de morgen zal de dienstregeling overal weer wat opgepakt worden. Maar de verstoring, daar hou je gewoon de hele morgen last van.
2: Ja, je bent 35 jaar buschauffeur geweest, daarna in de logistiek hier voor Cubus. Wat is de reden voor jou dat je staakt?
5: Nou ja, kijk, voor mij persoonlijk is de reden dat ik werk 41 jaar, ik ben zelf 64. Ik heb zelf problemen ondervonden 2 jaar geleden dat ik ziek werd. Als ik uitval, dan kom ik in een WW te zitten, die nu nog 2 jaar duurt. Maar die ze zometeen naar 1 jaar toe wilden hebben. Ook nog een uitgekleed bedrag wat je gaat krijgen, waarbij je maar moet zien te redden. Terwijl dat een sociale pot is die wij zelf elke maand geld instorten. En de VIA, de WW en maar ook de AOW zit daarin.
2: Ja, je bent ook ziek geweest. Ik kan me voorstellen dat het dan nog een enorme impact maakt ook, hè?
5: Ja, ik ondervind dat dagelijks nog. Ik loop dagelijks op mijn tandvlees. Maar ik moet gewoon nog 3 jaar door. Vroeger heb ik de keuze gemaakt en die heb ik echt bewust gemaakt. Maar die werd toen bewust gemaakt dat mensen gewoon ervoor kozen dat de man ging werken en de vrouw bleef thuis voor de kinderen. Hele bewuste keuze, nog geen spijt van gehad. Alleen die keuze, die haalt je wel in natuurlijk. Hè. Op dit moment heb ik dus 6 jaar ben ik beroepsmilitair geweest. Ik werk 41 jaar in het openbaar vervoer. Ik heb dus al 47 jaar elke week minimaal 40 uur gewerkt. En dat begint aan je tevreden. Je gaat op je tandvlees lopen, je houdt een keer op. De uitval is daardoor heel reëel.
2: Je bent niet de enige, misschien ook niet de laatste keer. Wat zit eraan te komen als het niet verandert?
5: Nou ja, dit is natuurlijk de aftrap van een signaal naar de regering toe om van die pot af te blijven. En dit gaat door naar landelijk evenement.
2: Ja. Ja, hier gaan ze in ieder geval nog door tot in ieder geval 8 uur. En nogmaals dus, weten we niet zeker of daarna de dienstregeling weer normaal is.
0: Dankjewel, verslaggever Dimitri van Teil.

0: As Long As You Love Me, de Backstreet Boys.
1: Lopend vuur.
0: Op een warme dag, morgen ietsje koeler, maar wat is cool. En dan vrijdag extra warm. Het is mij te warm nu, is ons lopend vuur, Sergej.
2: Nou, daar is Gea Piek het helemaal mee eens. Buiten is het haar veel te warm. Dus daarom zit ze binnen en doet ze heel weinig. Gerda, die reageert ook. Goedemorgen, schrijft ze. Ik zeg, ik vind het veel te warm. Maar niet alleen ik, ook de honden hebben er last van. Ja, een ideale temperatuur is toch zo'n 4 of 25 graden. Dat is ook meer dan genoeg. Jan Veenstra, die reageert ook daarop. Niet zo zeuren over het weer, gewoon rustig doorwerken. En ja, goed, als je je allemaal druk maakt om het weer, dan word je nog warmer natuurlijk. Anita van Leeuwen, die staat wel te springen om deze temperatuur. Ze vindt het heerlijk. Eindelijk geen koude handen en voeten. Menno Lesterhuis die zegt, veel water drinken, dat is het beste. En ook letten op dat je niet te veel klaagt, want ook dat kost weer energie.
0: Oh ja, zwaar.
2: Ja.
0: 050-318-288. Praat met ons mee, met ons lopend vuur. En laat je stem ook even achter via rtvnoord.nl. En via de app van Noord, het is mij te warm nu. Daar is 80% van de stemmers het mee eens.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Het nieuws in de ochtend op Radio Noord en de ochtendploeg. Maar hoe komen jongeren eigenlijk aan hun nieuws? Daar hebben we onderzoek naar gedaan en daar ga ik straks na 8 uur over praten. En natuurlijk kunnen we weer station winnen van Radio Noord. En ons spel, wel is dat allemaal aan de andere kant van 8 uur. Nu Somber en Undressed.

0: iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
1: ANWB en gaan.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 8 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
12: Och, ik me haast op de fiets hier naartoe en ik kreeg geen kant op.
13: U had het niet gehoord?
12: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
13: Ja, wat nu?
12: Geen idee. Nu. Ik ga even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
11: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
14: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
11: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
16: Rond deze tijd hervat het OV-personeel het werk na de landelijke vakbondstaking. Die begon vanochtend om 4 uur uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid, zoals de WW en de AOW. Van en naar onze provincie reden er geen treinen van NS en Arriva en ook het busvervoer van Qbus lag stil. Reizigers kunnen nog wel last hebben van de naweeën van de staking, zegt FNV-bestuurder Edwin Kuiper.
17: Nou, de dienstregeling opzetten, dat is best wel complex. He, dus om 5 over 8 vraag denk ik niet dat de dienstregeling opgesteld is. Ik zou echt de hele dag wel rekening houden met ernstige verstoring.
16: Psychiatrische patiënten die eigenlijk een bed in een GGZ-kliniek nodig hebben, belanden steeds vaker in een politiecel, blijkt uit cijfers van de politie Noord-Nederland. In 2024 ging het in onze provincie om ruim 6000 meldingen. Vorig jaar waren dat er bijna 500 meer. Het gaat om meldingen van overlast, veroorzaakt door personen met verward of onbegrepen gedrag. En de KNO-afdeling van het UMCG gaat vandaag weer volledig open. Gisteren werd de afdeling deels gesloten vanwege rook door een smeulende kabelgoot. De patiënten werden naar andere afdelingen gebracht. Zij gaan vandaag weer terug. Meer nieuws straks om 20:30.
18: Nu mega-opruiming bij
19: Meertens Meubelen.
18: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega-kortingen. En Rolf...
20: De koffie staat klaar.
21: Hé, hey, pa, heb jij je koffer al gepakt?
20: Mijn koffer?
21: Ja, we gaan op wereldreis.
20: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldijs.
21: Op Rokkeldijs.
20: Van 24 tot en met 28 juni.
21: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprokkeldijs.nl.
20: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
22: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
23: Blijenberg.nl.
20: Oh, die van die deuren.
23: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
24: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
25: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
24: Wijzerweg, Groningen.
26: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
27: Radio Noord.
28: De ochtendploeg.
29: Met Edwin Paspeer.
30: Goedemorgen, hoe komen Groningse jongeren eigenlijk in aanraking met het nieuws en hoe gaan ze daar dan vervolgens mee om? Daar is onderzoek naar gedaan en daar ga ik zo over praten.
31: Waar je Groningen hoort,
32: Radio Noord. Goedemorgen.
33: Hallo.
32: Goedemorgen.

0: Denise Williams in de ochtendploeg. Let's hear it for the boy. Hoe komen Groningse en Drentse jongeren in aanraking met het nieuws en hoe gaan ze daar dan vervolgens mee om? Deze vragen stelt het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe aan 661 jongeren. Onderzoeker Evelien Mulder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, opvallend is, jongeren halen het nieuws vooral uit sociale media, hè?
1: Klopt, ja. De jongeren die wij ondervraagd hebben, bleek dat 8 op de 10 nieuws vooral via sociale media consumeert.
0: Ja, ze gaan dus niet meer naar een traditionele app van bijvoorbeeld RTV Noord of de NOS of RTL. Nee, ze krijgen het tot zich via hun, ja, datgene wat voorbij komt op social media.
1: De meeste wel. Sommigen gebruikten ook de app, maar het merendeel echt, gebruiken het nieuws via hun feed op sociale media.
0: Ja. Krijgen ze dan wel al het nieuws onder ogen?
1: Goeie vraag. Ze geven dus aan dat het nieuws hen toevallig bereikt. Dus ja, je kunt je dan afvragen of al het nieuws dan tot hen komt.
0: Ja, dat hangt me net af van hun eigen algoritme waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Ja. Want ze zijn dus niet actief op zoek naar het nieuws.
1: Nou, de meesten geven dus echt aan dat het toevallig voorbij komt op hun feed. En dat ze het dus niet actief opzoeken. Maar ja, dat geldt natuurlijk niet voor alle jongeren. Want er zijn ook jongeren die echt wel de apps gebruiken. Maar ook wel jongeren die nog de traditionele media gebruiken.
0: Ja. Hoe is het dan met nepnieuws? Want daar is tegenwoordig ook al heel veel van op social media. Hoe gaan ze daarmee om?
1: Klopt, dat kom je inderdaad ook tegen op sociale media. Dat gaven de jongeren ook aan. De helft van de jongeren geeft aan dat zij denken minimaal wekelijks nepnieuws tegen te komen. En opvallend is dat zij aangeven dat dat er gewoon voor ze bij hoort. Betekent niet dat het ze niet interesseert. Het interesseert ze juist wel, maar ja, zij vinden dat het erbij hoort. En zij doen daar ook bewust niets mee.
0: Maar ja, herkennen ze het?
1: Daar zijn ze ook erg zelfverzekerd over. Vrijwel alle jongeren geven aan dat zij het nepnieuws dat ze tegenkomen herkennen. Dat herkennen ze vooral aan visuele signalen. Dus dat een afbeelding er nep uitziet. Maar ook informatie die niet lijkt te kloppen omdat het overdreven is. Of gewoon dat ze weten dat het niet klopt.
0: Ja, maar dat ze het zelf denken te herkennen is nog iets anders dan dat ze het ook daadwerkelijk herkennen natuurlijk.
1: Dat is waar. Dat hebben we inderdaad niet onderzocht of dat daadwerkelijk zo is. We hebben alleen onderzocht of zij het zelf denken te herkennen. En daar zijn ze dus vrij zelfverzekerd in.
0: Ja. Zien jullie zorgwekkende ontwikkelingen eigenlijk in dit onderzoek?
1: Nou, ik weet niet of het zorgwekkend te noemen is. Het is natuurlijk een feit dat er steeds meer nepnieuws is. Het is wel heel belangrijk dat we dus de nieuwe generatie leren om daarmee om te gaan. Dus het belang van mediawijsheid, dat onderstrepen we wel enorm. Daar ligt natuurlijk een belangrijke rol voor het onderwijs. Gelukkig zijn er vanaf 2027 ook nieuwe kerndoelen, digitale geletterdheid, waardoor er meer aandacht voor mediawijsheid is in het onderwijs. En daarnaast ligt er natuurlijk ook voor ouders een belangrijke rol om met je kind te hebben over wat zij online tegenkomen allemaal.
0: Ja, en wat dat nieuws is en wat geen nieuws is.
1: Precies.
0: Dank voor de toelichting, Evelien Mulder van het Sociaal Planbureau Groningen en het Trendbureau Drenthe. En zometeen meer nieuws. De Groningse strijd tegen de komst van kerncentrales naar de Eemshaven. En het weerstation valt te winnen. Ons spel, wel is dat.

0: Fever. Ja, dat wordt wel een beetje vandaag natuurlijk met die temperatuur.
1: Wel is dat.
0: Alex Warren en Fever Dream. Kwart over acht. Je kunt weer het weerstation winnen van Radio Noord. Als je raadt wie wij zoeken, onze huishistoricus Reider Smit heeft weer een aantal aanwijzingen voor een iemand die veel in Groningen gedaan heeft, hier vandaan kwam of veel betekenis had voor ons als Groningers. Dat kan allemaal. Ik moet het heden of verleden. En als je het weet, dan app je ons 050-3188-288. We bellen iemand terug. En gisteren ging het mis, hè? Werd niet opgenomen. Dat is zo jammer, dan bel ik iemand anders. Ja. Dus neem wel je telefoon op als wij terugbellen. Zo rond kwart voor acht, kwart voor negen, tien voor negen zo ongeveer. Eerste aanwijzing dan maar van Reinder.
2: Hij was eigenlijk een trend, maar wij Groningers waren dol op hem.
3: Oh. Ja. Dat kunnen er veel zijn.
0: Jazeker, ja, dat heb je meestal bij de eerste aanwijzing. Geef niet alles gelijk weg. 050-3188-288 is ons appnummer.
2: Hij was eigenlijk een trend, maar wij Groningers waren dol op hem.

0: Jannik de Groot.
1: Het mogelijk plaatsen van twee kerncentrales in de Eemshaven blijft de gemoederen bezighouden in onze provincie. Op donderdag 2 juli debatteert de Tweede Kamer over deze kwestie. Duidelijk is dat de politieke meerderheid in Groningen tegen de komst is van een kerncentrale. Waaronder de SP. En die partij wil nu Haags geld gaan gebruiken om met bussen naar Den Haag te gaan op 2 juli. Fractievoorzitter Agnes Bakker, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat voor geld is dat dan?
2: Ja, nou ja, dat is geld wat ineens in november op onze begroting stond. 500.000. Wat wij als provincie van het Rijk hebben gekregen. En ja, daar stond toen nog bij dat het was om voorbereiding op de bouw van kerncentrales. Nou, daar waren wij als Staten natuurlijk direct helemaal alert op. We dachten, wat is dit voor geld? Nou, uiteindelijk was de provincie ervan overtuigd dat het geld nuttig was om in het verweer te kunnen komen als het Rijk mogelijk een kerncentrale wilde plaatsen. Maar ja, dat was toch niet aan de hand, zeiden ze. Maar ja, dan moest het Rijk toch maar dat verweer betalen. Nou, uiteindelijk hebben we de proceskosten kerncentrales van kunnen maken. Maar nou ja, wij als Staten vonden het behoorlijk naïef van ons bestuur dat zij dachten dat het Rijk ons geld ging geven om in verweer te komen. Ja. Maar ja, we hebben het wel, dus we kunnen het nu gebruiken.
1: Ja, maar voor 500.000 kun je het bus laten rijden.
2: Ja, zeker. Nou, ja. Het is natuurlijk ook bedoeld om nou ja, het juridische verweer te kunnen gaan opschalen. Onderzoek te kunnen doen om ook in verweer te kunnen komen. Maar ja, uiteindelijk weten we dat het niet alleen helpt om bestuurlijke druk op te voeren en juridische druk op te voeren. Maar dat je ook massadruk moet opvoeren. Dat weten we vanuit de gaswinning. Dus wij hebben zoiets als SP. Nou, nu wordt het ook tijd om op deze kwestie mensen te mobiliseren en van ons te laten horen in Den Haag dat wij in Groningen al genoeg hebben geleverd voor Den Haag en niet ook nog een kerncentrale willen.
1: Ja, dus massaal naar Den Haag. Maar u had eigenlijk ook liever toch niet gewoon principieel willen zijn en zeggen we dat geld gewoon helemaal niet hebben?
2: Nee, ja zeker, maar dat is niet gelukt. Want daar hebben we geen statenbrede steun voor gekregen in november. Dus dat geld is er nu wel. En dan besteed ik het liever heel erg nuttig.
1: Ja. Hoeveel mensen moeten die kant op gaan dan, denkt u? Of hoeveel gaan die kant op?
2: Nou ja, het is natuurlijk een doordeweekse dag, dus mensen werken. Dus we weten van andere acties dat dat soms lastig is om mensen te mobiliseren. Maar als we 1 of 2 bussen die kant op krijgen, dan zijn we al met een hele mooie groep. Ja, het liefst heb ik natuurlijk gewoon het Malieveld vol. Maar dat zijn misschien vervolgstappen die we kunnen gaan ondernemen.
1: Denkt u dat het, want u wilde signaal afgeven, denkt u dat het überhaupt zin heeft dat politiek Den Haag daar onder de indruk van zal zijn dan in de besluitvorming?
2: Nou ja, ja ik merk ook dat ik ook denk, heeft het zin? Maar ja, niets doen heeft sowieso geen zin. Dus ik ben altijd wel van de methodiek gewoon door blijven strijden tot het echt niet meer nodig is. Maar nu kunnen we nog steeds proberen om dit tegen te houden. Dus laten we dat dan ook alsjeblieft blijven doen.
1: Ja, want wat denkt u? Want er zijn nog 2 plekken over waar het wat het kabinet betreft kan. Namelijk Terneuzen of de Eemshaven. Wat denkt u dat het kabinet daar eigenlijk van denkt?
2: Ja, nou gezien het feit dat zij toch weer de Eemshaven ook mee hebben genomen in de onderzoeken onder het mom. Hè. Sophie Hermans heeft dat toen gezegd onder het mom. Het kan niet anders juridisch. En dat alle enquêtes zijn afgenomen in de provincie bij onze inwoners. Nou waren wij als SP al boven alert van nou volgens mij gaat het kabinet gewoon toch kiezen voor de Eemshaven. Ze hebben ook al hun voorkeursrecht ingezet om de gronden bij de Eemshaven eigenlijk als allereerste te mogen kopen als dat aan de hand is. Gewoon goede landbouwgrond daar hebben zij het voorkeursrecht op ingenomen. Dus ja, de kans dat zij kiezen voor de Eemshaven is heel groot. Maar goed, dat betekent niet dat wij niet van ons moeten blijven laten horen dat wij dit absoluut niet willen. En sowieso wil ik liever helemaal geen kerncentrale ergens, maar in ieder geval niet in Groningen. Wij hebben nog genoeg ellende veroorzaakt door de gaswinning. Dat is ook nog lang niet opgelost, dus we hoeven geen nieuwe ellende erbij.
1: Dank voor de toelichting. SP-fractievoorzitter Agnes Bakker in de Staten.
3: Wel is dat.
1: Ja, het weerstation staat hier natuurlijk te glimmen. En die kun jij winnen als je raadt wie wij zoeken. Reinder, onze huishistoricus, had zojuist deze eerste aanwijzing.
4: Hij was eigenlijk een Drent, maar wij Groningers waren dol op hem.
1: Ja,
0: Ja.
1: Nou, welke Drent valt af?
0: Een Drent die recent heel erg in het nieuws was. Vanwege zijn plotselinge overlijden. René Karst, natuurlijk populair ook hier in onze provincie. Johan komt er onder andere mee. Maar we zijn deze keer niet op zoek naar René Karst.
1: Nee, en ook niet naar Martin Drent, hè?
0: Nee.
1: Die Drent valt ook. Okay. Dan een tweede aanwijzing.
3: Het kan vriezen, het kan dooien.
1: Oeh, die is heel kort. Nog één keertje dan maar.
3: Het kan vriezen, niet, hoor. Het kan door.
1: Maar jij weet het nu bij deze. Oh, okay. 050-3188-288.
3: Het kan vriezen, het kan door.
1: App ons je antwoord als je het nog niet weet. Straks na 8:30 een derde aanwijzing.
4: Wel is dat.
1: En zometeen om 8:30. Natuurlijk, het Groningse nieuws. Wat zit daarin, Rob?
5: Ja, dan hoor je waarom de marktmeester van de gemeente Groningen een oogje dichtknijpt.
3: Het kan vriezen, het kan door.
1: 050-3188-288. Het appnummer van Noord. Voor jouw antwoord in ons spel, wel is dat. Fijne zomerse muziek de hele dag op Radio Noord. Op een fijne zomerse dag. 10cc.

0: is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd. Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: 8:30 geweest en dus tijd voor het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Het personeel van de OV-bedrijven heeft een half uur geleden het werk hervat na de landelijke vakbondstaking. Die begon vanochtend om 16:00 uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid, zoals de WW en de AOW. Van en naar onze provincie reden er geen treinen van NS en Arriva. En ook het busvervoer van Q-Bus lag stil. De meeste reizigers op het hoofdstation in Groningen waren van de staking op de hoogte, maar Leon niet.
9: Ik kwam erachter omdat ik eerst al voor het treinstation stond. En daar reden al geen treinen, dus ik dacht, nou, dan pak de bus maar. En ja, net kom ik erachter dat die ook niet rijden.
10: Hoe lang sta je hier al?
9: Ik denk al 3 kwartier ongeveer.
10: Wat moet je doen? Moet je naar werk? Moet je naar school? Wat moet je doen?
9: Naar Delfzijl, naar mijn werk.
10: En nu?
9: Dan ga ik finaal te laat komen. Ja, ik denk, waarschijnlijk ben ik er pas rond 9:00.
8: De dienstregeling is inmiddels dus weer opgestart, maar het kan nog wel even duren voordat alle bussen en treinen weer rijden. Arriva waarschuwt zelfs dat reizigers de rest van de dag rekening moeten houden met rituitval. Psychiatrische patiënten die eigenlijk een bed in een GGZ-kliniek nodig hebben, belanden steeds vaker in een politiecel, blijkt uit cijfers van de politie Noord-Nederland. In 2024 ging het in onze provincie om ruim 6000 meldingen. Vorig jaar waren dat er bijna 500 meer. Het gaat om meldingen van overlast veroorzaakt door personen met verward of onbegrepen gedrag. Volgens de politie zijn deze meldingen slechts het topje van de ijsberg. Deskundigen zeggen dat de oplossing bij de politiek in Den Haag ligt door te investeren in de GGZ om wachtlijsten te verkorten. Een 39-jarige man uit Appingedam krijgt een taakstraf van 100 uur voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in september 2023 in Farmsum. Daarbij kwam een 25-jarige man uit Appingedam om het leven. Volgens de rechtbank in Groningen heeft de man verwijtbaar, onvoorzichtig en onoplettend gehandeld. Het Openbaar Ministerie had eerder een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van een jaar geëist. Daar gaat de rechtbank het niet in mee. Zo is er geen rijontzegging opgelegd omdat de man als ondernemer afhankelijk is van zijn auto. Ook heeft de man berouw getoond en is hij niet eerder voor iets soortgelijks veroordeeld. De kans bestaat dat in de toekomst twee kerncentrales naast poldermolen De Goliath in de Eemshaven komen te staan. De 19e-eeuwse molen in de Emmapolder staat precies op de grens van het gebied. Dat wordt onderzocht voor de komst van de kerncentrales. Molenaar Ida Wieringa voelt zich belazerd.
11: Zij hebben ons beloofd dat dit een formaliteit was, dat dit onderzoek hier zou komen. Zij wisten drommelschout dat als hier een kerncentrale zou komen, die kan alle windmolens voort, alle zonnepanelen kan overal van dag af, dat hoeft dit niet meer.
8: Wieringa denkt overigens niet dat de kerncentrales het einde van haar molen zullen betekenen. De KNO-afdeling van het UMCG gaat vandaag weer volledig open. Gisteren werd de afdeling deels gesloten vanwege rook door een smeulende

0: kabel goot. Na ruim een uur had de brandweer de situatie onder controle. De patiënten werden naar andere afdelingen gebracht, maar ze gaan vandaag weer terug. En de hitte heeft ook gevolgen voor de markt in Groningen. Vandaag staan er een stuk of 10 marktkooplieden op de vismarkt. Maar vrijdag is er weer een warenmarkt met normaal gesproken ruim 80 kramen. En dan worden temperaturen van liefst 35 graden verwacht. Marktmeester Jordi Bakker verwacht dan meer problemen.
1: Er zijn er wel wat mensen die hebben gezegd van, nou, misschien gaan we eerder weg of moeten we de kleppen dicht doen. Want ja, als de zon daar de hele dag erop staat, dan komt natuurlijk wel hele warme temperaturen komen onder die kleppen ook in die verkoopwagens. Er zouden mensen kunnen zijn die zeggen van, nou, we komen een dagje niet. Maar er zijn ook heel veel mensen die komen wel. En die zeggen wel van, ik zal tegen de bezoekers zeggen van, kom lekker vroeg. Het kan zo zijn dat mensen zo zeggen van, nou, we gaan om 2 uur dicht, want het is niet meer verantwoord.
0: En laat bovendien doorschemeren een oogje dicht te zullen knijpen als marktkooplieden hun waren wat eerder dan anders verkopen. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
2: Dankjewel Rob, wie zoeken wij ook alweer? Je kunt het doorgeven op 050-3188-288.
3: Het kan vriezen, het kan dooien.
4: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
5: Hey, waar was jij?
6: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
7: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
8: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
9: Hotel Faber in Hoge Zam natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
10: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
11: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
12: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
13: De Ochtendploeg
14: met Edwin Pasveer.
15: Goedemorgen, minister Karmans van Infrastructuur heeft in een debat gisteravond in de Tweede Kamer niet veel duidelijkheid gegeven over het schrappen van het groot onderhoud aan rijkswegen in Noord-Nederland. Daarover ga ik zo meteen praten.
16: Ja, goedemorgen.

0: Thomassen. Kaoma en de Lambada. Terug naar het nieuws. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat houdt zijn kaarten tegen de borst als het gaat om het schrappen van het groot onderhoud in Noord-Nederland. Blijkt uit een debat met de Tweede Kamer van gisteravond. Omdat er te weinig geld is, wordt onder meer het groot onderhoud aan de A7, A28 en N33 stopgezet voor de komende 2 jaar. Gerepeteerde Erik-Jan Bennema was gisteravond bij het debat in Den Haag. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Was u verbaasd over de reactie van de minister?
1: Nou nee, die verbaasde me niet echt. We hebben al vaker met hem gesproken, ook met de Kamerleden. Het onderhoud, dat was dus het hete hangijzer eerst, maar het is veel breder. Ook de aanleg van nieuwe infrastructuur. In feite staat alles tussen haken. Dus dat is echt iets om even serieus op te ageren en om te zorgen dat de koek groter moet. Dus hebben wij ook een ludieke actie namens de provincies uitgehaald en een koek aangeboden aan de aanwezige minister en Kamerleden en staatssecretaris. De koek moet groter,
0: ja,
1: was de boodschap.
0: Maar dat heeft hem er niet toe verleid om wat toezeggingen te doen.
1: Nou, nee. Dat, de Kamerleden hebben daar wel op aangestuurd. Die hebben wel gezegd van, kijk nou uit. Er moet wel meer geld komen. Anders dan hebben we ook voor de toekomst van onze infrastructuur. Er is gewoon te weinig. Wat de minister nu gaat doen is in feite afwegen. Hè. Dat betekent dat de zaken afvallen en geschrapt worden. Ik snap al, hij heeft geldnood en wil prioriteren. Maar je kunt ook zorgen dat je blijft investeren in de toekomst. Dus een paar Kamerleden, een paar partijen hebben daar ook echt wel op aangedrongen. En hij heeft aangegeven dat hij daar ging kijken, ook naar alternatieve financiering. Maar wilde niet ingaan op concrete voorbeelden. Dat klopt. En in september komt hij, als het goed is, met een afweegkader en een projectenlijst. Dus dat is nog huiswerk.
0: Ja, en dat zou kunnen betekenen dat op die projectenlijst nog meer dingen staan hier in het noorden die dan niet doorgaan?
1: Nou ja, dan hebben we het ook over de toekomstige projecten. De noordelijke provincies werken ook aan het zogenoemde deltaplan voor het noorden. Het oplossen van de grote spoorknooppunten, bijvoorbeeld bij Meppel, maar ook de Neder-Saxenlijn, Lelylijn, allemaal toekomstige projecten. Maar je kunt ook denken aan een weg, bijvoorbeeld de verdubbeling van de N33. Al dat soort zaken. Dat wil niet zeggen dat dat geschrapt wordt, maar in feite is alle infrastructuur wordt gewoon opnieuw beoordeeld. En daar wordt uiteindelijk na de zomer wordt daar een oordeel over gegeven.
0: Ja, u ging naar Den Haag in de hoop iets te bereiken daar. Hoe bent u teruggereden?
1: Nou, ik moet zeggen, de Kamerleden hebben dat op zich wel goed. Daar zit wel hoop in dat die alternatieve financiering, maar ook zorgen dat je op een andere manier geld kunt krijgen voor infrastructuur. In ieder geval meer geld. Dat is door behoorlijk wat Kamerfracties ingebracht. En ik denk als dat idee maar breed genoeg gesteund wordt, we hebben ook een minderheidskabinet, die moet ook op zoek naar steun, dat daar op den duur wel naar geluisterd moet worden. Dus dat is mijn hoop.
0: Ja. En blijft u in gezamenlijk noordelijk verband daar de komende tijd op drukken?
1: Ja, dat doen we heel nauw contact inderdaad met mijn Friese en Drentse collega. Maar ook met andere provincies. Want het heeft ook geen zin om dat alleen hier te doen. Want die verschraling en die zit ook in heel Nederland.
0: Ja, dus, het geld moet ergens vandaan komen.
1: Dat is waar, dat is waar. En dan is ook de vraag, hoe ga je dat geld vinden? Dus er werd ook gekeken. Het wordt eigenlijk een hele financiële opgave. Je moet veel breder met meer perspectief kijken. Waar is die bereikbaarheid goed voor? We hebben een woningbouwopgave, onze economie, defensie. Dus je moet ook breder zien dan infrastructuur is een middel om grotere dingen te bereiken. En niet alleen een financieel plaatje waaruit je moet redeneren, maar je moet die grote opgave, daar moet je geld bij zoeken. En dan zou je ook bijvoorbeeld leenconstructies of andere zaken kunnen doen die verstandig zijn, omdat dit echt investeringen zijn die voor de toekomst zijn. De baten zijn ook voor toekomstige generaties. Dus je zou daar meer geld voor moeten vinden.
0: We wachten het af, wordt vervolgd, zeggen ze dan. Ja. Dank voor de toelichting.
1: Prima, tot ziens.
0: Dag, Erik-Jan Bennema, gedeputeerde. En zometeen Harma met het weer. En wel is dat na Ed Sheeran.

0: Eyes Closed van Ed Sheeran.
1: Wel is dat.
0: Wie zoeken wij? Onze huishistoricus Reinder Smit heeft 2 aanwijzingen gegeven.
2: Het kan vriezen, het kan dooien.
0: Ja, wie is het niet?
3: Nou, Marjan komt met iemand die het zomaar had kunnen zijn. Roland van der Zwaag. Je weet wel, die Harma wel eens vervangt.
0: Oh, leuke deze, ja.
3: Ja, die woont in Eeldervolde. Dat is net Drenthe nog. Of nee, dat is wel Groningen nog.
0: Nee, hoort bij Drenthe volgens mij.
3: Nou ja, inderdaad. Het had zomaar gekund, maar het is het niet bij Jan, helaas.
0: Nee, dan hebben we nog een derde aanwijzing.
2: Hij gaf iedere dag een cijfer, omdat hij verstand had van zon, wind en regen.
0: Ja, nu weet je het toch. 050-3188-288.
2: Hij gaf iedere dag een cijfer, omdat hij verstand had van zon, wind en regen.
1: Wel is dat.
0: Even kijken hoor, zon, wind en regen, daar weet jij ook alles van. Harma, goedemorgen.
4: Goedemorgen, ja, op dit moment geen wind, geen regen.
0: Wel zon.
4: Nou, misschien het weekend. Ja, dit is misschien van de ene kant dit wel lekker. Aan de andere kant dan denk ik van ja, laat maar als het helemaal weer te de klaar nu gaat lopen. Maar er komt wel behoorlijk wat hitte op ons hoofd in Meuren. Is wat dat betreft in wel weer een dag er zo in tussendoor. Omdat Meuren de wind enorm al in weer noordoosten zou draaien. En dan moet je vooral langs de kust en op de Waddenbeen. Omdat door die verkoelende wind zo heerlijk aanwezig is. Ja, en dit komt die vrijdag en die zaterdag en die zondag. Nou, dat hakt er behoorlijk in. En ook al zal dat in 2 of 3 grote verschil. Het blijft in gewoon dun, maar in wat tropisch. En dan gaat die luchtvochtigheid ook een rol spelen. En er wordt van de benade warme weer. Nou, vervolgens in ieder geval zon overgaan. De wind is zwak tot matig. Op dit moment het zuidelijke regels draait in de loop van de dag van het meer noorden. Met zo'n 24 graden op de Wadden en er wordt 32 graden verder de provincie in. Vanavond meer vannacht helder. Temperatuur zakt weg richting 17, 18 graden. In Meuren wordt een dag met volop zon. Maar dankzij die matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Even een klein beetje droog. 25 tot 28 graden.
0: Dankjewel.
2: Hij gaf iedere dag een cijfer, omdat hij verstand had van zon, wind en regen.
0: Heb nog snel 050-3188-2.

0: Caro Emerald en The Night Like This, zo'n warme nacht.
1: Wel is dat.
0: Wie zoeken wij? Het kan vriezen, het kan dooien. Dat was een van de aanwijzingen. Nou, kijk of er opgenomen gaat worden. Dat kan ook vriezen en dooien natuurlijk.
2: Ja.
3: Lisette.
0: Dag, met Edwin van Radio Noord.
3: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Leuk. Ja, nou insgelijks.
3: Ja.
0: Ik verstond Lies.
3: Lies, klopt, ja.
0: En verder Lies?
3: Lies Visser.
0: En waar kom je vandaan?
3: Zoutkamp.
0: Uit Zoutkamp.
3: Oh nee, ik moet zeggen Zoltkamp.
0: Zoltkamp, een mooi. Een visser in Zoltkamp, dat is altijd goed, hè?
3: Ja, ja, inderdaad, inderdaad.
0: Nou, wie zoeken wij?
3: Jan Pelleboer.
0: Pelleboer. Ja, inderdaad. Want zo ging dat altijd op Radio Noord.
3: Ah, dat was een prachtig kereltje, man.
0: Mooi, hè? Ja, ik heb hem nog wel eens...
3: Dan moest je ook stil zijn thuis, hè? Want er moest naar geluisterd worden.
0: Ik heb hem wel eens gesproken nog in zijn laatste jaren. Hij overleed natuurlijk heel plotseling. Maar hij was ook hij was echt helemaal bezeten van het weer.
3: Ja, die man, ja, dat was volgens mij zijn hele leven. Ja. Tenminste, als je hem zo hoorde, dan...
0: Ja, landelijk bekend. Hij gaf een cijfer aan het weer, inderdaad. Nou, dat levert jou het weerstation op.
3: Nou, daar ben ik heel blij mee.
0: Ja.
3: Leuk.
0: Ja, wat vind je van het weer momenteel? Kun je het een beetje overleven zo?
3: Rustig blijven, hè? Ja. Nou, het is natuurlijk niet van het fijnste, maar we mogen niet klagen, het is zomer.
0: Nou ja, dat is een goede instelling, Lies. Blijf hangen.
3: Ja, mijn moeder zei, niet klagen, maar dragen. Hè?
0: Zo is dat. Blijf hangen, dan gaan we alle gegevens noteren. Hij het weerstation.
3: Is goed, dankjewel.
0: Een visser in Zoutkamp.
1: Wel is dat.
0: Wint het weerstation. Het is mij te warm nu, is onze lopend vuur. Je kunt nu reageren via rtvnoord.nl en de app van Noord. En door even te bellen of de app op 050-3188-288. Niet klagen, maar dragen, zei Liesel. 82% zegt eens, het is wij te warm nu. Er is weer een evenement waar een streep door is gegaan door de hitte. Welke, dat hoor je zo meteen na 9 uur in de ochtend.

0: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 9 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisterochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt Rijkswaterstaat. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer. Al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
11: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
10: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij één van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
12: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
10: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. En het weer zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland, 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
13: Het Groningse nieuws met Rob de Vries.
14: Psychiatrische patiënten die eigenlijk een bed in een GGZ-kliniek nodig hebben, belanden steeds vaker in een politiecel, blijkt uit cijfers van de politie Noord-Nederland. In 2024 ging het in onze provincie om ruim 6000 meldingen. Vorig jaar waren dat er bijna 500 meer. Minister Karmans van Infrastructuur houdt zijn kater tegen de borst als het gaat om het schrappen van het groot onderhoud aan de Rijkswegen in Noord-Nederland. Gisteravond tijdens het debat in de Tweede Kamer Omdat er te weinig geld is, wil de bewindspan onder meer het groot onderhoud aan de A7, A28 en N33 stopzetten in 2027 en 2028.
15: Dat is echt iets om even serieus op te ageren en om te zorgen dat de koek groter moet. Dus hebben wij ook een ludieke actie namens de provincies uitgehaald en een koek aangeboden aan de minister en Kamerleden en staatssecretaris. De koek moet groter, was de boodschap.
14: Van gedeputeerde Erik-Jan Bennema. En ondanks de tropische temperaturen gaan de markten in Groningen gewoon door. Vandaag is weer een markt op de vismarkt. En vrijdag is de grote warenmarktdag. En dan verwacht marktmeester Jordi Bakker meer problemen.
16: Er staan ongeveer zo'n 80, 90 kramen. Met alle kwaliteitsproducten. Die spullen moeten ook allemaal gekoeld worden. En die koelingen die kunnen niet tegen hele warme temperaturen.
14: Meer nieuws om 9:30.
17: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
18: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
19: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
20: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
21: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
20: Wijzerweg, Groningen.
22: De hypotheekshop Stadsloop in Appingedam komt eraan. Doe mee aan de 5 of 10 kilometer hardloopwedstrijd, de Kids Run, met je collega's aan de bedrijvenloop of het wandel-event. Zaterdag 27 juni. Schrijf je in via stadsloopappingedam.nl.
23: Radio Noord.
24: De ochtendploeg.
25: Met Edwin Paspeer.
13: Dus niet. Goedemorgen. Opnieuw is een evenement geschrapt in verband met de hitte. Er gaat de streep door de Stadsloop in Appingedam. Zo meer daarover.
23: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
26: Goedemorgen.

0: Doobie Brothers in de ochtendploeg. En What a Fool Believes. Het is 9 over 9 op deze woensdag. En het hing misschien al wel een beetje in de lucht. De stadsloop Appingedam, die komende zaterdag gehouden zal worden, is afgelast vanwege de tropische temperaturen. En de gevoelstemperatuur ongetwijfeld daarbij. Voorzitter Bert Schonewille, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, nog lang getwijfeld.
1: Nee, we hebben niet getwijfeld in die zin dat wij wel zo lang mogelijk de beslissing, zo laat mogelijk de beslissing wilden nemen met elkaar. Maar naar aanleiding van gisteren met de adviezen die we hebben gekregen van de publieke gezondheidsdienst van de gemeente Eemsdelta en de HBO-personen, hebben we toch wel het besluit gewoon dat advies moeten opvolgen om toch te zeggen, nou ja, dan kan de loop gewoon helaas niet doorgaan.
0: Dat advies was, zet er een streep door.
1: Nou ja, kijk, het advies is wel breder genomen, alleen wel aan de hand van hoe de temperaturen verwachtingen zijn, ja, dan kun je eigenlijk maar één keuze maken om dan toch te zeggen, dan moeten we er een streep doorzetten.
0: Ja,
1: het is de eerste keer van alle 28 edities dat dit gebeurt.
0: Ja, moet een beetje pijn doen.
1: Heel veel pijn. Hè? Kijk, je bent met een hele grote groep. Hè, ons bestuur en ons team, wat daaronder zit, bestaat uit 18 personen. En daar zijn we gewoon een heel jaar mee bezig om toe te werken naar deze zaterdag.
0: Er was ook nog een optie eerder deze week om het naar de ochtend misschien te verplaatsen.
1: Nou, kijk, we hebben het wel over gehad om bijvoorbeeld de wandeltocht wat vroeger te kunnen laten starten. En we hebben er ook over gehad om de 5 en de 10 kilometer wedstrijd te verplaatsen naar bijvoorbeeld 8 uur, 9 uur 's avonds. Dus die overweging hebben we ook meegenomen.
0: Ja, maar uiteindelijk toch niet.
1: Toch niet. En dat is heel jammer voor alle mensen die graag willen lopen. We hadden ook een supersterk deelnemersveld voor de wedstrijd. Omdat volgend jaar natuurlijk de Nederlandse kampioenschappen in Appingedam wordt gehouden. Hadden we gewoon een heel sterk deelnemersveld. En ja, dat is ook jammer. Maar ja, de gezondheid gaat boven alles.
0: Hoeveel mensen moet u teleurstellen? Hoeveel deelnemers waren er?
1: Wij zaten in totaliteit over de hele dag genomen op de voorinschrijvingen tussen de 1500 en de 2000.
0: Ja. En die mensen moet u allemaal bereiken. Bij deze hebt u al een deel natuurlijk daarvan bereikt. Wordt er gedacht nog aan een ander moment om het dan later dit jaar misschien te doen?
1: Ja, daar zijn we ook al druk mee bezig geweest gisteravond. En de kans dat de stadsloop dit jaar wordt georganiseerd is toch erg groot. En we hebben ook al wel bepaalde datums in gedachten.
0: Nou, welke?
1: Waarschijnlijk zal dat toch de laatste zaterdag van september of de eerste zaterdag van oktober gaan worden.
0: En dan in dat is een keer ook wat anders dan in plaats van in de zomer om in het najaar te lopen. Is ook wel leuk. Dan.
1: Ja.
0: Om van de positieve kant te zien. Ja,
1: ja, ja. Kijk, alles ligt klaar voor dit jaar. Alle shirts liggen klaar. Het draaiboek is uiteraard klaar. Dus wij kunnen wel, als wij de mogelijkheid hebben om op een van deze datums dit te organiseren, gaan we dit zeker aanpakken.
0: Ja. Moet nu wel veel geregeld worden, denk ik, hè, voor zaterdag. Alle dingen afgelast en alle afbellen, dat soort dingen.
1: Ja, maar we zijn met een grote groep vrijwilligers en ook het bestuur is unaniem in dit besluit geweest. En met elkaar gaan we hier de schouders even onderzetten en dat gaat zeker goed komen. Ja.
0: Dank voor de snelle reactie.
1: Heel erg bedankt.
0: Bert Schonewille van de stadsloop in Appingedam. Die gaat dus komende zaterdag niet door, maar wellicht in het najaar wel. En straks meer warmte, want hier is het warm. Maar

0: Social Trio, de Balsa en Magnetic in de ochtendploeg. Top 3. Ja, waar kun je op zo'n warme dag als vandaag de top 3 nou over doen? Nou, niet over de hitte, want die hitte die is er natuurlijk al voldoende. We dachten, we zoeken het aan de andere kant van het spectrum. We brengen in de ochtendploeg rond 10:15 verkoeling.
1: Oei.
0: Ja, toch?
1: Nou ja.
0: Lekkere plaatjes waar je lekker koel van wordt.
2: Het is ijskoud.
0: Ja, dit bijvoorbeeld.
1: Een beetje te koud.
2: En je woorden maken.
0: En Willem, Ellie en Irma die komen met Nielson. En het is ijskoud. Zo, een hele serie mensen zegt ijs, ijs, baby. Vanilla ijs. Elton John en Dua Lipa, daar kan

0: Haar in de Wind moest gelijk denken aan deze van André Hazes.
1: Het is koud zonder jou, maar toch blijf ik je trouw.
0: Ja, 050-3188-288. Plaatjes die verkoeling brengen, op wat voor manier dan ook. Laat het maar weten. 050-3188-288. Voor onze top 3. Straks om

0: Nick van Steenvanger in de ochtendploeg. Night in bedwang, het is 9:20. Ja, Frankrijk is het epicentrum van de hittegolf die door Europa woedt. Gisteren beleefde het land de warmste dag sinds het begin van de metingen. En dat was in 1947. Maar niet overal in Frankrijk is het zo bloody hot. Collega Astrid Mellema woont in Zuid-Frankrijk tussen Narbonne en Perpignan. Astrid, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Want bij jou valt het best mee, hè?
1: Ja, het valt hier heel erg mee. Ik heb inderdaad allemaal bezorgde collega's die al appen en vragen van, ja, gaat het wel bij jou? Ik zeg, ja, het gaat hier prima. Het is hier niet zo warm. We hebben zeewind en dat koelt het hier wat af. De hittegolf zit echt meer in West-Frankrijk, midden-West-Frankrijk en ik zit in Zuidoost. Dus het is hier wel warm hoor. Ja. Het is wel 30 plus, maar het is geen 44 graden.
0: Nee, want
1: godzijdank.
0: Ja, precies. Want bijvoorbeeld in het westen van het land, 68.000 huishoudens zitten zonder stroom door die hittegolf. Door een stroomuitval bij een transformator. Wat merk jij in Frankrijk van die hittegolf daar en hoe dat het nieuws beheerst?
1: Ik ben sowieso al zelf heel erg verslaafd aan weersvoorspellingen en weerkaartjes en zo. Dus dat volg ik, ja, dan zie je het natuurlijk overal. Maar ja, op het nieuws, ik kijk weinig Frans nieuws, moet ik bekennen, sorry. Dus dat weet ik niet. En ja, wat ook nog wel een leuk iets is, wat overal opduikt, is een meneer die in Frankrijk woont. En die in Parijs woont en op zijn dak dingen aan het koken is in pannetjes. Die zet zijn pan buiten op het dak. Die doet een beetje boter in en dan gaat hij een entrecote bakken of pannenkoeken. En dat gaat nu geloof ik ook helemaal viral. Dat schijnt dus zo heet te zijn dat dat kan. Dat je gewoon kunt koken op de platen van je dak, zeg maar.
0: Ja, want het dwingt het land wel tot nemen van maatregelen. Wat merk jij daarvan?
1: Hier ook weinig nog. Omdat het hier het heeft geregend. Dus we hebben nog geen waterbeperking. Dat we geen water mogen gebruiken. En hier in Zuid-Frankrijk zijn ze het natuurlijk op zich ook wel gewend dat het warm is. Dus iedereen is wel een beetje al van, niet naar buiten gaan. Je ziet overdag ook niemand op straat. Op een gegeven moment als het warm wordt gaat iedereen naar binnen, luiken dicht. Wachten tot het ergste over is en dan 's avonds gewoon weer naar buiten. Sommige gemeentes hebben de gemeentelijke zwembaden gewoon gratis opengesteld voor mensen die daar naartoe willen als het te warm wordt. En, maar het is bij ons ook nog niet zo, wat volgens mij Franse gemeentes ook wel doen, dat ze een... de meeste dorpen hebben een dorpshuis, want dat vroeger ook wel hadden in Nederland. Ik weet niet of het nog steeds zo is, maar dat wordt dan ook opengezet voor mensen die bijvoorbeeld geen airconditioning hebben en die kunnen dan daar gewoon naartoe. En daar is dan wel een airconditioning, ja. Dus als het dan thuis te warm is, kunnen ze naar het dorpshuis om daar even wat te drinken en even af te koelen, zeg maar.
0: Nou, voor alle collega's die zich zorgen maken over jou bij deze service van de ochtendploeg, het gaat goed. Dankjewel, Astrid.
1: Het gaat hier prima.
0: Oké, Astrid Mellema was dat. Ja, het weer beheerst het nieuws. Ook andere zaken in het nieuws erop. Zometeen, wat heb je bijvoorbeeld voor ons?
2: Nou ja, goed, ook het weer. Want Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol uitgebreid naar het hele land.

0: als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel.

0: Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Nu bij Dirk. Mora Megamix. 3,29. Perfect voor het WK.
2: Het is bijna 9:30. Tijd voor het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het ITER-protocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar het hele land. Tot nu toe gold het alleen voor het zuiden en midden van het land, maar nu dus ook voor onder meer onze regio. Tijdens het ITER-protocol worden gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Rijkswaterstaat wil niet dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Op sommige plaatsen is de temperatuur van het wegdek al opgelopen tot boven de 30 graden. De ANWB zet daarom ook extra mensen in. Ondanks de tropische temperaturen gaan de markten in Groningen gewoon door. Vandaag is er een kleine markt op de Vismarkt. Maar vrijdag staat de grote warenmarkt daar weer, met zeker 80 kramen. En dan worden temperaturen van liefst 35 graden verwacht. Sommige marktkooplieden hebben al laten weten eerder weg te gaan. Marktmeester Jordi Bakker adviseert klanten vroeg langs te komen.
4: Uiteindelijk zijn ze altijd al vroeg aan het opbouwen. Dus de markt die van 5-6 uur beginnen ze met opbouwen. Dus als je wat wil hebben, kom vroeg. Er zijn al wel producten.
3: De marktmeester laat doorschemeren een oogje dicht te zullen knijpen als marktkooplieden hun waren wat eerder dan normaal verkopen. De OV-bedrijven hebben hun dienstregeling 1,5 uur geleden weer opgestart na de landelijke vakbondstaking. Maar het kan nog uren duren voordat alle bussen en treinen weer rijden. Arriva waarschuwt zelfs dat reizigers de rest van de dag rekening moeten houden met rituitval. De meeste reizigers op het hoofdstation in Groningen bleken vanochtend van de staking op de hoogte. Maar Raisa, die naar Assen moest, probeerde toch de bus te pakken.
5: De fiets was te ver, dus ik ben gewoon afhankelijk van het OV. Ik kon op mijn werk ook met niemand mee rijden. Dus dat was gewoon geen andere optie dan toch het OV uitproberen. We zien het wel.
6: Ja, en wat als het niet rijdt?
5: Dan kom ik te laat. Daar weet mijn werkgever weten van. Dus het is wat het is. We kunnen er niet heel veel aan doen. En wat rijdt, daar ben ik blij mee. En wat niet rijdt, ja, weet je, staken is iedereen zijn goed recht. Ik snap ook wel waarvoor ze staken. Maar goed, ja, ik heb er niet zoveel aan.
3: Later deze week wordt op initiatief van FNV en CNV nog het werk neergelegd in de schoonmaakbranche en de metaalsector. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur houdt zijn kaarten tegen de borst als het gaat om het schrappen van het groot onderhoud aan de Rijkswegen in Noord-Nederland. Bleek gisteravond tijdens een debat in de Tweede Kamer. Omdat er te weinig geld is, wordt de komende 2 jaar onder meer het groot onderhoud aan de A7, A28 en N33 stopgezet. De PVV sprak in het debat van code rood voor Noord-Nederland. De ChristenUnie stelde dat de regio berooid achterblijft. In september wil Karremans met een prioriteitenlijst komen, waaruit moet blijken welke projecten wanneer worden opgepakt, hoorde gedeputeerde Erik-Jan Bennema.
7: Wat de minister nu gaat doen is in feite afwegen. Dat betekent dat de zaken afvallen en geschrapt worden. Ik snap al, hij heeft geldnood en wil prioriteren. Maar je kunt ook zorgen dat je blijft investeren in de toekomst. Dus een paar Kamerleden, een paar partijen hebben daar ook echt wel op aangedrongen. En hij heeft aangegeven dat hij daarna ging kijken, ook naar alternatieve financiering. Maar wilde niet ingaan op concrete voorbeelden. Dat klopt. En in september komt hij, als het goed is, met een afweegkader en een projectenlijst. Dus dat is nog huiswerk.
3: Het gaat erbij niet alleen om het onderhoud van bestaande projecten, maar ook om de bouw van nieuwe infrastructuur, aldus Bennema. En jongeren verkrijgen hun nieuws vooral via sociale media, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe. Als ze nieuws krijgen voorgeschoteld, dan is dat vooral dankzij het algoritme van hun apps, zegt onderzoeker Evelien Mulder.
8: De jongeren die wij ondervraagd hebben, bleek dat 8 op de 10 nieuws vooral via sociale media consumeert. De meeste geven dus echt aan dat het toevallig voorbij komt op hun feed en dat ze het dus niet actief opzoeken. Maar ja, dat geldt natuurlijk niet voor alle jongeren, want er zijn ook jongeren die echt wel de apps gebruiken, maar ook wel jongeren die nog de traditionele media gebruiken.
3: De helft van de jongeren denkt wekelijks nepnieuws tegen te komen en vindt dat dit erbij hoort. De onderzoekers roepen ouders en scholen op om met jongeren in gesprek te gaan over online informatie. Meer online informatie en vooral nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
2: En nieuws altijd naar huis, naar Rob de Vries. Dan krijg je het echte nieuws. Dankjewel, Rob. Zometeen reacties op ons lopend vuur. Het is mij te warm nu. En om de verkoeling te brengen, hebben wij een top 3 ingericht voor verkoeling.

Cool. Foreigner komt ook als suggestie bij ons binnen. Via Irma bijvoorbeeld Koos, Ellie. Cold as ice. En wat dacht je dan van Frank Boeien bijvoorbeeld?

0: En Peter en Ellie moesten gelijk denken aan Frozen van Madonna.
1: Ja, een goede keuze.
0: Ja, hè? 050-3-188-288. Over het weer gesproken, hier is Harma.
2: Droog is zo'n overgang. De wind is zwak tot motig. Komt eerst uit zuidelijke regens en draait in de loop van de dag wat meer naar het noorden. En de moment wordt 24 graden op de wadden tot 32 graden verdere provincie. Vanavond en vannacht helder weer. Temperatuur zakt weg richting 17 of 18 graden. En maan is er volop zon. En met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt 25 tot 28 graden.
3: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
4: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
5: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
6: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
7: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
8: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

0: multicolor.
1: Sommie.
2: Lopend vuur.
1: Kort maar krachtig de stelling vandaag in ons lopend vuur. Het is mij te warm nu.
3: Ja, Nidal Susan, gewoon rustig blieben, zegt Betsy Keuning. En Sari Hofman, vindt het ook wel warm hoor. Niet normaal meer zo warm als het nu is op dit moment. En ook Frauk Wieringa, die zegt het wordt wel steeds warmer. Maar inderdaad, klagen gaat helemaal niet helpen. Daar heb je jezelf uiteindelijk mee. Ze kan er zelf slecht tegen, maar blijft gezellig binnen samen met Molly en Minoes. En dat zijn twee poezen.
1: Oh ja.
3: En de ventilator, die houdt allen koel. Herbert Vaartstra is taxichauffeur. Nou, een ideale werkplek zou je zeggen nu, hè? Met zo'n airco in de bus. En hij reageert ook op het lopend vuur.
4: Ja, je mag misschien wel warmer zijn. Het is ook wel warm. Maar het is ook hoe je er zelf in staat. Gewoon aanpassen, niet te druk maken, niet te veel buiten. En gewoon een verkoeling opzoeken, lijkt mij. En er niet te veel over nadenken. Want als je er te veel over nadenkt, dan krijg je er alleen maar warm van.
3: Ja, dat is ook zo.
1: Ja, zeker nog.
3: Ja.
1: Nog wat reacties, of waren dit ze zo'n beetje?
3: Nou ja, de eentje die we al eerder gehoord hebben van Lies, de winnaar van het weerstation.
1: Oh ja.
3: Dat zegt Kevin ook. Klagen is typisch Nederlands. Zijn ouders zeiden altijd, niet klagen, maar dragen. Het is gewoon niet anders.
1: En dat is een mooie uitspraak, ja. Inderdaad. Het is mij te warm nu. Ik vind het leuk als je heel even de moeite doet. Even te klikken op de site, dat kost niet heel veel moeite. Dan ga je niet extreem van zweten. Via onze site en app, daar vind je ons lopend vuur. rtvnoord.nl is dat 82% zegt eens, het is mij te warm. Nu. En als het je allemaal een beetje te warm is, de top 3 brengt over een paar minuutjes verkoeling.
2: Geef je mening en praat mee.
5: Lopend vuur.

0: Belgische band met zangeres Dani Klein. Vaya con Dios en Heading for a Fall.
1: Top 3.
0: In deze warme zomerweek brengen we verkoeling in onze top 3. Dat leek ons wel een leuk idee. Nou, dank voor alle mooie koude plaatjes die we hebben gekregen. Er zaten zelfs kerstplaatjes tussen. Zag ik nou, zover gaan we het niet brengen. Maar wat dacht je? Om te beginnen, onze top 3 van een, nou, kan het al? Een cool, helder biertje met Nice Device.

0: tickets anymore.
1: Top 3.

0: van Kool&Com middels de Summer Breeze van Seals & Crofts in onze top 3.
1: Top 3.
0: Zometeen nog eentje te gaan die zegt koud. Maar welke dat is, dat hoor je zometeen. Femke, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen mannen.
0: Zometeen de ochtend door met veel fijne zomermuziek, denk ik zomaar.
2: Ja, absoluut. Zeker weten.
0: En welke eerste plaat?
2: Nou, deze stedelijke pelsdrager voelt te veel liefde.
0: Hè?
2: Ja, het was een uitdaging om hier een mooie omschrijving bij te vinden.
0: Een pelsdrager, dat is een wolf of een vos?
2: Nee, geen wolf of vos. Maar het is wel een dier.
3: Of een kat.
4: Een konijn.
3: Een stedelijke pels.
4: Nee.
0: Een kat,
4: een rat.
0: Een hond.
2: Nee.
0: Een muis.
2: Nee. Een nerd. Daar ga ik jullie gewoon even mee.
0: Een nerds?
2: Ja. Een nerds.
0: En doe dan nog eens één keer de hele omschrijving.
2: Nou, die stedelijke nerds, dus ja, nerds uit de stad, die heeft te veel liefde. Die voelt te veel liefde.
3: Geen idee. Ja.
2: Het is geen Engelse titel, zeg maar.
0: Nee. Nou, ik denk...
2: Het is een Spaanse titel.
0: Juanes.
2: Nee.
4: Amor. Por un poco de tu amor.
0: Ik denk, we kunnen nu alle Spaanse liedjes raden, maar het antwoord is eigenlijk dat we het gewoon niet weten.
2: Nee, snap ik. Ik vond het ook erg lastig om hier een omschrijving bij te bedenken. Maar misschien weet jij thuis het wel.
0: 050-318-82, nog één keer die omschrijving.
2: Deze nerds uit de stad, ja, stedelijke pelsdrager, voelt te veel liefde.
0: Ik ben heel benieuwd. Zometeen horen we het na 10 uur in de ochtend door met Femke de Wal. Veel plezier zometeen.
2: Dankjewel.
0: En dan nog eentje. Richard, Auke, Ellie, Willem, Klaas, Karin, Henk, Arend, Henriette. Kwamen allemaal met Vanilla Ice en Ice Ice Baby. Hele mooie woensdag verder. Hou het cool. Mooi. Yo.
5: Yo, VIP.
0: Ja, dat bedoel ik.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Ice, ice, baby, tickle.
2: Nou, hoppa!
3: Edwin, super bedankt.
4: We spelen weer Klauk.
5: Presentator Olaf Vos gaat op zoek naar de Klaukste Grunniger van 2026.
6: Veel score, maar nou ja, dit is nou.
7: Nou ja, daarom.
5: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
4: op TV Noord.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
16: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
17: Dit is Radio Noord.
16: Nu het nieuws van 10 uur.
18: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
2: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
7: Mijn koffer?
2: Ja, we gaan op wereldreis.
7: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldijs.
2: Op Rokkeldijs.
7: Van 24 tot en met 28 juni.
2: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprokkeldijs.nl.
7: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
20: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
21: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
20: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
22: Een avond Netflixen of de nieuwste Zeven Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relax fauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relax fauteuils.
23: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
24: Radio Noord.
25: De Ochtend Door.
26: Met Femke de Wallen.
27: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar De Ochtend Door op Radio Noord. Zometeen hoor je de nieuwe Gronings Goud, maar eerst toch die eerste plaat.
28: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
27: Welke stedelijke nerd heeft te veel liefde? Jolanda, goedemorgen.
29: Goedemorgen.
27: Welke plaat is dat?
29: Ik dacht aan Minky de Veel met Demasiado Corazon.
27: Nou, dat is natuurlijk helemaal goed.
29: Kijk,
27: ja, jij krijgt een snoesterpiet van ons. Hele fijne dag.
29: Oké, dankjewel.
27: Mooi.

0: Radio Noord.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
0: Deze week Lucas en Gea met Laat Me Maar Gaan.
2: Laat me maar gaan, wat jij nog zegt kan mij niet schelen.
1: Gronings goud.

Je hoort hem extra vaak deze week, want de nieuwe van Lucas en Gea is Gronings Goud. Laat me maar gaan, hoor je natuurlijk op Radio Noord. Op deze woensdagochtend 24 juni, waarbij de temperatuur vandaag door het dakkie gaat, als het goed is. Dus ja, zoals de ochtendploeg ook al zei, hou je hoofd koel en...

staat gewoon naast me, want ik weet niet hoe het met jou zit. Excuses, mijn stem houdt er ineens mee op. Maar hoe warm het ook wordt, die koffie die gaan we gewoon, die blijven we gewoon drinken. Lekker vroeg in de ochtend. En dan stappen we later vandaag wel over op de verkoelende drankjes. Ja, het is warm. Dat mag duidelijk zijn. Ik weet niet wat jij van plan bent vandaag. Misschien heb je een hele drukke dag gepland. Misschien doe je het expres lekker rustig aan vandaag. Misschien zit je thuis te werken omdat de kinderen vrij zijn van school. Of ben je gepensioneerd en ben je elke dag vrij. En kan je gewoon doen wat je zelf wil. Als je leuk werk hebt, dan voelt dat ook zo trouwens. Moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, dat geldt misschien niet voor iedereen. Hoe dan ook, er past vast een liedje bij. Een plaat die je graag zou willen horen. Een liedje waar je blij van wordt op deze zonnige woensdagochtend. Laat me even weten, 050-3188-288. Welke plaat zou jij graag willen horen vandaag? Laat me weten op 050-3188-288. En wie weet kan ik hem dan zometeen na je draaien. Na Erwin de Vries. En ook Spandau Ballet staat voor je klaar. Dit is Gold.

0: Erwin de Vries en Mafiosa op Radio Noord. Dinant, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Ja, het is hartstikke warm vandaag.
1: Ja, en dan heb je eigenlijk de toestaan om eigenlijk de zomerse nummers te draaien. Ja. En dan komt Dinant weer met een nummer. Nou, dat verwacht je niet.
0: Nee.
1: Maar ja, ik zat maar de foto van mijn man te kijken. En ik denk, ja, jij hebt alles goed geregeld. Maar ik heb nog niks geregeld.
0: Nee,
1: dus ik heb vorige week de begrafenis al van deze gehad. En die heeft alles opgeschreven en genoteerd. En toen vroeg ze maar van nummers dat er gedraaid moest worden. Nou, ik noemde een paar nummers en toen had ik er één bij. En toen zei ze, die ken ik helemaal niet. En dat is het nummer Vaarwel van Frans Mauer.
0: Ja, dus terwijl de mussen van het dak vallen, terwijl iedereen lekker buiten...
1: Dat wil ik graag horen.
0: Ja.
1: En dat had ik toen ook al overleefd met mijn partner als er was gebeurd. Maar ja, ik denk... Ja, Anne, jij hebt alles goed geregeld. Ik moet het ook eens moeten regelen.
0: Ja. En wanneer dacht jij, ik moet mijn uitvaart maar eens gaan regelen? Want dat is niet iets wat je ineens bedenkt van, nou, dat ga ik even doen. Het is nou niet bepaald het allerleukste om mee bezig te zijn, kan ik me zo voorstellen.
1: Nee, maar ik zat zo naar die foto te kijken. Want ik heb het nog echt voor mijn neus boven de tv hangen. En toen hadden ze al over dat ze allemaal mensen dood vinden en dergelijke. En ik denk, ja lieverd, jij hebt alles goed geregeld. Maar ik moet ook wel eens aan de bak om dat te regelen.
0: Ja.
1: En zodoende kwam ik naartoe.
0: Ja, je lacht er ook een beetje om. En we worden er bijna een beetje lacherig van. Maar... Het is natuurlijk... Ja, jeetje. Ja, maar jij zegt ook eigenlijk van...
1: Ja, je bent een stil man, hè?
0: Nou ja, dat valt op zich wel mee. Ik vind het bijzonder hoe je erover praat. En jij zegt ook heel mooi, tenminste dat zei je net buiten de uitzending tegen mij, ik wil niet dat mijn familie dit allemaal moet gaan regelen. Dus dan bedenk ik het liever zelf. Dan hoeven zij dat niet te doen. Dinant, ben je er nog? Hallo? Dinant? Nou, dit is toch wel heel gek. Bist er nog?
1: Ja, ik ben er nog.
0: Oh, gelukkig. Ik hoorde je niet meer. Dus ik dacht, wat is er aan de hand? Nee, maar ik zei...
1: Ik ben er nog steeds. Ik luister goed naar jouw verhaal. Dat jij al
0: gelukkig. Maar jij zei eigenlijk van... Ja, ik wil niet dat mijn familie dit allemaal nog moet bedenken... terwijl ze...
1: Ja, dat dacht ik. Ik denk, ja, dan denken ze ook van... Wat moeten wij nu?
0: Ja.
1: Hij is niks op papier staan. En ja, nou ja, dan moet hij maar gewoon weggebracht worden. En de rest komt vanzelf wel. Ja. Maar dat wil ik niet.
0: Maar vind je dat niet heel eng dan, dat je daar nu mee bezig bent? Of...
1: Nee, dat vind ik helemaal niet eng.
0: Oké. Ja, nee. Misschien is dat ook wel iets met ouder worden, hoor. Dat je dan daar wat makkelijker over denkt misschien.
1: Ja, want ik word met een paar maanden ook 78, dus dan moet je wel wat op papier hebben.
0: Nou, Dinant, ik hoop toch wel dat je nog een hele tijd meegaat.
1: Ja, dat hoop ik ook, want ik wil je nog een hele tijd horen en zien.
0: Ja, precies. En gewoon nog mooie dingen beleven en herinneringen maken met de mensen om je heen. Dus laten we ervan uitgaan dat we dit liedje wat we zometeen gaan horen nog heel lang niet gaan horen.
1: Nee, dat hoop ik ook. Maar ja, je moet toch wat regelen.
0: Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Ik denk dat het heel goed is om dat soort dingen te doen.
1: Kijk, ze zeggen wel eens heel lang leven, maar er kan ook zo gebeurd zijn. Kijk maar naar die zanger in Drenthe.
0: Ja, klopt.
1: René Kast.
0: Ja. Nou, ik vind het heel moedig dat je ermee bezig bent. Ik ga deze plaat voor je draaien. En nogmaals, ik hoop dat we hem nog heel lang niet horen.
1: Ja, dat hoop ik ook van jou.
0: Dinant, ga je vandaag nog iets leuks doen?
1: Nee, ik blijf lekker thuis, want het is mijn grootste baan.
0: Ik geef je groot gelijk. Dan zou
1: normaal
0: ik zeggen...
1: ging ik naar een horecabedrijf in de stad Groningen. Ik ga geen naam noemen, want dan is het weer reclame. Maar dan ging ik dan meestal lekker uit eten.
0: Ja, en nu blijf je lekker thuis. Nou, Dinant, ik hoor je niet meer, maar jij hopelijk mij wel. Ik ga nu je liedje draaien, Frans Bauer, zonder vaarwel. En ik wens je nog een hele fijne, verkoelende dag. Ja,
1: en
0: lekker
1: ging
0: in huis.
1: Ik terug met de taxi naar huis.
0: Ja. Nou, Dinant, dank je wel voor het aanvragen. En geniet lekker van de koelte in je woonkamer.

0: Speciaal voor Dinant op Radio Noord, Frans Bauer en Zonder Vaarwel. Zometeen krijg je het laatste nieuws van Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zet er zometeen in.
1: Ja, dan hoor je welk evenement voor het eerst in 28 edities wordt gecanceld en waarom.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer

0: Familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Het is 10:30 geworden, tijd voor het laatste nieuws. Met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De stadsloop Appingedam, die komende zaterdag zou worden gehouden, is vanwege de hitte afgelast. Volgens de organisatie zijn door risico's voor deelnemers, toeschouwers en vrijwilligers te groot. Er hadden zich al een kleine 2000 lopers en wandelaars ingeschreven. Het is de eerste keer in 28 edities dat de stadsloop wordt geannuleerd. Maar voorzitter Bert Schonewille zegt niet te hebben getwijfeld.
5: Nee, we hebben niet getwijfeld in die zin dat wij wel zo lang mogelijk de beslissing, zo laat mogelijk de beslissing wilden nemen met elkaar. Maar naar aanleiding van gisteren met de adviezen die we hebben gekregen van de publieke gezondheidsdienst van de gemeente Eemsdelta en de EHBO-personen hebben we toch wel het besluit gewoon dat advies moeten opvolgen om toch te zeggen, nou ja, dan kan de loop gewoon helaas niet doorgaan.
4: De organisatie onderzoekt momenteel de mogelijkheden om de stadsloop Appingedam op een later moment alsnog te organiseren. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar het hele land. Tot nu toe gold het alleen voor het zuiden en midden van het land, maar nu dus ook voor onder meer onze regio. Tijdens het hitteprotocol worden gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een plek met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Rijkswaterstaat wil niet dat automobilisten met pech te lang op het hete asfalt staan. Ondanks de tropische temperaturen gaan de markten in Groningen gewoon door. Vandaag staan er een stuk of 10 marktkooplieden op de vismarkt. Maar vrijdag is de grote warenmarkt met tientallen kramen en dan worden temperaturen van 35 graden of warmer verwacht. Marktmeester Jordi Bakker verwacht dan meer problemen.
6: Er staan ongeveer zo'n 80, 90 kramen met alle kwaliteitsproducten. Die spullen moeten ook allemaal gekoeld worden. En die koelingen die kunnen niet tegen hele warme temperaturen. We hebben ook een aantal mooie visboeren. Ja, die hebben heel veel ijs hebben die nodig om hun producten te koelen. En daar gaan echt gewoon een paar honderd kilo van ijs door om de hele dag hun producten koel te houden.
4: Sommige marktkooplieden overwegen eerder weg te gaan. De gemeente adviseert bezoekers daarom vanwege de hitte vroeg te komen. Marktmeester Bakker laat doorschemeren een oogje dicht te zullen knijpen als marktkooplieden hun waren wat eerder dan anders verkopen. Twee automobilisten zijn vanochtend in Weerdum op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de kruising van de Ekwerderweg met de Rijksweg. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Wel liepen beide auto's schade op. Vorige week was op dezelfde kruising ook al een aanrijding. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat houdt zijn katen tegen de borst als het gaat om het schrappen van het groot onderhoud aan de Rijkswegen in Noord-Nederland. Dat bleek gisteravond tijdens een debat in de Tweede Kamer. Omdat er te weinig geld is, wordt onder meer het groot onderhoud aan de A7, A28 en N33 in onze provincie stopgezet de komende 2 jaar. De PVV sprak in het debat van code rood voor Noord-Nederland. De ChristenUnie stelde dat de regio berooid achterblijft. In september wil Karremans met een prioriteitenlijst komen, waaruit moet blijken welke projecten wanneer worden opgepakt, hoorde gedeputeerde Erik-Jan Bennema.
7: Dan hebben we het ook over de toekomstige projecten. Noordelijke provincies werken ook aan het zogenoemde Deltaplan voor het noorden. Het oplossen van de grote spoorknooppunten, bijvoorbeeld bij Meppel, maar ook de Neder-Saxenlijn, Lelylijn, allemaal toekomstige projecten. Maar je kunt ook denken aan een weg, bijvoorbeeld de verdubbeling van de N33. Al dat soort zaken, dat wil niet zeggen dat dat geschrapt wordt, maar in feite is alle infrastructuur wordt gewoon opnieuw beoordeeld. En daar wordt uiteindelijk na de zomer wordt daar een oordeel over gegeven.
4: Meer hierover en ander nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
3: Dankjewel. Ja, het ging al heel erg over de temperaturen en het weer. Maar hoe warm wordt het nu eigenlijk echt? Je hoort Harma Boer.
8: Vroeg is zijn overgang. De wind is zwak tot matig. Komt de eerste zuidelijke regens en draait in de loop van de dag wat meer naar het noorden. In de omwind wordt 24 graden op de wadden tot 32 graden verdere provincieën. Vanavond en vannacht helder weer. Temperatuur zakt weg richting 17 of 18 graden. En morgen is er volop zon. En met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt 24 tot 28 graden.
3: Dankjewel, Arma.
9: Raamdecoratie op maat gemaakt.
10: Timpweg.
9: Eigen productie- en montagedienst.
10: Timpweg.

0: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
1: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
2: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
6: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.

Ik ben er gewoon helemaal blij van in deze Club Tropicana van Wham op Radio Noord. En we blijven nog even in de zomerse sferen. Want deze zangeres, ja, die is eigenlijk altijd goed voor een zomerse feel. Dit is Shakira.

Fox de Fox met de basis in het noorden. Precious Little Diamond hoor je op Radio Noord in de ochtend door. Ja, en het is warm vandaag. Er gelden allemaal codes vandaag. Hitteplan is uit de kas gehaald. En dat betekent dat het opletten geblazen is. De enige tip die we vanuit Radio Noord kunnen geven is... hou je hoofd koel, blijf rustig, zoek voldoende verkoeling op... drink genoeg water en luister vooral lekker naar Radio Noord. Want we praten hierbij over de ontwikkelingen... over eventuele evenementen die wel of niet doorgaan. Is al ook het een en ander afgelast voor vandaag. Een stuk voor de organisatie heel sneu. Maar ja, goed, veiligheid voor alles. Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Je luistert naar Radio Noord. Dit is de ochtend door met zometeen Rod Stewart. Maar eerst David Guetta, Teddy Swims en Don't Deny.

0: instrument wordt vooral veel in de country music gebruikt. Maar wat mij betreft kan je het overal ingooien. R.E.M. heeft hem ook gebruikt. En natuurlijk gebruikt Rod Stewart hem ook. De mandoline hoor je heel duidelijk in dat outro van Maggie May. En die hoor je natuurlijk op Radio Noord. Zometeen na 11, dan is het zover. Dan gaan we tellen en bellen. Tenminste, dat mag jij gaan doen. We gaan een plaat draaien, ik geef je woord mee. En als je mij kunt vertellen hoe vaak dat woord voorbij komt in die plaat, dan mag je bellen met 050-3188-288. En dat levert je leuke prijzen op. Welke prijs en welke plaat, je hoort het allemaal zometeen na het nieuws van 11 uur.
1: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
2: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
1: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
3: Doe je medicals, maar dat doet niks, ja?
2: Dat doet niks.
1: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
4: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
14: Nu het nieuws van 11 uur.
15: City Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorkum zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorkum en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorkum al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou zes marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden. Dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Nu mega opruiming bij
17: Meertens Meubelen.
16: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
18: De koffie staat klaar.
19: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist. Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
20: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
21: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
22: Radio Noord.
23: De ochtend door.
24: Met Femke de Wallen.
0: Zometeen een liedje. Ik kan er maar niet over uit hoe mooi ik hem vind. En dat is heel persoonlijk, want zo is het altijd met muziek. Sam Fender en Olivia Dean komen eraan. Thanking!

Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In op Radio Noord. Tel en bel. Ja, we gaan tellen en bellen. Tenminste, dat mag jij doen. Ik heb al geteld en er staat me toch een getal. Je mag aan de bak vandaag. Dit is namelijk de plaat die we gaan tellen.

en dit was al 12 keer. Kan je nagaan hoe vaak dit voorbij komt? Dus hoe vaak gaan we boys horen in deze plaat van Sabrina? Als je het zometeen weet na afloop, dan mag je bellen 050-3188-288. Als je mij kunt vertellen hoe vaak je het woordje boys voorbij hoort komen. Nou, dit was al 12 keer wat je net hoorde. Dus dat getal gaat absoluut verder omhoog. Wat kun je winnen? Nou, de snoesterput met allemaal leuke RTV Noord goodies. Die kan van jou zijn dus als je meedoet. Ik wens jou heel veel succes.

0: 050-3188-288 is het nummer dat je nu kunt bellen om kans te maken op de snoestepuut. Als jij mij kunt vertellen hoe vaak je het woordje boys hebt gehoord. Het zijn er best veel, dat kan ik alvast wel verklappen. Maar hoeveel, dat is natuurlijk de vraag. Goedemorgen, met wie? Hallo, goedemorgen, je bent op de radio.
1: Goedemorgen, prima Mark.
0: Dag Mark.
1: Morgen.
0: Morgen. Nou, jij klinkt heel vrolijk.
1: Ik ben ook vrolijk. Ik zit mooi weer.
0: Ja, zo is het. Zo is het zeker. Hey, ben jij onderweg? Zit je thuis? Wat is het verhaal?
1: Ik ben vanmorgen om 4 uur onderweg gegaan, ja.
0: Oh joh, je zit volgens mij in een voertuig.
1: Ja, klopt. Op de vrachtwagen.
0: Ja, dat dacht ik al. Gokje.
1: Ja.
0: Hoe is het op de weg?
1: Zonnig. Rustig. Ik denk dat we net zo allemaal lekker in het zwembad liggen.
0: Ja, nou groot gelijk.
1: Ja.
0: Vind je het dan ook erg om te rijden met dit weer? Of zeg je nou, ik vind het ook wel prima, aircootje aan?
1: Nee, ik heb geen airco. Lekker het raam open, heerlijk.
0: Ah, de arco.
1: Nou inderdaad, dat
0: ja,
1: is.
0: Lekker. Ja. Hey Mark, even over tot de orde van de dag, want we moesten tellen. Nou ben jij onderweg, hoeveel heb je er geteld?
1: Nou, ik bij de rotonde, bij ieder mist van eentje volgens mij, maar ik dacht 61.
0: Nee, is niet goed. Nee, je bent wel echt zo warm.
1: Ja, daarom. Ik mis er eentje.
0: Ja, nou, misschien wel meer dan eentje. Maar dat kan ik nou niet zeggen, want dan verklap ik de bon natuurlijk. Maar
1: sorry.
0: Jammer, Mark. Hey, doe gewoon een keer weer mee, oké?
1: Ja, doe ik.
0: Hey, goed zo.
1: Hoi.
0: Goeie reis. Hoi, hoi. Hé, wat jammer nou. Even kijken. Goedemorgen. Met wie?
2: Ja, goedemorgen. Henk Kuiper uit Nieuw-Roden.
0: Dag Henk Kuiper uit Roden. Hallo. Nou, hoeveel heb jij er geteld dan?
2: Ik heb 66 geteld.
0: Nee, dat is dan weer te veel.
2: Oh.
0: Ja, dat is ook naar goud.
2: Dat is een beetje minder worden.
0: Ja, zeker. Ja, ergens tussen de 61 en de 66, daar zit het in.
2: Ja, nou jammer.
0: Helaas, dankjewel.
2: Jo,
0: hoi.
2: Hoi.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Dag.
3: Met Willem.
0: Dag Willem. En de papegaais. Papegaaien.
3: Ja.
0: Die zijn weer lekker druk, hoor ik wel.
3: Ja.
0: Hey, hoeveel heb jij er geteld dan?
3: Zeg je?
0: Hoeveel heb jij geteld? Hoeveel boys?
3: 62.
0: Ook heel warm, maar het is niet goed.
3: Nou, jammer dan.
0: Ja, heel jammer.
3: Oké.
0: Hoi, hoi. Doeg. Goedemorgen, met wie?
4: Ja, sorry, ik moet mijn vrouw hebben, maar Mark weer.
0: Oh. Dag Mark, hallo.
4: Ik moest mijn vrouw bellen.
0: Oh, nou dan bel je gewoon weer met Radio Noord. Ik ben niet jouw vrouw.
4: Oh, wat slecht dit.
0: Nou, je mag nog een gokje wagen, Mark, nu ik je toch aan de lijn heb.
4: 63, sorry.
0: Mark,
4: ja?
0: Het is maar goed dat je je vrouw niet hebt gebeld, want dat is goed.
4: Oh, serieus?
0: Nou, wat een leuke wending dit.
4: Ja, nou, inderdaad. Ja, toevallig is mijn vrouw met Marco, met de armige man, aan het werk.
0: Nou, het is je toch gelukt, Mark.
4: Oh, prachtig.
0: Ja, schitterend, schitterend. Nou, je vrouw moet nog even wachten, want wij gaan even zorgen dat er een prijs jouw kant op komt.
4: Oh, heerlijk, dankjewel.
0: Tot zo.
4: Hoi.
0: Hoi, hoi, hoi. Ik hoop niet dat de vrouw er erg veel last van heeft dat het iets langer duurt, want anders is weer janken natuurlijk. Moeten we ook niet hebben. Nee, het is een grapje, maar het slaat wel op de volgende plaat. Harry Nieuwhof en straks is het weer janken.

0: Larsa.
1: Simarik van Tarkan hoor je op Radio Noord. Zometeen het laatste nieuws uit onze provincie, Rob de Vries. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Wat zit erin?
2: Zorgen bij het Rode Kruis.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Velderhof.

0: wachten nog dagelijks asielzoekers buiten op het voorterrein in Ter Apel. De hulporganisatie noemt dat vanwege de hitte de komende dagen onwenselijk en zorgwekkend. Het Rode Kruis heeft tenten staan als beschutting tegen de zon en hulpverleners delen eten en water uit. De stadsloop Appingedam, die zaterdag zou worden gehouden, is vanwege de hitte afgelast. Volgens de organisatie zijn de risico's te groot voor deelnemers, toeschouwers en vrijwilligers. Het is de eerste keer in 28 edities dat de stadsloop wordt geannuleerd. Voorzitter Bert Schonewille hoopt dat het evenement later dit jaar alsnog kan worden gehouden.
1: Daar zijn we ook al druk mee bezig geweest gisteravond. En de kans dat de stadsloop dit jaar wordt georganiseerd is toch erg groot. En we hebben ook al wel bepaalde datums in gedachten. Waarschijnlijk zal dat toch de laatste zaterdag van september of de eerste zaterdag van oktober gaan worden.
0: Ondanks de tropische temperaturen gaan de markten in de stad Groningen gewoon door. Vandaag is er een kleine markt op de Vismarkt. Vrijdag staat de grote warenmarkt daar weer. En dan worden temperaturen van liefst 35 graden verwacht. Marktmeester Jordi Bakker adviseert klanten dus vroeg langs te komen.
2: Uiteindelijk zijn ze altijd al vroeg aan het opbouwen. Dus de markt die van 5, 6 uur beginnen ze met opbouwen. Dus als je wat wil hebben, kom vroeg. Er zijn al wel producten.
0: De marktmeester laat doorschemeren een oogje dicht te zullen knijpen als marktkooplieden hun waren wat eerder dan normaal verkopen. De SP in Provinciale Staten wil volgende week donderdag met zoveel mogelijk bussen naar Den Haag. De Tweede Kamer debatteert dan over kernenergie en de plannen om twee kerncentrales te bouwen. Daarvoor zijn de Eemshaven en het Zeeuwse Terneuzen als enige locaties nog in beeld, waarbij de Eemshaven technisch de beste en goedkoopste optie is. SP-fractievoorzitter Agnes Bakker hoopt een kerncentrale in onze provincie alsnog te kunnen voorkomen.
3: De kans dat zij kiezen voor de Eemshaven is heel groot. Maar goed, dat betekent niet dat wij niet van ons moeten blijven laten horen dat wij dit absoluut niet willen. En sowieso wil ik liever helemaal geen kerncentrale ergens, maar in ieder geval niet in Groningen. Wij hebben nog genoeg ellende veroorzaakt door de gaswinning. Dat is ook nog lang niet opgelost, dus we hoeven geen nieuwe ellende erbij.
0: Vanmiddag bespreekt het College van Gedeputeerde Staten het plan van de SP om per bus naar Den Haag te trekken. En jongeren verkrijgen hun nieuws vaak niet via tv of de krant, maar via sociale media, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe. Afhankelijk van het algoritme krijgen ze nieuws voorgeschoteld. Maar steeds vaker zit daar nepnieuws tussen en het wordt steeds moeilijker dat te onderscheiden. Toch maken jongeren zich volgens onderzoeker Evelien Mulder daarover niet zo'n zorgen.
4: Jongeren vinden zelf eigenlijk niet echt dat daar een gevaar in zit. De meeste tenminste. Ze vinden inmiddels dat er gewoon bij hoort bij de digitale wereld van tegenwoordig. Sommigen maken zich wel zorgen over dat het steeds moeilijker wordt om het echte van het neppe te onderscheiden.
0: De onderzoekers roepen ouders en scholen op om met jongeren in gesprek te gaan over online informatie. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: Dankjewel. Ja, en hoe warm het nou echt wordt vandaag, dat hoor je van Harma Boer.
6: Vroeg is zijn overgang. De wind is zwak tot motig, komt eerst het zuidelijke regen. Ze draait in de loop van de dag wat meer naar het noorden. In de omwind wordt 24 graden op de wadden tot 32 graden verdere provincie in. Vanavond en vannacht helder weer. Temperatuur zakt weg richting 17 of 18 graden. En morgen is er volop zon. En met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt 24 tot 28 graden.
5: Dankjewel, Harma.
7: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
8: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
7: 0683-252-162.
9: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
10: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
11: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
12: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
13: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.

0: Madonna en Papa Don't Preach op Radio Noord.
1: Nieuw in de Noord 9.
0: Dat was niet wat ik zocht. Want ik wilde eigenlijk gewoon aankondigen dat we even gaan kijken naar de onderkant van de Noord 9. Daar gebeurt op dit moment niet zo heel erg veel.
2: De graadmeter van de Groninger muziek.
1: De Noord 9.
0: Want Jenny Janine die staat daar nog steeds op nummer 9 met Wonder. Oh, dat, nou, dit gaat helemaal verkeerd ook gewoon. Ja, het zal de warmte zijn. Hoewel het hier lekker koel is in de studio, gaat er in mijn hoofd van alles mis. Ik ben niet zo van de warmte, ben ik achtergekomen. Dus dat gaat een beetje fout. Op nummer 7 staat deze week Roelof van der Velde.

Olaf van der Velde dus op nummer 7 in de Noord 9. De hitlijst van Radio Noord. En ik ga de nummer 8 in zijn geheel draaien. Die stond wekenlang op nummer 1, maar zakt nu toch wel een beetje naar onder, hoor. Orange Skyline staat er nog wel steeds in. Met Feel op Radio Noord.

0: YMCA van de Village People op Radio Noord in de ochtend door. Zometeen, dan is het 12 uur. Dat betekent dat het tussen de middag is. En dan is het natuurlijk ook de hoogste tijd voor tussen de middag. Met onder andere Nibino. Hallo.
1: Hoi.
0: En ook Stefan.
2: Hoi.
0: En natuurlijk ook Leo.
3: Hoi.
0: Goedemorgen, mannen.
2: Oh, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Warm, hè?
0: Wat een zucht.
1: Zucht.
0: Ja. Jij zucht.
1: Nou ja, ik opeens daalt het bij mij neer. Met wat voor coole mannen ik hier in de studio zit straks. Twee uur lang.
0: Wat een topteam.
1: Ja.
0: Ja. Nou, dan komt het helemaal goed, denk ik. Wat gaan jullie doen eigenlijk?
1: Heb jij huisdieren?
0: Ja.
1: Hoeveel?
0: Twee konijntjes.
1: Oh.
0: Ja.
1: Dus die worden nu langzaam gegaard in deze hitte.
0: Oh. Nou, we hebben wel maatregelen genomen. We hebben een parasol, die staat gewoon structureel erbij. Zodat ze in elk geval in de schaduw zitten. Veel het water verversen, zodat het koel blijft. Ik krijg van collega Nadesh nog een soort thermo-ding voor dat waterflesje, dat die koel blijft. En ja, mijn dochter legt heel trouw elke dag van die icepacks neer. Zodat ze gewoon wel kou hebben in de buurt.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan het in altijd wat anders erover hebben. Want gisteren hebben we het een beetje over onszelf gehad. Hoe hou je je hoofd en je huis koel? Maar we moeten natuurlijk die dieren niet vergeten. Ik denk dat best wel veel mensen daar toch wel wat extra voor doen. Zoals jij dus. En die daar heel erg mee bezig zijn. En misschien kunnen we elkaar een beetje helpen. De beste tips om jouw huisdieren koel te houden. Want een hond moet bijvoorbeeld volgens mij 4 keer per dag uit ook.
0: Ja, asfalt vermijden.
1: Doe je dat in de hitte ook dan? Want het lijkt me ook niet fijn. Maar ja, wil ook even plassen, denk ik. Hoe doe je dat allemaal? Dus we gaan het met elkaar daarover hebben. En onze dierenvriend Frank de Bond, die vertelt even vanuit zijn praktijkervaring, letterlijk en figuurlijk, hoe hij dat allemaal ziet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, heel goed. Heb jij huisdieren?
1: Nee, niet meer. Okay. Nee, die liggen bij ons
0: achter in de tuin.
1: In de tuin, begraven, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, ja. Nou ja, dat scheelt wel erover nadenken natuurlijk.
1: Maar, dat klopt, ja.
0: Ja. En jij, Stefan?
4: Ik heb geen huisdieren.
0: Leo?
3: Nee.
0: Oké. Okay. Nou, dan geldt dit allemaal niet voor jullie.
3: Nee,
0: maar goed, mocht jij thuis wel denken van ik wil dit weten of ik heb zelf tips. Laat het ons weten, 050-3188-288. En praat mee zou ik zeggen.
4: Ja, en vergeet André Hazes of de snollebollekes. Want...
1: We hebben een Groningse WK-hit.
0: Oh, leuk.
4: Ja. In wording. Ja.
0: Oké, nou ik ben heel benieuwd.
1: Ja.
0: We gaan het afwachten.
1: Goed weekend.
0: Ja, ik vind jullie heel rustig vandaag.
1: Ja, maar je moet ook rustig blijven met het weer, hè?
3: Hou je hoofd koel.
4: Niet te veel, doen.
1: Ja hoor. Ja.
0: Oké, nou goed. Dan zou ik zeggen, hou je hoofd koel. Geniet van de muziek. Hou hem op Noord. Wij praten hierbij. Dit zijn Coldplay.

0: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien
4: uit.
3: Kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Ga je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 12 uur.
11: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorkum zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorkum worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt en zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
12: Nou, publieke opwarmers hebben we hier niet nodig, want het is al warm genoeg, Leo. Met het Noordnieuws straks. Wat zit erin?
13: Onder meer psychiatrische patiënten die eigenlijk een bed in een GGZ-kliniek nodig hebben, belanden steeds vaker in een politiecel, blijkt uit cijfers van de politie in Noord-Nederland. In 2024 ging het in onze provincie om ruim 6000 meldingen. Vorig jaar waren dat er bijna 500 meer. Groningers kunnen tijdens de aanhoudende hitte verkoeling zoeken in het provinciehuis aan de Sint-Janstraat. Daar is vandaag een koelteplek ingericht waar mensen de komende dagen terecht kunnen. De koelteplek is er tot en met vrijdag en is open tussen 17:30 en 17:30, meldt de provincie.
12: Huh? Een soort project X is dit. Wat nou als iedereen daar nu heen gaat?
13: Ja.
12: Nou, gezellig.
13: Don't shoot the messenger.
12: Okay.
13: Diverse evenementen hebben hun programma voor de komende dagen flink aangepast of zijn helemaal afgelast door de hitte. Zo gaat de stadsloop in Appingedam zaterdag niet door en werden eerder al de draverijen in Aduard afgelast die vandaag op het programma stonden. Meer nieuws, ook over die hitte, om 12:30.
12: Leuk. We hebben het programma ook een beetje aangepast. Wat extra zomerse muziek. Dus zometeen als eerste de Ketchup Song.
7: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
14: Raamdecoratie op maat gemaakt.
15: Timpweg.
14: Eigen productie- en montagedienst.
15: Timpweg.
14: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
16: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van een hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
17: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
18: Mijn koffer?
17: Ja, we gaan op wereldreis.
18: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rockledice.
17: Op Rockledice van 24 tot en met 28 juni. Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprockledice.nl.
18: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
19: Radio Noord.
20: Tussen de middag.
21: Met Nivino Geertsema.
12: Goedemiddag, we zetten vandaag ons huisdier in het zonnetje. Figuurlijk dan. En we nemen een kijkje in Warffum, want daar danst de wereld.

0: Lekker dansen, maar niet te hard. Last Ketchup met The Ketchup Song. Want het is warm, jongens. En dan moet je rustig aan doen. En niet alleen mensen moeten dat doen. Maar ook dieren moeten natuurlijk het hoofd koel zien te houden. Maar ja, die kunnen dat zelf misschien iets minder goed. Dus dan zijn ze weer afhankelijk van hun baasje. En hoe zorg je ervoor als baasje dat je huisdier niet oververhit raakt? Ik ga het erover hebben met dierenarts Frank de Bond. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zit jij op de Noordpool, Frank?
1: Nee, ik zit in de auto.
0: Oh, oké. Okay. Want airco aan, denk ik.
1: Airco aan.
0: We hebben het, gisteren hebben we het over onszelf gehad, over de mens. En hoe hou je je huis het meest cool en jezelf. En wat zijn de trucjes en de tips. Maar we moeten natuurlijk die dieren niet vergeten. Merk je dat dat gebeurt, dat dieren worden vergeten?
1: Nou, ieder jaar merk je wel dat er af en toe toch eens een keer een oververhitte hond wordt aangeboden. En dat kan dan zijn een hond die bijvoorbeeld toch iets te lang in een auto heeft gezeten. Maar ook honden waarbij ja, toch het uitlaatrondje wat royaal is geweest. Waardoor ze toch te warm zijn geworden. Je moet je goed realiseren dat een hond en ook een kat, die kunnen niet zweten zoals wij dat kunnen om een warmte kwijt te raken. Dat betekent dat als een hond zijn warmte kwijt moet, dan doet hij dat vooral door te hijgen. Nou, je weet allemaal dat als je heel hard moet hijgen om je warmte kwijt te raken, ja, dan word je op zich ook weer warmer van, want het is gewoon een inspanning die je moet leveren. Dus we moeten daar wel serieus mee omgaan dat onze huisdieren ja toch niet oververhit raken.
0: Nee, en dan is uitdroging dus kennelijk, zo noem je dat dan denk ik, het grootste gevaar voor een dier?
1: Nee, uitdroging is op zich niet het grootste gevaar. Het grootste gevaar is dat dieren zo warm worden dat de lichaamstemperatuur zo hoog wordt dat er dus allerlei processen fout gaan. Je weet natuurlijk, als je een ei kookt, dan zal dat eiwit, dat zal een keer stollen. En als je temperatuur te hoog wordt, en ik meen uit mijn hoofd, als je toch stiekem naar die 43 graden gaat, dan zullen ook allerlei lichaamseiwitten gewoon gaan stollen. Ja, die processen zijn vaak toch onomkeerbaar. Dus er gaan heel veel dingen mis bij een oververhitte hond of kat. En dieren beginnen natuurlijk enorm te hijgen. Ze krijgen rode slijmvliezen. Kunnen zelfs in een soort coma raken. En dat zijn allemaal situaties die je natuurlijk liever niet wilt.
0: Nee, dat moet je dus voorkomen. Hoe doe je dat? Lijkt dat op hoe je eigen lichaam het koelste houdt?
1: Ja, er zijn natuurlijk een aantal overeenkomsten. Dat betekent dat als jij, en ik praat dan met name voor de hond, maar ook voor de kat, die moet voldoende schaduwplekken kunnen aanbieden. Ze moeten voldoende water kunnen drinken. In het geval van de hond moet je echt ervoor zorgen dat je uitlaatrondjes heel klein worden of heel kort. Het liefst natuurlijk 's ochtends vroeg of 's avonds laat. Maar als je toch naar buiten moet, maak een heel klein rondje. Laat hem voldoende drinken. Ook een tip. Voel even aan het asfalt. Als je daar eigenlijk je hand niet te lang op kunt leggen, dan weet je ook dat je daar de hond niet overheen moet laten lopen. En wat natuurlijk van belang is, is om, om er toch voor te zorgen dat als hij toch wat neiging krijgt om warm te zijn, om hem dan te koelen. En dat betekent niet dat je met ijskoud water over hem heen moet gooien, want ijskoud water, dat geeft vasoconstrictie. Dat houdt in dat de bloedvaten samen knijpen en dan heb je eigenlijk een averechts effect. Dus als je koelt, doe dat met lauw of koel water. En bijvoorbeeld de gebieden waar weinig haar zitten, in de oksels, in de liezen, op de buik, die gebieden kun je natuurlijk mooi koelen. Maar belangrijker of mooier is natuurlijk om hem niet te warm te laten worden. Ga ook geen honden scheren. Dat is natuurlijk misschien een logische actie, maar een dikkere vacht kan ook een isolatiebron zijn, waardoor die warmte niet wordt opgenomen. Voor katten geldt natuurlijk, die worden natuurlijk niet uitgelaten, maar voor katten geldt natuurlijk ook dat ze voldoende water kunnen aanbieden. En die katten die redden zich over het algemeen natuurlijk goed, doordat ze zelf wel de schaduwrijke plekjes op kunnen zoeken. Het is voornamelijk voor onze hond en natuurlijk ook voor andere dieren. Een konijn moet je natuurlijk ook niet in een ren vol in de zon zetten in de tuin. Ja. Dus daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde.
0: Femke had al een parasol neergezet boven de kooi.
1: Ja, nou fantastisch. Ja. Hartstikke mooi.
0: Ik heb wel eens dieren een soort van ijsjes zien nemen. Dus niet de ijsjes die wij nemen, maar dan is bijvoorbeeld voer van hun is dan ingevroren, bijvoorbeeld met wat water eromheen of misschien een lekker smaakje. Is dat iets wat je dieren ook kan aanraden? Of baasjes eigenlijk om dat te regelen?
1: Nou, liever niet, want als het echt ijskoud is, dan verkoelt dat natuurlijk wel, maar ijskoude drankjes of water kunnen ook weer maag-darmklachten geven. Dus als je op dat vlak wat wilde zijn, bijvoorbeeld van die koelmatten, dat is een soort mat waar een soort gel in zit die verkoeling geeft, hè, om dat als in de mand te gebruiken. Er zijn koelriemen voor de halsband, zeg maar, die toch wat de verkoeling kunnen geven.
0: Oh, ja.
1: Dan zou ik meer op dat vlak zoeken. Ja.
0: En het gekke is, ik heb het al vaker gezegd deze week, eigenlijk is het beste zelf om warme thee te drinken. Want dan pas je je eigen lichaamstemperatuur aan, waardoor die schok met buiten dan weer niet zo groot is. Zo snel warm water of warm drinken aan dieren geven zie je niet. Is dat een idee?
1: Nou, dat werkt niet zo goed. Want wat natuurlijk de truc is met warme dranken drinken bij ons, is dat doordat je iets warms binnenkrijgt, activeer je het zweten wat je doet. En dat is bij mensen natuurlijk een hele effectieve manier om je warmte kwijt te raken. Maar honden kunnen niet zweten. Die kunnen alleen een beetje zweten bij de voetzooltjes, maar die kunnen niet zo zweten als wij. Dus het effect van warme dranken op het zwetenmechanisme, ja, dat werkt bij dieren niet.
0: Oké, dan gaan we dat dus niet doen, Frank. Dank je wel voor jouw kennis en kunde. We gaan straks in Altijd Wat Anders gaan we het ook uitgebreid over alle huisdieren van alle luisteraars van Radio Noord hebben. Dank je wel.
1: Succes, dank je wel.
0: Yo. Gaan we naar de grootste dierenliefhebber van het noordelijke halfrond, Mooi Harma.
2: Ja, Mooi Nivino.
0: Nou, dit was wel even goed om dit te horen, toch? Heb je nog wat geleerd?
2: Ja, nou ja, heel veel dingen ben ik natuurlijk wel van op de hoogte. Ik heb genoeg schaduwplekjes ook voor de geitjes. Die liggen op dit moment onder het zonneschaam. En anders is er een zon onder het zolvel. Dus dat is ook in de schade. De cavia's die lopen onder een gigantische grote parasol. Met doorboom ook nog weer een leutje parasol. Maar dat heeft weer te maken met roofvogels hier in de buurt. Maar die hebben we ook. Het zal de eerste cavia nooit weer naar de lucht in vlucht.
0: Lekker.
2: Ja, nou ja, dat moet je allemaal. En die lopen dus lekker op het koele gras. Die genieten op dit moment ook nog. En zo gaan ze de zon draait, nou dan draai ik de parasol een beetje met. Dus die bleef keurig in de schare zitten. Ja.
0: Nou, best gauw mee bezig, Arma. Is wel tijd voor het weer ook? Of,
2: Sorry?
0: Is er wel tijd voor om het weer dan nog even...
2: Natuurlijk. Daarvoor zit ik hier. Ja, en het is weer een schitterende dag. Tot dusver, zon overgoten, rustig weer in Wolkburg. 29 graden groot, 31 grote slachten. De barometerstand 18 millibar. Roodschaal, zonnig weer, 40 kilometer zicht, 28 graden. Een zwakke tot motige zuidoosten kwint. En de wind schoot 30 graden groot, inmiddels tropisch dus. En volop zon. Nou, die tropische temperaturen, maar waarschijnlijk nooit, omdat we die noordoosten kwint hebben. Nou, dat is in lekker. Dan is het vooral langs de kust heel beste dan. Maar vrijdag zit de wind weer in het zuiden en dan wordt ook de warmste dag. En in het weekend wordt het toch wel spannend. Want dan liet het er toch op dat we wel iets met regen en onweer te maken kregen. Maar hou en wat dat er precies uit gaat zijn, is wat dat betreft nog nooit al duidelijk. Maar droog blijft het waarschijnlijk nooit. Nou, voor vanmiddag zon overgoten. De wind zwak tot motig komt op dit moment in het zuidelijke regens. Het draait naar noordelijke regens. En de temperatuur door bij 27, 28 graden op de Wadden. Tot 32, misschien wel 33 graden verder provincie. Vanavond en vannacht helder. 17, 18 graden. Men volop zon. 24 tot 28 graden. Dankzij die motige tot vrij krachtige noordoosten kwint. Maar vrijdag zit de wind weer in het zuidoosten. Met 32 tot 34 graden. En op de Wadden is het ook gewoon tropisch. Met 30 graden. Ietsjes minder warm. S'nachts, ja, koud ook niet verder over als een graad of 20. Dus een tropennacht. Zondag wordt ook een beetje benaard. Met 29 tot 34 graden. En op mijn nacht is regen en onweer mogelijk. Zondag ook weer een tropische dag. Met zo'n 30 graden gemiddeld. En dan ook weer kans op regen om weer in maandag dan geleidelijk aan een daling van temperatuur richting zomerse weer 24 graden.
0: Harma, bedankt.
2: Goed zo. Mooi.
0: En groetjes aan alle daaien.
2: Ja, zeker.
0: Mooi. Zometeen gaan we eens een kijkje nemen in Warfenbaar. De hele wereld danst na Somber met Homewrecker op Radio Noord.

0: stad met tijd verdreven. De wereld danst in Warffum. Dat is het motto van het Op Rockeldijs Festival dat vandaag weer begint. Het internationale dansfestival wordt al meer dan 50 jaar georganiseerd. In de afgelopen jaren gebeurt dat onder de bezielende leiding van artistiek leider David Kloosterhuis. David, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hey, het begint weer vandaag. Je hebt natuurlijk al heel veel gedaan de afgelopen weken, dat kan ik me voorstellen. Maar toch, met welk gevoel stond jij vanochtend op?
1: Vanochtend stond ik op, maar het was een beetje een kort nachtje. Maar ik stond op met een eigenlijk heel gevoel om, laat het maar beginnen. Vooral dat gevoel.
0: Ja, wat gaat er vandaag allemaal gebeuren?
1: Nou, we zijn net verwelkomd door de burgemeester van het Hoogeland op Maarhuizen. Dus, dan zie je echt alle ensembles, die zien elkaar voor het eerst. En wij ontmoeten en de eerste dansen zijn al gedaan. Met een geschenkenwisseling, dat is heel gaaf. En we hebben nu straks een programma doorlopen. Vanavond gaan we los met de informele verbroederingsavond, waar de groepen echt helemaal samensmelten.
0: Ja, en ook een intocht?
1: Ja, de intocht die begint inderdaad vanaf de haven in Warffum. En dat is een informele intocht. Dus vooral met een hele hoop muziek en heel veel mensen die met een feestruis naar het festivalterrein lopen. En vervolgens beginnen daar de games tussen alle landen. Dus dan gaan we helemaal los.
0: En kun je een beetje rekening houden met de hitte? Want het is natuurlijk wel echt warm.
1: Ja, weet je, hitte is inderdaad, het is gewoon echt warm. Maar het is ook een relatief begrip. Want als ik vraag aan Bolivia en aan Zuid-Afrika en Kenia, zegt ze van ja, wat is dit? Ja, dat valt wel mee. Maar we houden op festivalterrein zeker. Weet je, wij als Nederlanders hebben natuurlijk wel behoefte aan wat ventilatie en genoeg water. Dus we hebben een hitteplan om te zorgen dat in ieder geval de shows goed doorkomen. En vooral zoals het nu lijkt. Alle dagen lijkt oké te gaan en vrijdag wordt wel een warme dag. Dus daar zijn we ons op aan het voorbereiden.
0: Hey, je noemde net al een aantal landen. Welke landen kunnen we daar nog meer zien?
1: Ja, een hele gaaf groep, een taiko groep uit Japan van 36 personen. Dat is heel speciaal. We hebben een land uit Georgië. We hebben het Afrikaanse continent Kenia en Zuid-Afrika. Met een heel gaaf ensemble. En uit Zuid-Amerika, Argentinië, Bolivia. Dus eigenlijk de hele wereld komt langs tijdens het festival.
0: Ja, en wat doet dat dan met de sfeer van het dorp Warffum? Kun je daar iets over vertellen? Kun je dat beschrijven?
1: Ja, weet je, dat begint eigenlijk al met de weken ervoor dat mensen het vlag uit gaan hangen van het festival. En dat langzaam die community opstart. En dat is in Warffum en omstreken. Merk je gewoon dat mensen gaan voorbereiden is om huis weer helemaal klaar te maken. Om weer mensen te ontvangen. En ja, jong en oud. Hè, we zijn die middelbare scholen langs geweest met Kenia. We zien wat daar gebeurt. En dan worden eigenlijk al zaadjes geplant voor de fantastische week die we nu tegemoet gaan met z'n allen.
0: En het is ook wel grappig. Het WK voetbal is nu natuurlijk. Merk je al dat er veel met elkaar wordt gekeken of gaat worden gekeken?
1: Ja, er worden allerlei plannetjes gemaakt. Ook natuurlijk deel donderdag na onze programmering Nederlands elftal. Dus allerlei gasten in de groep zijn aan het kijken van waar gaan we dat samen kijken. En dat was leuk, want de groep uit Japan zei al, wat fijn dat we 2-2 hebben gespeeld. Want dat maakt ons dat we gewoon een goed het festivalgevoel in gaan hier tijdens het festival.
0: Nou, en je noemde Zuid-Afrika. Volgens mij die moet een nachtwedstrijd binnenkort. Nou, Argentinië zou wel weer een keer s'avonds of s'nachts moeten. Dus dat wordt heel gezellig met z'n allen dus.
1: Dat zijn leuke momenten.
0: Nog één ding. Kan die burgemeester een beetje dansen of bleef hij gewoon stilzitten?
1: Nou, ik was verbaasd hoe goed hij fonetisch alles uit kon spreken met de diverse windstreken. Dat ging goed af.
0: Oh, dat
1: hebben we nog niet zien, maar hij had wel een hele mooie muts op van Bolivia.
0: Lekker warm. Heerlijk.
1: Ja, lekker warm.
0: Met cool elementen, denk ik. Hey David, heel veel plezier vandaag natuurlijk en de komende dagen in Warffum met het Op Rockeldijs Festival. David Kloosterhuis was dat. Zometeen Noordnieuws met Leo Wassing en daarna gaan we het hebben over huisdieren.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers.

0: richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Half 1 geweest, de hoogste tijd voor Noordnieuws. Leo, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Nimino. Psychiatrische patiënten die eigenlijk een bed in een GGZ-kliniek nodig hebben, belanden steeds vaker in een politiecel. Blijkt uit cijfers van de politie Noord-Nederland. In 2024 ging het in onze provincie om ruim 6000 meldingen. Vorig jaar waren dat er bijna 500 meer. Het gaat om meldingen van overlast veroorzaakt door personen met verward of onbegrepen gedrag. Volgens de politie zijn deze meldingen slechts het topje van de ijsberg. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er meerdere meldingen over één persoon gedaan worden, of dat een persoon verward blijkt te zijn, terwijl de melding om een ander incident ging. Deskundigen zeggen dat de oplossing bij de politiek in Den Haag ligt, door te investeren in de GGZ om wachtlijsten te verkorten. Stadjes kunnen tijdens de aanhoudende hitte verkoeling zoeken in het provinciehuis aan de Sint-Jansstraat. Daar is vandaag een koelteplek ingericht waar mensen de komende dagen terecht kunnen. De koelteplek is er tot en met vrijdag en is open tussen 7:30 ochtends en 17:30 middags, meldt de provincie. En Rijkswaterstaat gaat vanwege de hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Ze hebben voor het hele land het hitteprotocol uitgerold. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan het asfalt boven de 50 graden komen. Daar kan een auto het lastig mee krijgen, zegt deze medewerker van de Wegenwacht.
4: Auto's hebben het gewoon een stuk zwaarder met deze temperaturen. Koelsysteem die goed moet werken. Banden. Als het buiten een graad of 30, 35 is, wat echt warm is, ja, dan mag je rekening houden dat de asfalttemperatuur bijna een keer zo hoog is.
3: Ja, de stadsloop in Appingedam, die zaterdag zou worden gehouden, is vanwege de hitte afgelast. Volgens de organisatie zijn de risico's voor deelnemers, toeschouwers en vrijwilligers te groot. Er hadden zich al een kleine 2000 lopers en wandelaars ingeschreven. Het is de eerste keer in 28 edities dat de stadsloop wordt geannuleerd. Maar voorzitter Bert Schonewille zegt niet te hebben getwijfeld.
5: Nee, we hebben niet getwijfeld in die zin dat wij wel zo lang mogelijk de beslissing, zo laat mogelijk de beslissing wilden nemen met elkaar. Maar naar aanleiding van gisteren met de adviezen die we hebben gekregen van de publieke gezondheidsdienst van de gemeente Eemsdelta en de HBO-personen hebben we toch wel het besluit gewoon dat advies moeten opvolgen om toch te zeggen, nou ja, dan kan de loop gewoon helaas niet doorgaan.
3: De organisatie bekijkt of het mogelijk is om de stadsloop Appingedam komend najaar alsnog te organiseren.
2: Dankjewel, Leo. Gaan we naar Harma.
6: Vanmiddag is zon overal. De wind zwakt tot motig, komt uit zuidelijke richtings, draait in de loop van de dag naar het noorden zou. En door met is 27, 28 graden op de Wadden tot 32 graden verdere provincie in. Vanavond en vannacht helder, temperatuur zakt weg richting 17, 18 graden. In maand wordt een dag met volop zon. De wind is motig tot vrij krachtig, komt uit het noordoosten met zo'n 25 tot 28 graden.
2: Ja, dat zijn hele hoge temperaturen. En jezelf koel houden, nou, dat lukt meestal wel. We weten ook wel een beetje hoe dat moet. Maar hoe doe je dat met je huisdieren? Hebben die het heel warm nu? Wat merk je aan ze? En op welke manieren zorg jij voor verkoeling? Nou, Harma heeft een hele voorbereiding voor al haar verschillende dieren. Je hoorde Femke, die heeft al veel gedaan. Hoe doe jij dat? 050-3188-288. We gaan het hebben over jouw huisdier en de hoge temperaturen.
7: 55 jaar winkelcentrum Paddepoel en dat vieren we. Shop en maak kans op een elektrische fiets of een van de 55 jubileumprijzen. Kijk voor de actie op paddepoel.nl of volg onze socials. Winkelcentrum Paddepoel, dat shopt lekker.
8: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
9: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
8: Check werkenbijwagenborg.com.
10: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
8: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
11: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
12: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
13: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
12: Bij Wegwijzer weg, Groningen.

0: 7 over half 1. Tot 1 uur, altijd wat anders. De lijnen zijn geopend. 050-3188-288. Want hoe doen we dat met onze huisdieren in Groningen? Ga je gewoon normaal dezelfde rondjes met ze uit bijvoorbeeld? Ja, een hond moet toch 4 keer per dag minstens wel eruit voor een plasje.
1: Zeker.
0: Maar hoe doe je dat nu? Want het is natuurlijk hartstikke warm, heet zelfs op straat. Asfalt en die stenen. Ja, hoe moet je dat dan doen? Ik zit me dat echt af te vragen. Ik heb geen hond, dus ik ben wel benieuwd hoe dat dan gaat.
1: Ja, zoveel mogelijk over het gras, hè?
0: Ja. Ja.
1: Maar ja, dat kan niet overal.
0: Kan niet overal, nee. Moet je hem dan tillen? Ja, dat is ook weer ingrijpend voor een hond.
1: Nou, een klein hondje, dat kan.
0: En ja.
1: Ja, een grote Bouvier,
0: ja.
1: Ja. Die krijg je niet zomaar opgetild.
0: Heb je ook van die sokjes voor honden? Cool sokjes, waarmee je dan...
1: Nou, ik weet niet of dat bestaat. Nou, misschien is er wel iemand die dat nu bij de hond aan heeft gedaan.
0: Nou ja, maar je hebt ook... Kijk, je hebt honden en katten, dat denk je natuurlijk snel, hè. Maar je hoorde Armaal, die heeft natuurlijk een hele dierentuin. Die heeft geiten, die heeft cavia's. Nou, Femke heeft konijnen. Je hebt natuurlijk allerlei soorten dieren die er zijn. En die ook weer allemaal weer op een andere manier... Nou ja, zo cool mogelijk gehouden moeten en kunnen worden. En nou, laten we elkaar ook gewoon een beetje helpen. Misschien zit je zelf ook nog wel wat tips te wachten.
1: Misschien een zwembadje achter in de tuin voor de hond.
0: Ja, zo zou maar kunnen. 050-3188-288. Laten we eerst naar Abelina Jansen gaan in Oldehoven. Volgens mij hondenbezitter. Abelina, goedemiddag.
2: Goedemiddag, jazeker. Ik heb een heel lieve hondje van bijna 10 jaar.
0: Ja.
2: En ik loop gewoon 's ochtends heel vroeg. Om 5:45 loop ik al door het dorp met het hondje. Dan kan het nog. En 's avonds dan voel ik eerst even aan de tegels of het kan. En als het kan, dan loop ik dan nog even een kort rondje met haar.
0: Maar en dat zal rond een uurtje of 10, 11 dan 's avonds zijn. Maar betekent dat dan... We hebben thuis...
2: Hangt er helemaal vanaf hoe die tegels zijn. Als die koel zijn, dan kun je rustig al, ik zie mijn fotootje, rustig gaan lopen. Maar anders als het niet kan, nou ja, dan zul je moeten wachten inderdaad tot na 10 uur, 10:30.
0: We hebben een foto van je hond in beeld inderdaad. Prachtig beestje. Hoe heet hij of zij?
2: Ze heet Tess.
0: Tess. Maar dat betekent dus ook dat Tess, laten we zeggen tussen 5:45 en 10:00 s'avonds, verder niet uitgaat.
2: Ja, in de tuin hoor. Gewoon, ik heb heel veel gras bij huis. En dan laat ik haar in de tuin haar behoefte doen.
0: Oh ja.
2: En als ze even op het gras wil liggen af te koelen, nou, dan mag dat ook van mij. En verder gewoon zorgen voor dat je voldoende koelwater voor ze is. Niet te koud, maar wel koelwater. Zodat ze voldoende kunnen drinken. En dan komt het vast wel goed.
0: En wat merk je van het gedrag van Tess? Is het ook anders nu?
2: Nou ja, ze is wat sloom, maar ze eet wel goed, maar ze is gewoon sloom. Heeft niet veel zin aan lopen en zo. Ze wordt ook 10 jaar dit jaar, dus het is echt wel een oud hondje aan het worden, zeg maar.
0: Ja, dus er zijn al wat ouderdomskwaaltjes sowieso, bedoel je?
2: Precies. Ja, ze heeft een epilepsie en een vergroot hartje. Dus daar moet je toch een beetje voorzichtig mee zijn.
0: Ja, zeker. Ja, nee, 100%. Nou, ik hoop dat jullie die dagen gewoon doorkomen, Abelina. En wat doe je zelf om cool te blijven trouwens?
2: Gewoon rustig aan doen. De dingen die je moet doen, een beetje op een lager tempo doen. En de ventilator aan en goed drinken.
0: Goed bezig. Veel plezier met Tess deze dagen.
2: Ja, dankjewel.
0: Doeg.
2: Doei doei.
0: Abelina Jansen in Oldehoven was dat. Gaan we naar Garmerwolde. Minke, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, Nimino.
0: Hoe warm is het in Garmerwolde?
3: Nou, in Garmerwolde is het ook goed warm.
0: Ja.
3: Zoals overal. Maar we houden het nog goed koel. Cool.
0: Hoeveel dieren heb jij, Minke? En wat voor dieren?
3: Ik heb één grote Hollandse herder.
0: Oh, ja, dat zijn, die zijn best groot inderdaad.
3: Ja.
0: Wat merk je aan, hoe heet hij of zij?
3: Ze heet Lexie en ze is blind.
0: Oh.
3: Ja, ja. Maar ze is nog 6 jaar, dus is, nou ja, we beginnen al aardig op leeftijd, wel een beetje op leeftijd te komen. Maar ze is nog heel kwiek enthousiast en ze heeft geen last van de warmte. Maar ze mag wel graag bewegen, dus meestal zit ik dan in buiten en dan gooi ik even een balletje in en weer. Nou, en dan hebben we een hele grote bak, die was een watervalletje. Maar de steen en de rest is allemaal inmiddels in de loop van de jaren afgevoerd, maar de bak is er nog.
0: Ja.
3: Nou, die staat vol water en daar gaat ze dan in staan. Daar koelt ze het af.
0: Oh, dat doet ze helemaal uit zichzelf?
3: Ja, dat doet ze helemaal uit zichzelf. Ja.
0: Grappig, hè? Ja. Nou ja, dat zijn ook geen domme dieren natuurlijk. Maar nee. jij zet zoiets neer en zij denkt, oh, dan zal het daar wel voor zijn.
3: Ja. Nou ja, goed, we gooiden ook wel eens weer in wat zink. En dat had ze dan wel op. En mijn vorige hond, dat was een echte Hollandse, die kon zien. Dus die haalde zelfs stokjes van de bodem. Nou ja, dat doet zij niet. Maar als het te warm is, dan gaat ze er gewoon in staan. En, ja, en honden zweten over de poot. Dus dan koelt ze ook lekker af natuurlijk.
0: Ja, maar jij merkt dus niks aan die hoge temperaturen bij het gedrag van Tess?
3: Nee, Lexi trouwens.
0: Mag ik niet? Sorry, Lexi.
3: Aan jou wel dus.
0: Ja, nou ja, ik voel me toch echt een beetje duffig, Mink, hoor. Ja. Zonder gekheid.
3: Klopt, die wiel. Ik had vanmorgen ook al een hele goede stek, dus...
0: Oh ja? Vertel.
3: Dus nou ja, ik zei het nichtje van mij mijn opa en jouw schoonvader. Toen dacht ik later, hè? Dat is niet zo, dat was ook jouw opa. Nou, zoiets.
0: Nou ja, er zijn families waarin het wel voorkomt, maar...
3: Ja, dat klopt. In dit geval niet. Zo erg was het nog net niet.
0: Minke, dan weten we hoe het zit met Lexi. Die vermaakt zich dus wel. En ook gewoon dezelfde rondjes. En even vaak?
3: Nee, maar goed, doordat ze blind is en wij een heel groot gras hebben, maakt mijn man eigenlijk over het algemeen alleen s'avonds een rondje. En nou ja, dat kan wel. En verder rent ze gewoon over het grasveld. En nou ja, daar moet je natuurlijk wel... We kunnen natuurlijk nu niet midden op de dag haar echt helemaal vol laten lopen. Dus we gaan in de schaduw en dan een paar keer korpen neer. Nou ja, en dan loopt ze vanzelf als het daar te veel is. Dus naar de bak om af te komen.
0: Nou, en jij voelt je ook nog wel prima volgens mij, Mink, hè?
3: Ja, nog wel, ja. Nou, maar niet te veel in de zon komen, dan gaat dat helemaal goed.
0: Fijne dagen voor jullie allemaal.
3: Ja, dankjewel.
0: Oké. Okay.
3: Jullie ook. Hou het hoofd koel.
0: Gaan we doen. Minke, in ieder geval proberen. Mooi.
3: Hoi.
0: Minke Hendricks was dat. Ja, ik ben heel slecht met namen, sowieso al.
1: Mm-hmm.
0: En dan als
1: Stefan
0: dan,
1: ben ik.
0: Ja, jij bent Stefan. Ik heb je wel Sergej genoemd. Maar ja, dan heb je ook wel eens inderdaad, dan hoor je allemaal huisdierennamen. En dan, ja, nou ja. Het zal misschien ook wel met de hitte te maken hebben.
1: Jij hebt zelf katten, toch?
0: Gehad.
1: Ja. Oh.
0: Ja, die zijn allebei overleden, een broertje en zusje.
1: Hoe ging je er toen mee om tijdens de hitte?
0: Ja.
1: Deed je wat extra's?
0: Nee, ik deed niet per se wat extra's. Nee, maar wat moet je met katten? Die zijn hartstikke eigenwijs. Die doen toch waar ze zelf zin in hebben. Gewoon het water neerzetten en zorgen wel... Kijk, omdat je zelf ook al zorgt voor schaduw voor jezelf... die beestjes hebben dat direct door. Dus die gaan dan gewoon ook in diezelfde schaduw liggen. Maar voor de rest... Nee, deden we niet heel veel anders, hoor.
1: Ja, onze hond die was altijd zo enorm aan het hijgen. En die had er zoveel last van die hitte. En dan ging hij naar buiten, ging hij in de volle zon liggen. Er hadden genoeg schaduwplekjes waren. Ja. Maar ja, dan denk ik van, ja, dan kies je er zelf ook voor.
0: Nou, dat vraag ik me dus ook wel af. Want ook honden kunnen heel eigenwijs zijn. Hoe ga je daar dan mee om als baasje, als jouw hond... Ja, niet echt doorheeft dat die hitte niet heel goed voor hem is. Of voor haar. 050-3188-288. En wat zijn nou de gadgets om huisdieren koel te houden? Ik vroeg me af of er van die sokjes met een soort van koelelementjes bijvoorbeeld zijn... Waarmee je de hond dan toch uit kunt laten op dat hete asfalt. Maar misschien zijn er ook wel andere dingen. 050-3188-288. En ja, er wordt flink ingestuurd. Dus sowieso stuur ook even je foto door van je huisdier. Het liefst in de schaduw natuurlijk. Maar bel dan direct eventjes erachteraan. Want dan ben ik ook wel even benieuwd hoe het beestje heet. Hoe het met hem gaat. Dus laten we dat even afspreken. Foto sturen en daarna direct bellen. Dan kunnen we het er direct over hebben. Alice, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Of Alice?
4: Alice,
0: mooi.
4: Hey, ik stuurde jou net een foto van de hondjes op mijn stoel onder de airco.
0: Oh, dat was... Ja, want Stefan die gooide al die foto's gewoon online of op tv, inderdaad. Maar dat waren dus jouw hondjes onder de airco. Dus die hebben het heel goed door.
4: Die hebben het heel goed door. Die liggen heerlijk hier en die zijn niet vooruit te branden. Snap ik ook. Ze zijn bijna 12 allebei.
0: Oh ja.
4: Maar ze liggen lekker de hele... 's morgens gaan we er op tijd mee uit. We hebben hier achter het huis een stuk kunstgras liggen waar ze overdag hun behoefte op zouden kunnen doen. En dat kunnen we dan zo weer wegspuiten of oppakken.
0: Oh ja.
4: En dan 's avonds gaan we weer met ze aan de wandel.
0: Dat kunstgras, ik kan me nog herinneren van vroeger toen ik nog gewoon sportte. Het kunstgras wordt Bloedheet. In ieder geval het kunstgras van vroeger. Hoe is dat nu?
4: Nee, dat is een speekje kunstgras. Nou, dat wordt niet heel heet. Dat ligt ook in de schaduw. Dus dat scheelt ook.
0: Ja, ja. Hey, en hoe heten ze en wat zijn het voor hondjes?
4: Het zijn twee boemertjes.
0: Ja.
4: En de ene heet Boemer, naar zijn ras. En de andere heet Bibi.
0: Oh, dat zeggen ze ook altijd tegen mij. Oké, okay, Boemer, maar dat is weer een andere...
4: Ja, dat is een ander verhaal, denk ik. Ja, okay. Dat denk ik wel. Ja, en ik heb ook nog twee katten. Oh. En die liggen vaak lang uit hier op de vloer in de kamer. En ja, we laten ze gewoon lekker geworden.
0: Ja.
4: En we hebben zoiets van, als ze bij ons willen komen, prima. Willen ze niet bij ons komen, ook goed. Zolang zij het lekker cool hebben als ze op de grond liggen. Ja, dat vind ik het belangrijkste. En we hebben een waterfonteintje in het huis staan waar het water altijd in beweging is. Dus dan drinken ze ook goed.
0: Oh, ja.
4: Buiten hebben we overal wat waterbakjes staan. Wat gewoon ja, wel belangrijk is, natuurlijk voldoende te drinken hebben.
0: Ja. En hoe hou jij het hoofd koel zelf, Alice?
4: De airco.
0: Oh, ja. Dus jij zit gewoon lekker bij je hondjes?
4: Ik zit bij de hondjes in de airco. En als ik wel buiten zit, ja, dan heb ik nog een ventilator buiten staan.
0: Ah, oké. Okay. Jij komt de dagen wel door, volgens mij. Dit komt allemaal wel goed.
4: Ja, en gelukkig ook geen plaknacht. We hebben boven de slaapkamer hebben we ook een airco. Och. Dus de nachten komen we ook goed door.
0: Oh, dus jullie trekken al dat elektriciteit van het net af?
4: Ja, ja, nou goed, we hebben ook zonnepanelen hier nodig.
0: Goed geregeld, Alice. Dit komt allemaal wel goed. Dankjewel voor het bellen. We gaan door naar Middelstum. Max Kalf. Goeiedag, Max.
5: Goeiedag.
0: Nou, dat is een mooie dierennaam, hè?
5: Ja, en mijn hondje heet Indy.
0: Indy.
5: Indy, en ik ben een Indo. En zij heet Indy. Ja.
0: Ja.
5: En,
0: ik hoor Indy. Sst. Ja. Zit.
5: En Indy is al gewend om 12 jaar, zeg maar, te zwemmen in Potterdorp.
0: Oh.
5: En het is een heel Indisch hondje, die wil altijd in de zon liggen. Misschien komt dat een beetje omdat ze wat artrose heeft met 12 jaar, de body nerd.
0: Oké.
5: Het is gewend om te zwemmen, dus wat gaan we altijd middags doen, als het zo warm is? Dan gaan we naar het Waterduip. En dan heb ik een tasje met pakjes bij me en die gooi ik in water en dan kan ze lekker zwemmen.
0: Oh, dat ken ook mooi inmiddels om Max. En ja, maar springt ze zelf ook bij je in? Of,
5: Nee, ik kan nooit.
0: Waarom nooit?
5: Ik kijk altijd naar touw.
0: Oké, is toch lekker.
5: En als ze weer toe is, dan stonden twee van die gieters stonden klaar. En die putje voor het hoes, dan wordt ze nog even met lauw water, zeg maar, schoonmokt. En dan wordt ze even afdreugd, kan ze in de zon even opdreugen. En dan weer naar binnen touwen.
0: Ah, daar ben je er gauw mee bezig, Max. Daar ben je echt een lifebosje, volgens mij.
5: Ja, want honden kan nooit zwijten, dus dan moet je ze maar moeten. En dat is de hele eieren eten, hè?
0: Ja, ja. Hey, en de rondjes, Max? Hondjes, maar ook poepen en pissen? Hoe gaat dat?
5: Ik ben 77 jaar, dus ik moet om 6 uur moet ik ook een plasje doen. Dus die hond is gewend om 6 uur, zeg maar, in het parkje te lopen en haar behoefte te doen. En dat wordt ook gedaan. Ze wordt 5 keer per dag gedaan. Ik ben 77, dus ik ben gepensioneerd. Ik heb alle piek.
0: Ja.
5: En er is heel veel aandacht voor het hondje. En zo gaan we dan.
0: Ja, dat hoor ik ook, Max. En wat maakt van de hitte in de stuiten op de weg en het asfalt?
5: Nou, ik moet alleen een klein stukje het Concordiaplein over.
0: Oké. Okay.
5: En dan, ook al is het overdag, dan is het wel warm natuurlijk. Maar ja, dan moet ze maar in die halve minuutje lopen, dat mag maar kennen. En dan is het in het parkje en dan is het gewoon met schaduw. En dan kan ze door gewoon even lekker rennen als ze wil. Ja, ze rent maar niet zo hard natuurlijk met 12 jaar. Nee.
0: Nou, Max, ik vond het mooi. Indo en Molukker in het Grunners op Radio Noord. Wat wil je nog meer?
5: Nou, ik dacht het.
0: Beste mooier.
5: Oké.
0: Mooi, Max. Salamat. Hoi. Max Kalf was dat. Nou, als ik Max zo hoor, dan heeft dat hondje heeft echt een prima leven bij Max. Mooi om te horen. En iedereen houdt er toch wel een beetje rekening mee. We gaan door naar Anneke Sluiman in Stad. En die heeft een tip. Ik ben heel benieuwd nu, Anneke.
6: Ja, nou, ik woon 3 hoog op een flat.
0: Ja.
6: En ik heb hier een Amerikaanse ster van 12. Ja. En die gaat op balkon. En dan pak ik naar mijn water en ik gooi hem met mijn water over hem heen. En dat vindt hij. Ja, dat vindt hij heerlijk.
0: Ah, dat maakt niet. En
6: ja, koud water, hè?
0: Gewoon vol in de bek.
6: Ja hoor, ja, hij hapt altijd naar water. Hij vindt dat lekker. Mensen slang uitleggen, planten sproeien, dan is hij er ook bij.
0: Oh, mooi ja. Hoe heet je hond?
6: Ja, dat vindt hij lekker. Die hond heet Spike.
0: Spike? Oké. Okay.
6: Ja.
0: Ben jij fan van Direct?
6: 12 jaar. Spike is niet van mij.
0: Oké. Okay.
6: Maar hij is hier regelmatig te logeren. En ja, nou, met deze warmte, hij is hier nu ook. Dus hij zal weer lekker kledden uit.
0: Mooi. Maar ja, Anneke, ik durf dat niet zo hard op te zeggen, want dan lijk ik zo'n hondenhater. Maar laat ik het zo zeggen, het grootste nadeel aan honden vind ik altijd, als ze inderdaad dan helemaal nat zijn, en dan vind ik het altijd zo stinken. Snap je wat ik bedoel?
6: Ja.
0: Ik breng het nu voorzichtig.
6: Ja. Moet je luisteren, Nivino. Ik ben zelf. Ik heb zelf geen hond, maar hij is hier dan. Maar sowieso ruikt een hond altijd hoor.
0: Oh ja.
6: Ik zeg niet stinken, maar ze ruiken. En wij ruiken ook.
0: Het zijn net mensen. Ja, ik wou net zeggen, Anneke, zo is het ook. Ja.
6: Maar als jij in het verzorgingshuis binnenkomt, dan ruik je het ook.
0: Nou, bij mij thuis maar ook gewoon hoor.
6: Nee, vast niet zoals in het verzorgingshuis.
0: Nou,
6: met de vieze
0: luiers
6: en zo.
0: Nou, dat weet ik allemaal niet, Anneke. Daar hebben we het later van een keer over.
6: Ja. Nou, lieve kaart, ik heb er zelf gewerkt.
0: Oké.
6: Dus ik weet hoe het is.
0: Ja.
6: En je bent erop aan.
0: Rondjes lopen, Anneke, hoe vaak?
6: Vanmorgen om 6:30 een half uur met hem gelopen. En om 9:45 nog even weer een klein stukje. En dan straks vanmiddag dan is het echt eventjes ergens een plekje in de schaduw plassen en weer naar boven. En dan later op de avond weer het een beetje langer.
0: Nou, Anneke, ook bij jou. Ik hoor de liefde voor jouw beestje, dus veel plezier met elkaar.
6: Ja, mijn lieve schat, het is niet eens mijn hond, hè?
0: Nee. Precies, kun je nagaan. En als mensen jou dan zien, Anneke, dan kunnen ze jou ook een emmer water in de bek gooien, of niet?
6: Nou, Nivino.
0: Nee, is een vraag.
6: Nee. Okay. Nee, laat het allemaal niet doen, we nemen ze ruzie.
0: Oké. Anneke, bedankt voor bellen.
6: Ja, oké.
0: Okay. Mooi. Doei. Nou, dan hebben wij, voordat we zo naar het prachtige houten gehagen gaan, hebben wij hier een heel groot dierenliefhebber. Letterlijk ook, want ze hebben me toch een beest in huis gehaald. Genaamd Gerard, maatje.
7: Daar kom ik helemaal niet voor.
0: Oh, nou ja, maar ik vind het gewoon gezellig dat jij hier bent. Ja, want roep Gerard. Stel, hij loopt hier en je moet hem roepen. Hoe klinkt dat?
7: Nou, een beetje van ik van weg?
0: Ja.
7: Gerard! Zo zou ik dat doen.
0: En dan komt hij wel meteen, denk ik.
7: Ja.
0: Wat voor dier is het en hoe hoog is hij?
7: Hij heeft een schoft. Oh, dat heb ik wel geweten. Zijn schoft was iets van.
0: Die komt wel tot jouw heup, of niet?
7: Nou, ik kan hem wel staand aaien, zeg maar. Ik hoef niet te bukken. En ik ben er zelf ook best wel lang. Dus hij heeft wel. Hij is fors. Dus een grote. Ik kan hem niet optillen. En dat is wel steeds meer een probleem. Of nou, dat is niet een probleem. Maar we hadden bijvoorbeeld afgelopen week hadden we een bakfiets gehuurd. Waar hij dus niet zelf in kan. En nu is hij mee op de boot. En dan was hij even zwemmen. Ik kan hem niet op die boot tillen. Ik kan hem niet bakfietsen. Dus ik ben dan afhankelijk van Stefan. Anders dan moet ik hem achterlaten.
0: Je andere huisdier.
7: Mijn andere dier.
0: Maar wat voor hond is het? Voor de kennis.
7: Het is een kruising. Want hij is uit Roemenië deze kant op gekomen. Maar het is vooral Karpatische herder. Dus dat kun je googlen. En dan kun je het een beetje zien. Want dat, als je dat googelt, dan zie je wel ongeveer hoe dit eruit ziet.
0: Ja. Hoe is het bij jullie nu? Want merk je iets aan zijn gedrag vanwege de hitte?
7: Nee, hij is gewoon natuurlijk heel rustig. Hij is moe. Ik heb vanochtend vroeg even met hem gelopen. Toen heeft hij gelukkig meteen gepoept. Dan denk ik, nou, dan hoeft hij er ook verder niet meer uit.
0: Dan sta je echt te juichen, hè?
7: Nou, weet je wel. Ik dacht, ja, moet er straks weer. Dat moet eigenlijk niet. Dus, maar hij is met Stefan nog bij het meer. En hij ligt lekker in de schaduw. Ik had ook wel een lekkere natte handdoek ergens neergelegd en zo. Maar dat heeft hij allemaal geen zin in.
0: Oh, dat weet jij misschien. Van die sokjes met koelelementen, bestaan die? Of ben ik nou helemaal, stijgt de hitte mij ook naar mijn hoofd?
7: Nou, dat heb ik dat nog nooit van gehoord. Nou, maar in de tijd dat ik vroeger een hond had, deden we er eigenlijk nog veel minder aan. Nu is er wel veel meer mogelijk. Die koelmatten en zo. We zijn
0: heel woke geworden in huisdieren ook, hè?
7: Ja, dat is wel echt veranderd. Vroeger deden we daar niks aan. Dan was het gewoon warm.
0: Ja, pech, jongen.
7: Die hond die keek maar.
0: Dat moet je niet zo dom doen.
7: Nu ben ik er wel meer mee bezig.
0: Nou, mooi dat het in huizen Ettema ook goed gaat met Gerard. Gaan we naar Houtige Hagen, zoals beloofd. En dan weet je, dan hebben we Johan Laanstra aan de lijn. Mooi, Johan.
8: Goedemiddag.
0: Laten ze jou wel een beetje op tijd uit, of niet?
8: Ja, mij altijd, hè.
0: Oké. Okay. Hoe is het daar? Want temperaturen hier zijn hoog. In Houtige Hagen ook.
8: Oh, dan moet ik even op het thermometer kijken.
0: Ja,
8: voor
0: kijk eens even.
8: In huis 26,5.
0: Oh, dat is in huis. En dan ga je naar buiten en dan wordt het nog warmer.
8: Ja, maar ik heb net, ik denk, 2 maanden geleden een nieuw afdakje geplaatst. Oh. En als de zon weg is, is dat heerlijk cool. Dan waait het bad. Ah, dat is heerlijk cool.
0: Geweldig,
8: Johan. Dus ja, dat valt mee.
0: En ik neem aan dat jij huisdieren hebt.
8: Ja, ik heb een hele lieve kat. Sjirke. En die ligt op zo'n koelmat waar Maatje het zo net ook over had.
0: Oh!
8: Maar dan ligt ze midden op tafel op die koelmat. En dan heb ik zo'n waaier, zo'n airco-ding heb ik hier aan staan. Mm-hmm. En dan ligt ze daar helemaal heerlijk op ja, af te koelen.
0: En hoe heet het beestje?
8: Sjirke.
0: Sjirke?
8: Ja.
0: Ik denk dat het Fries is.
8: Nee. Het is een Duitse. Het is een klein Duits plaatsje in Hart. Nou. Dus ja, ik moest iets opzoeken van, ja, wat was bij haar.
0: Sjirke,
8: dus
0: ja, van die likeur.
8: Sjirke.
0: Ik moet opeens aan die fles denken.
8: Ja, nou ja, precies.
0: Oh, lekker, ja. Maar ja, goed. Klinkt ook Fries.
8: Nou ja, ik kom over een week kom ik in de arts. Ja. Ik een flesje voor je meenemen.
0: Nou, Johan, ja, moet ik hier nu ja of nee op zeggen? Ik weet niet. Ik zit aan mijn baas te denken wat hij hier nou op zou zeggen. Ik laat het nog even in het midden liggen, Johan.
8: Zelf weten. Het aanbod is er, hè?
0: Ja, dat weet ik. Je bent topper. En je merkt dus wel, het beestje is iets rustiger, iets slomer.
8: Ja, dat wel.
0: Ja.
8: En nu helemaal, want gisteravond kwam ze. Nou, het is heel vreemd gezegd. En bijna niemand gelooft het. Maar het is echt waar. Gisteravond kwam ze met een vleermuis in huis. En vanmiddag mag ze even naar de dierenarts voor een spuitje. Want, ze kan onze dolheid hebben.
0: Oh. Hond? Ja. Wacht even. Het is toch een kat?
8: Het is een kat, maar ja. Ja, een mens kan het ook krijgen, maar dat zei de dierenarts.
0: Oh, apart, ja. Oh, nou dan.
8: Dat is heel apart.
0: Ja. Maak je je zorgen?
8: Nee, ik maak me geen zorgen. Nee, ik krijg een injectie en nou ja, we zien wel.
0: Oké. Okay.
8: Ja.
0: Johan, bedankt voor het bellen.
8: Helemaal goed. Fijne uitzending. Yo. En kalle man, hè?
0: Ja, doe ook, hè?
8: Ja, zeker.
0: Mooi, Johan.
8: Hey, mooi.
0: We ronden hem hier ook af, want ik vind het heel gezellig met alles en iedereen. En al die foto's, zelfs met baasjes erbij op, met ontbloot bovenlijf. We hebben weer mooi bij elkaar in de huiskamers en de tuinen mogen kijken. En nou, volgens mij is er inderdaad heel veel liefde voor alle huisdieren in Groningen. En dat is mooi om te horen. Nog even 2 appjes, even kort doornemen. Nieuwenel, kijk op Google naar koelsokken voor hond. Die bestaan. Nou, bedankt. Dan ga ik daar eens op googlen. Ik heb geen hond, maar dan doe ik zijn maatje wel cadeau. En ook nog iemand appte van, ja, ik heb 2 goudvissen, maar die geef ik elke dag genoeg water. Bedankt allemaal voor het bellen en appen. Mooi.
9: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers, of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
10: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
11: Het is nog 1 week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl.
13: Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
14: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
16: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
17: Dit is Radio Noord.
15: Nu het nieuws van 1 uur.
18: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En hardstylefestival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna €1 miljard. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
19: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
20: Mijn koffer?
19: Ja, we gaan op wereldreis.
20: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rockledice.
19: Op Rockledice.
20: Van 24 tot en met 28 juni.
19: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprockledice.nl.
20: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
21: De buren van Leijenberg, de buren van Leijenberg.
22: Blijenberg.nl.
23: Oh, die van die deuren.
22: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
24: Hey, waar was jij?
25: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
26: Nu mega opruiming bij
27: Meertens Meubelen.
26: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf,
28: de koffie staat klaar.
29: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
30: Radio Noord.
31: Tussen de middag.
32: Met Nivino Geertsema.
33: Goedemiddag. Waarom komen er steeds vaker psychiatrische patiënten in de politiecel terecht, terwijl ze daar helemaal niet beter van worden? Hoor je zo.

0: The Dire Straits, Walk of Life op Radio Noord. De politie Noord-Nederland luidt de noodklok. Steeds vaker komen psychiatrische patiënten die een bed in een kliniek nodig hebben in de politiecel terecht. In onze provincie ging het in 2024 om ruim 6000 meldingen van verwarde personen. In 2025 waren dat er bijna 500 meer. De politie heeft het er maar druk mee en ziet zichzelf steeds meer een maatschappelijk vangnet ook worden, zoals dat heet. Ik ga erover praten met Noor Vloeimans, collega. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat zeggen deze cijfers?
1: Ja, deze cijfers zijn eigenlijk een beetje het topje van de ijsberg. Niet alles wordt weggezet als een melding over een verward persoon. Het kan ook best zijn dat er een melding is over bijvoorbeeld een inbraak of een brandstichting of iets dergelijks, en dat dan blijkt dat het om een verward persoon gaat. Betekent het ook niet dat er wat bijna 6500 verwarde personen in onze provincie zijn. Want een heel groot deel van de meldingen, bijna een derde, gaat over 5%. Een derde van de meldingen gaat over dezelfde mensen. Dus er zijn heel vaak mensen die al eerder een melding over gedaan is. Dus die vaker verward gedrag vertonen en dus in beeld zijn bij de politie.
0: Ja, maar misschien dan ook wel, vul ik nu even in hoor, als leek, gewoon niet geholpen worden, waardoor ze dus langer dat gedrag vertonen en dat mensen dat dan weer zien?
1: Ja, dat klopt. Ze worden dan even meegenomen en ze worden dan beoordeeld en toch vaak weer losgelaten.
0: Wat is eigenlijk een verward persoon? Hoe kun je dat definiëren?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat is echt iemand die gedrag vertoont, ja, wat afwijkt. En dan kun je vragen van ja, wat is dan de norm en wanneer wijk je dan af? Maar dan kun je bijvoorbeeld denken aan iemand die op straat heel erg in zichzelf loopt te schreeuwen. Iemand die dakloos is, die veel onder invloed is bijvoorbeeld. Iemand die gewoon gedrag vertoont wat andere mensen heel erg opvalt. En er zit natuurlijk ook, je kunt er ook heel makkelijk een beetje een filosofisch verhaal van maken en zeggen van ja, wij willen ook als maatschappij dat onze omgeving steeds aangeharkter is en dat we gewoon in een soort afgebakende, voorspelbare omgeving leven. Is er nog wel ruimte voor zulke mensen en voor zulk gedrag? Dat is natuurlijk ook iets wat je af kunt vragen.
0: Hoe komt het dat er toch een toename is?
1: Dat heeft er eigenlijk vooral mee te maken dat de GGZ steeds meer inzet op ambulant behandelen. En dat is behandelen bij iemand thuis, in de eigen omgeving. Mensen toch eerder naar een polykliniek laten komen voor een afspraak met een psycholoog, in plaats van dat ze opgenomen worden. Een jaar of 30 geleden werden mensen toch makkelijker en sneller opgenomen om even bij te komen bijvoorbeeld. En ja, tegenwoordig gebeurt dat echt veel minder en moet je echt ernstig een gevaar zijn voor jezelf of voor je omgeving. Wil je opgenomen worden in een kliniek? Dat zijn vaak ook maar hele korte opnames van een paar weken om iemand te stabiliseren. En dan gaat iemand met intensieve behandeling weer naar huis.
0: Ja, dan komen mensen bij de politie terecht en soms dan ook in de rechtbank bij de rechter. Hoe gaan ze daar met dit soort mensen om?
1: Ja, dan zitten ze daar ook weer in de cel. En dat is natuurlijk voor de rechtspraak en voor de rechter die zo iemand dan voor zich heeft, is dat natuurlijk ook frustrerend. Want die denkt, diegene hoort hier niet. Oud-rechtercommissaris Chris Beuker, die heeft daar wat over gezegd.
2: Eind vorig jaar was een mevrouw, die kreeg ik in de voorgeleiding als rechtercommissaris, kwam ze bij mij. En daar ging het duidelijk niet goed mee. En ze had hulp gezocht, ze was bij Lentes geweest, ze was bij het UMCG geweest. Want ze wilde graag opgenomen worden. Dus ze kreeg overal te horen dat er geen plek voor haar was. En dat het allemaal niet ernstig genoeg was. Toen is ze naar huis gegaan en toen heeft ze, wat ze mij vertelde, in wanhoop, heeft ze in haar eigen woning brand gesticht. En dan een paar dagen later zit ze bij mij. En ze zei letterlijk van ik heb dit gedaan in de hoop dat ik nu hulp ga krijgen.
1: Ja, dat is natuurlijk heel triest. En het is ook gevaarlijk voor de omgeving. Want als er iemand brand sticht in haar eigen huis, dan kan dat groot gevaar opleveren. En dan moet zo iemand wel uit de maatschappij gehaald worden op dat moment.
0: Nou, hoorden we net meneer Beuker, die natuurlijk veel ervaring heeft vanuit zijn loopbaan. Heeft hij een idee van hoe je dit kan oplossen, dit probleem?
1: Ja, hij heeft daar zeker wel ideeën over. En dat staat en valt met ander beleid en met geld. Hij zegt, er moet echt veel meer ingezet worden op samenwerking van hulpverleningsinstanties en op preventie. En dat houdt in dat er meer geld moet naar onder andere de verslavingszorg, maar ook naar de wijteams en de gemeente, die eigenlijk een soort eerste aanspreekpunt zijn voor als je vastloopt op welk vlak in je leven dan ook. En hij zegt, we moeten eigenlijk voorkomen dat mensen bij ons terechtkomen en dat die sneeuwbal steeds groter wordt en gaat rollen. Als mensen gewoon vroegtijdig in het vizier komen bij de gemeente, dan ondervang je daarmee al een groot deel van het probleem.
0: Ja, wat als we op deze manier doorgaan, wat zou er dan gebeuren?
1: Nou ja, eigenlijk zie je dat het nu al gebeuren. Namelijk dat de strafrechtketen loopt vast. De wachtlijsten zijn enorm bij de rechtbank om zaken aan te brengen. Maar ook bij de GGZ om specialistische hulp te krijgen. En ja, je ziet dat gewoon in die hele keten loopt het vast en zijn de wachtlijsten enorm.
0: Dankjewel, Noor Vloeimans over dit verhaal.

maar vergeten al deze mensen maar. De Snollebollekes, Marco Schuitmaker, Gerard Joling. Nee, die gaan het hem allemaal niet doen hoor. Weet je wie het gaan doen? Vier vrienden, Uit Grun. De Groningse WK-hit, De Beuk erin.

0: Goh, wat tekst, hè, Hein Damming. Goedemiddag.
1: Ja. Goedemiddag, goedemiddag. Hallo.
0: Fok tiki-taka. Ook nog tactische tips voor Koeman.
1: Ja, ook dat tactische tips voor Koeman inderdaad. We dachten eigenlijk, want ja, vaak gaat een liedje over Nederland en Oranje met z'n allen. Eigenlijk gaat het nooit over tactiek.
0: Nee.
1: Toen dachten wij, hey, misschien is dat wel een leuke insteek. Misschien als Koeman het nog hoort.
0: Ja, geweldig. Ja. Jij hebt het met drie andere kameraden, hebben jullie dit nummer gemaakt. Waarom dacht je, wij moeten een WK-hit maken?
1: Ja, het idee is eigenlijk ontstaan bij, we gaan naar de FC, op de Noordtribune stonden wij en we dachten, ja, het WK komt er weer aan en dan krijg je altijd weer, nou ja, je draait met ook al FIFA-landia en we dachten, het is eigenlijk wel tijd voor een keer wat nieuws, wat anders.
0: Ja.
1: En het zijn natuurlijk vaak meezingers en dat, nou, we gaan ook wel meezingen, maar we willen ook wel gewoon even een nummer maken waar gewoon een goede beat in zit. En ja, in feite dachten we, dat is het genre waar we heen willen en dachten we, ja, dan moet een stevige tekst ook, nou, de beuk erin en toen kwam het eigenlijk een beetje samen op die manier.
0: Ja.
1: En ja, het is gewoon super leuk om zoiets te maken met je vrienden. Want ja, onder het genot van de pilsje ga je lekker schrijven met elkaar. En het is gewoon enorm leuk om dit samen te maken. Dat is echt leuk.
0: Maar Hein, eerlijk, niemand van jullie bespeelt een instrument, toch?
1: Jazeker wel. Jazeker wel. Ja, dat is dan weer een misvatting. Ja,
0: ik dacht, dit is gewoon AI.
1: Een volledig instrument.
0: Wat zei je?
1: Ja, nou, ik speel gewoon gitaar, een volledig instrument. Nu moet ik je toegeven, de gitaar hoor je vrij weinig terug in dit nummer. Er was geen tijd meer voor een gitaarsolo. Nee, maar ik maak beats, ja, het hele spectrum eigenlijk. Dus of dat nou rock'n'roll is of een zulke muziek. Ik vind het gewoon leuk om muziek te maken.
0: Ah, mooi man. En hoe, wie heeft het allemaal al gehoord? Heb je reacties gehad? Doen de kroegen al mee?
1: Ja, nee. Nou, ten eerste, vrienden en familie die zijn natuurlijk laaiend enthousiast. En we hebben ook als ludieke actie eigenlijk 1000 bierviltjes laten drukken.
0: Oh.
1: En daar zijn wij de straat mee opgegaan, eigenlijk alle cafés in Groningen langs gegaan. En we dachten in het begin van, ja, hoe gaat men op reageren? Moeten we stiekem gaan neerleggen? Nou, nee, we gaan gewoon naar binnen toe de kroegeigenaar aanspreken, achter de bar. En eigenlijk, die deden een superleuk leuk nummer en eigenlijk helemaal positieve reacties op gekregen.
0: Ja.
1: En ja, we dragen natuurlijk ook voor en we gaan ook optreden bij feestjes en zo, als in Nederland weer speelt. En de reacties zijn echt wel leuk. Dus dat is wel mooi dat het opgepakt wordt.
0: En eigenlijk moet je nog zorgen dat dit nu in die oranje kleedkamer terechtkomt, hè?
1: Dat zal wel echt een droom zijn natuurlijk, hè. Broer, als ik Brian Bobby mag zien dansen op de beukerin, dan is mijn leven compleet natuurlijk.
0: Brian Bobby op de beukerin. Ja, ik zie wel een mooie combi. Wie zou nou een beetje daar, wie bepaalt daar de muziek? Want het is natuurlijk allemaal, nou ja, niet dit soort muziek, denk ik. Of zou Martin de Roon misschien...
1: Ja. Martin de Roon, wie is eigenlijk de sfeermaker in de kleedkamer? Ja. Ik heb eigenlijk geen idee, weet je dat zo?
0: Nee, nou ja, ik moet dus wel een beetje denken aan de Roon, dat die dit misschien nog kan waarderen. En die zit veel op social media. Misschien moet je hem gewoon even gaan spammen.
1: Ik vind dat helemaal geen gek idee. Even een DM sturen van, hey Martin, helemaal leuk en aardig, maar wat vind je van de beuk erin? En kun je nog wat met deze tactiek, zeg maar, met die nummer?
0: Ik denk hij wel, want dan denkt hij ook, dan krijg ik ook een basisplaats.
1: Ja, waarschijnlijk wel inderdaad, ja.
0: Hey Hein, we gaan hem draaien. Wat is eigenlijk de officiële artiestennaam van dit nummer?
1: Ja, kijk, ik maak zelf in mijn eentje gewoon muziek, het is Hein. Maar goed, we hebben natuurlijk een speciaal comité met mijn vrienden. En samen heten we Hein en de Trippels. Ja, toch een beetje feet, een beetje met bier te maken.
0: Ja.
1: Zodoende zijn we erop gekomen. En Hein de Trippels en nummer heet De Beuk erin.
0: Nou, wil je hem nog officieel aankondigen op Radio Noord?
1: Dat zou voor mij wel echt wel een droom zijn ter vervulling.
0: Nou, het moment is voor jou.
1: Ik zit er klaar voor. Dag lieve luisteraars allemaal. Nu komt een nummer van Hein en de Trippels genaamd De Beuk erin.
0: En we worden wereldkampioen, Hein, hè?
1: We worden wereldkampioen, 100%.
0: Oké, jongen, mooi.
1: Hey, super, yo.

0: Ik voel hem wel, hè?
1: Wereldkampioen.
0: Ja, natuurlijk worden we wereldkampioen. En misschien wel dankzij Hein en de Trippels, want hij gaat proberen dit nummer de kleedkamer in te krijgen. Ik ben benieuwd hoe dit wordt opgepakt daar door de mannen van Koeman.
2: Nou, misschien ook wel binnenkort in de Noord-9.
0: Oh, dat kan maar zo natuurlijk. Ja. Zaterdag weer nieuw, hè?
2: Zou kunnen, ja.

0: Dries Wolma en Henny Dolsma, Ein Reisen. Ik ben benieuwd of zij ook reizen van plek 4 naar nummer 1 misschien wel in de Noord-9. Want ze staan op 4, maar je weet nooit waar het kan eindigen. Zometeen Noord-nieuws, Leo. En daarin?
1: Ja, het is al het WK-geweld door. Ook nog nieuws over de FC.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum.

0: Draaien en Aardewaard afgelast, die vandaag op het programma stonden. Op rtvnoot.nl en de app vind je een hitteblog trouwens, met daarin regelmatig updates over de gevolgen van de hitte. Ja, en niet alleen voor mensen is het warm, ook dieren moeten het hoofd koel zien te houden. Dierenarts Frank de Bond vertelt wat het grootste gevaar is voor met name honden en katten.
1: Dat dieren zo warm worden, dat de lichaamstemperatuur zo hoog wordt, dat er dus allerlei processen fout gaan. Je weet natuurlijk, als je een ei kookt, dan zal dat eiwit, dat zal een keer stollen. En als je temperatuur te hoog wordt, en ik meen uit mijn hoofd, als je toch stiekem naar die 43 graden gaat, dan zullen ook allerlei lichaamseiwitten gewoon gaan stollen. Ja, die processen zijn vaak toch onomkeerbaar. Dus er gaan heel veel dingen mis bij een oververhitte hond of kat.
0: Hij geeft als advies onder meer mee om voor voldoende schaduwplekken te zorgen en het uitlaatrondje van de hond flink in te korten. De wereld danst in Warfum, dat is het motto van het Op Rockel Dice Festival dat vandaag weer begint. Het internationale dansfestival wordt al meer dan 50 jaar georganiseerd. En de afgelopen jaren gebeurt dat onder leiding van artistiek leider David Kloosterhuis.
2: Nou, we zijn net verwelkomd door de burgemeester van het Hoogeland op Maarhuizen. Dan zie je echt alle ensembles, die zien elkaar voor het eerst en wij ontmoeten. En de eerste dansen zijn al gedaan met een geschenkenwisseling, dat is heel gaaf. En we hebben nu straks een programma doorlopen en vanavond gaan we los met de informele verbroederingsavond waar de groepen echt helemaal samensmelten.
0: Jongeren verkrijgen hun nieuws vooral via sociale media, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe. Als ze nieuws krijgen voorgeschoteld, dan is dat vooral dankzij het algoritme van hun apps, zegt onderzoeker Evelien Mulder.
3: De jongeren die wij ondervraagd hebben, bleek dat 8 op de 10 nieuws vooral via sociale media consumeert. De meeste geven dus echt aan dat het toevallig voorbij komt op hun feed en dat ze het dus niet actief opzoeken. Maar ja, dat geldt natuurlijk niet voor alle jongeren, want er zijn ook jongeren die echt wel de apps gebruiken, maar ook wel jongeren die nog de traditionele media gebruiken.
0: De helft van de jongeren denkt wekelijks nepnieuws tegen te komen en vindt dat dit erbij hoort. De onderzoekers roepen ouders en scholen op om met jongeren in gesprek te gaan over online informatie. Etienne Vaassen heeft zijn contract verlengd bij FC Groningen. RTV Noord meldde het eerder deze maand al en gisteravond kwam de bevestiging vanuit de FC. Vaassen speelde in 2 seizoenen tot nu toe 63 duels voor de FC. De doelman ligt nu tot medio 2029 vast. Rijk Jansen, de oudere broer van Dies Jansen, is toegevoegd aan het keepersarsenaal van de club. Hij komt transfervrij over van NEC en tekent voor 2 seizoenen. En ook de nieuwe huurdeal met middenvelder Tigo Land is vanochtend bevestigd door de FC. Land wordt opnieuw voor 1 seizoen gehuurd van landskampioen PSV. Het wachten is nu nog op de bevestiging van de komst van Pelle Clement. De 30-jarige middenvelder komt transfervrij over van Sparta.
4: Dankjewel, Leo. Gaan we naar Harma.
5: Vanmiddag is zon overal. De wind zwakt tot matig, komt uit zuidelijke richtingen, draait in de loop van de dag naar het noorden zou. En door met is 27, 28 graden op de wadden tot 32 graden verdere provincie in. Vanavond en vannacht helder, temperatuur zakt weg richting 17, 18 graden. In maan wordt een dag met volop zon. De wind is matig tot vrij krachtig, komt uit het noordoosten met zo'n 25 tot 28 graden.
4: En daarmee Fieke aan de telefoon, onze streektolconsulente, begon te hebben over het Grunners. Dat zo in tussen de middag.
6: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
7: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
8: Hallo, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.

Natasha Austin op Radio Noord. Zometeen de Spaanse zomerse Jannes. Maar eerst Whitney Houston. I'm your baby tonight.

0: Hallo Geertsema. Ja, ik zeg maar Geertsema, want ik vergeet je naam weer een keer.
1: Dat geeft niet hoor.
0: Dino of Dino.
1: Nivino.
0: Nivino. Oh god, ik onthoud er niet, jongen.

0: lepido. Janes, oftewel Juanes, adios lepido. En dan is het weer tijd voor het gesprek met de streektolconsulente Fieke. Fieke zit in Eindrom. Mooi, Fieke.
1: Nee, ik ben nog even met een tussenstop in Lange.
0: Oh, en wat is er in Lange gedaan?
1: Nou ja, mijn dochter wil natuurlijk geen neem zwemmen met dit weer. En dus ik heb even mijn vriendinnetje de bijalboot. En ik bracht hem snel heen en weer naar Lange.
0: Ja.
1: Maar dat heen en weer, ik was natuurlijk ook op de radio. Dus ik dacht, ik liever wel even wachten.
0: Oh, springt dus er ook nog een straks?
1: Nou, misschien aan het einde van de dag als ik ze weer opbol.
0: Lekker, hè?
1: Ja, maar ik ben dan een beetje als mijn voordeur. Die maakt altijd het hele flauwe grapje. Nou ja, ik weet niet of het te flauwer op de radio misschien. Maar dan zegt van, kiek, ik heb gewoon zwemvliezen tussen mijn vingers, zegt altijd. Maar zo ben ik ook een beetje.
0: Oké. Hey Fieke, het is heet, het is warm. Is er wel wat te doen op het gebied van het Grunners?
1: Ja, in alle hitte is natuurlijk het festival Dichters in de Prinsentuin dit weekend, hè?
0: Oh, wacht even.
1: En dat is natuurlijk altijd het groot, mooie festival. Ik kom er eigenlijk al, zolang ik in stap woon, zo'n beetje.
0: Ja.
1: En ik vind het wel heel leuk dat ik nou met de Grunnige Tol door een podium heb. En dit jaar houdt ons podium met de Grunnige Tol zomaar wat omaan.
0: Okay.
1: Zo'n cursus had ik gehad, hè, voor creatieve makers, voor de Grunnige Tol. Dus door heb ik kwaaien van Oudij Groep, die dit shirt eerst.
0: Wel ben dat?
1: Irene Wiersma, wel bekend als schrijfster, net gedebuteerd met Bouk Prooi en ze is al heel lang bezig met luidjes. Dus ik hoop dat ze ook een Grunnige Tol luidje uiteindelijk durft te worden. Maar ze gooit nou eerst met gedichten, want ze is ook dichter, hè? Dus ja, ze zou eigenlijk alles kunnen, want ze kan ook nog teken.
0: Oh, mooi, ja.
1: Maar zij gooit dat steen. En Hanan van Rooij, dat is nou ook de wijkdichter van Vinkhuizen. En volgens mij ook de rugdichter, wat ze voor de vloer. Ik heb nooit helemaal die schaduw voor de bril.
0: Nee.
1: Maar die heeft een heel leuk voor afsteen. Het is een eerappelproject. En ik denk dat ze door ook van fragmenten wilt huren.
0: Okay.
1: Dus ik ben wel heel benijd wat ze gewoon doen.
0: Ja, en wel binnen nog meer?
1: Heb ook nog aan de Christian Kwang.
0: Ja, is heel mooi, ik weet het niet.
1: Nee, dat is goed. Maar ik herinner me van ons weer dat ik met die sprak op de radio. Maar hij is een dichter uit Meppen. En dat is ook van de, omdat we die cursus voor creatieve makers hebben, ook aan de overkant van de Grub Doorn. Dus daar komt hij vandoor.
0: Een Oost-Fries.
1: Dat ken ik nog nooit. Ja, precies. Dus hij gooit ook voor het eerst. Hij kent nog nooit zo gauw een pladuut uit die cursus door. Dus ik ben heel benieuwd. Dus ik hoop dat elke nooit applaudisseert voor de mooie teksten, maar ook dat ze duwen om in de Prinsentuin, centrum van stad, hun eerste schreden op streektolgebied te maken.
0: Ja, mooi man. En bist u zelf ook nog artiest? Of,
1: Nee, ik kondig ze aan.
0: Oké. Dus
1: en wel er ook goed spullen is Waak. Ze hebben een hele mooie poëtische eenakte op een bankje in de Moor.
0: Ja.
1: En daar ik zo'n op het Grim Festival. En ik dacht, oh, dat paast ook wel op die Prinsentuin. Dus wij gewoon ook nog spullen.
0: Van het theater Waak?
1: Ja.
0: Oh, mooi man. Nou, dat belooft weer wat. En hou...
1: En
0: ja?
1: Zondag. Om 13:45.
0: Ja, ik wil net zeggen, wanneer is het? Maar dat is zondag om 13:45. Maar dan is het ook high, toch? Is er wel wat... is er wel wat regeld?
1: Nou, ik neem aan dat ze wel wat met boter door hebben. En er zijn natuurlijk ook wel scharen en bomen zitten wel in het gruin.
0: Scharen, vind ik zo'n mooi Grunners woord, hè?
1: Dus ik zit nou ook in het scharen.
0: Ja, ja, maar schijnt ook nog even zwembad in Prinsentuin en in Kontalgoud.
1: Ja.
0: Veel plezier, Fieke. En dat bedoel ik voor nu in het zwembad, maar ook zondag in de Prinsentuin.
1: Ja, is gauw.
0: Oké, mooi.
1: Mooi.
0: Groet naar Stientje. Hoi. Fieke was dat van het zwembad in Lijns. Het u daar ook een zwembad? Volgens mij niet, hè?
2: Jazeker wel.
0: Oh.
2: Jazeker.
0: Hè?
2: Ja, Zuidhoorn heeft een zwembad.
0: Waar?
2: Als je dorp in komt rijden door de woonwijken, dan aan de linkerkant, daar zit een klein zwembad.
0: Oh ja, oké, okay, overdekt, denk
2: overdekt,
0: ik.
2: Overdekt, ja,
0: ja, ja, ja.
2: Mensen komen van een heinde en ver, heb ik gehoord, om daar les te nemen met de kids.
0: Oké, okay. Ja, en anders spring je gewoon naar binnen het Verstarkenborgkanaal, toch?
2: Dat heb ik zo ook wel zien doen vanaf de brug.
0: Ja.
2: Ik durf het niet.
0: Nee, ik ook niet. Maar het is wel, je ziet het over. Het mag volgens mij officieel.
2: Het mag helemaal niet.
0: Maar toch sta ik altijd met Big Smile te kijken als het gebeurt.
2: Ja.
0: Zometeen de middag door. Wat mag wel en.
2: Tranquilo, tranquilo.
0: Ja, rustig aan, hè?
2: Zeker.
0: Ja, maar.
2: Maar?
0: Qua muziek niet rustig aan.
2: Nou, laten we ons niet druk maken vanmiddag.
0: Oké, okay, lekker. Nou, dan gaan wij eruit met.
2: Oh, lekker.
0: Ja. Mm. Precies, dus ook tranquilo. Veel plezier met Karel, tranquilo straks. Morgen zijn we er weer met een nieuwe tussenmiddag. Hoi!

0: zoek naar de Klaukste Grunnige van 2026.
1: SS, veel scoren. Ja. Nou ja, daarom.
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
2: op TV Noord.
3: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
2: Nu het nieuws van 2 uur.
11: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstylefestival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Zou de overheid volgens hem duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. De Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
12: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
0: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
13: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
14: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
14: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
16: Radio Noord.
17: De middag door.
18: Met Karel Oosterhuis.
19: Michael Walden kreeg van een guru een andere naam om zijn innerlijke ziel en levensdoel te weerspiegelen. Voortaan ging hij door het leven als Narada.

Zomerse klank op de radio. Gimme, gimme, gimme, hoor je. Woensdagmiddag, goedemiddag. Zijn ouders zeiden, dit is onze zoon en hij heet Michael Walden. Later kwam hij een spiritueel goeroe tegen en die zei van, ja, ik ga jou een spirituele naam geven. Narada. Zo ga je voortaan door het leven. En hij knikte braaf. En als hij een liedje maakte, dan zet hij keurig op de plaats. Narada Michael Walden. Eens even spieken, wat hebben we hier? El mar, Spaanse zomerse woorden. El sol, cerveza, la playa. Daar hoort el birdie ook gewoon bij.

echte gitaren op de radio. Virtuozen, allemaal stuk voor stuk, de mannen van Toto. Wat een klassieker, wat een rammer, wat een juweeltje. Wat een, ja, als je het zou moeten vergelijken met een ijskoude, was het een joekel van een ijsstaart geweest. Toto en Rosanna op Radio Noord. Woensdagmiddag tussen 2 en 4. Een muzikale siesta. Tranquilo, maak ons niet druk. Afgelopen weekend zong ze nog in de kerk en toen ze klaar was, ging ze pas naar buiten. Via Buzen, via Ontroerd, via Boeit. En Via, die kan ook een feestje bouwen. Nu op Radio Noord. Via, dit is Lydia.

Ed Sheeran op Radio Noord en de Galway Girl. Woensdagmiddag, terug in de tijd. Ze hebben destijds Michael Hutchins, de zanger van In Excess, gesmeekt. Doe het niet. Verander de titel. Maak de titel anders. Maak het leuker. Maak het veiliger. Maar haal het woord suicide uit het refrein. Alsjeblieft. Want ze waren, ja, woordspeling als de dood, dat radiostations en MTV en al die andere zenders zouden zeggen van ja, dit gaan we niet uitzenden. Dit gaan we niet doen. Maar Hutchins die hield voet bij stuk. Hij zei, het is censuur. Dat gaan we niet doen. Het is namelijk een grappige, onschuldige Australische uitdrukking over harenbleken. En als je dat moet aanpassen voor Amerikaanse preutsheid, never. En daarom is dit liedje van In Excess niet veranderd.

0: In Excess op Radio Noord en de Suicide Blunt. Zometeen het laatste nieuws. Leo gaat ons bijpraten, maar waarover?
1: Ja, de hitte natuurlijk. Je ontkomt er niet aan. Wij vinden het heet, denk ik, buiten. Jij en ik.
0: Ja.
1: Als ik dat voor jou mag invullen.
0: Oh, ja.
1: En voor mezelf helemaal. Toch zijn er ook mensen die dit allemaal wel mee vinden vallen.
0: Wie dat zijn, hoor je zo?
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Het is 2:30 inmiddels. Tijd voor het laatste nieuws. Leo, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Karel. Twee supermarkten van Albert Heijn en een filiaal van de Lidl in Groningen konden gisterochtend niet open omdat er lijm in de deursloten zat. Medewerkers hebben geen idee waarom het is gebeurd. Dat schrijft Dagblad van het Noorden. Winkels konden pas open nadat een bedrijf de sloten had vervangen. In oktober vorig jaar werden de sloten van zo'n 40 filialen in en rond Amsterdam dichtgeplakt. Die actie werd opgeëist door pro-Palestina-demonstranten die eisten dat Albert Heijn stopt met de verkoop van Israëlische producten. Een woordvoerder van Albert Heijn erkent dat het eerder is gebeurd, maar kan er volgens de krant verder niet te diep op ingaan. Albert Heijn heeft aangifte gedaan. Binnenlandsminister Pieter Heerma neemt de aanbevelingen uit een rapport van het Adviescollege Veiligheid Groningen over. Dat meldt hij vandaag in een Kamerbrief. Maandag reageerde de bewindsman al informeel op het rapport over de versterkingsaanpak. Daarin kwam onder meer aan het licht dat de veiligheid van duizenden woningen mogelijk niet goed is beoordeeld. Hij erkende toen dat de bevindingen geen verrassing konden zijn, aangezien veel Groningers al jaren twijfelden aan de beoordelingen. Het ACVG adviseert om uit te zoeken welke huizen hersteld moet worden en pleit ervoor om in de toekomst zorgvuldiger te beoordelen en bewoners hier meer bij te betrekken. Bewoners moeten meer vertrouwen krijgen in de operatie, stelt het adviescollege. Psychiatrische patiënten die eigenlijk een bed in een GGZ-kliniek nodig hebben belanden steeds vaker in een politiecel. Blijkt uit cijfers van de politie Noord-Nederland. In 2024 ging het in onze provincie om ruim 6000 meldingen. Vorig jaar waren dat er bijna 500 meer. Het gaat om meldingen van overlast veroorzaakt door personen met verward of onbegrepen gedrag. Volgens de politie zijn deze meldingen slechts het topje van de ijsberg. Voormalig rechtercommissaris Chris Beuker ziet dat wachtlijsten zo lang zijn dat mensen voordat ze een behandeling krijgen alweer de fout ingaan.
7: Eind vorig jaar was een mevrouw, die kreeg ik in de voorgeleiding als rechtercommissaris, kwam ze bij mij en daar ging het duidelijk niet goed mee. En ze had hulp gezocht, ze was bij Lentes geweest, ze was bij het UMCG geweest, want ze wilde graag opgenomen worden. Dus ze kreeg overal te horen dat er geen plek voor haar was en dat het allemaal niet ernstig genoeg was. Toen is ze naar huis gegaan en toen heeft ze, wat ze mij vertelde, in wanhoop, heeft ze in haar eigen woning brand gesticht. En dan een paar dagen later zit ze bij mij. En ze zei letterlijk van ik heb dit gedaan in de hoop dat ik nu hulp ga krijgen.
1: Deskundigen zeggen dat de oplossing bij de politiek in Den Haag ligt door te investeren in de GGZ om wachtlijsten te verkorten. De wereld danst in Warfum, dat is het motto van het Op Rokkeldice Festival dat vandaag weer begint. Het internationale

0: over. Huppatee, klompen en dan dansen met z'n allen. Iemand die niet danst, maar gewoon niet beweegt in de weerkamer, dat is Harma.
1: Vanmiddag is zon overgauw. De wind zwakt tot motor, komt het zuidelijke regens draaien in de loop van de dag naar het noorden zou. En doormiddag is 27, 28 graden op de Wadden tot 32 graden verdere provincie. Vanavond en vannacht helder, temperatuur zakt weg richting 17, 18 graden. In Meun wordt een dag met volop zon. De wind is motor tot vrij krachtig, komt het noordoosten met zo'n 25 tot 28 graden.
0: Ja, het zieke idee, 28 staat genoteerd. Hammer, dankjewel. Straks maak je kans op mooie lekkere prijs als je mee gaat spelen met het plaatje over. De droge worst, die kan van jou zijn. Eentje? Nee. Veel meer droge worsten in een mooie doos. Past zo door de brievenbus. En wie weet hoor je binnenkort. Boom! En dan zijn de worsten daar. Als je meespeelt met plaatje over, dan maak je kans op altijd lekkers. Genesis sowieso, Land of Confusion en Amy McDonald. This is the life. Komt eraan.
2: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
3: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies waar je echt wat aan hebben. En parkeren nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
5: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
6: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
5: Check werkerbijwagenborg.com.
7: Ga nu naar koken en wonen.
8: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
7: Ga nu naar koken en wonen.
8: In het stadshart van Appingedam.
5: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.

0: Genesis op Radio Noord in the Land of Confusion. Ik hoorde net een paar collega's met elkaar zitten en kletsen van... ja, wat zijn nou dingen die je met dit soort temperaturen absoluut niet moet doen buiten? En toen zei ik, wat dacht u van een workshop sushi maken buiten met deze temperaturen? Nee, leek ons geen goed idee. Wat wel een goed idee is, is meespelen met plaatje over. Want ik heb mooie prijzen voor je. Ze bederven niet, ze zijn vacuüm verpakt. En als ze dan aankomen bij je, dan haal je ze eruit. Hang je ze aan de spijker, oftewel de wiemel. En dan laat je ze drogen en dan zijn ze fantastisch. Het is eigenlijk alsof je een kind weggeeft. Zo lekker zijn die dingen. Zo lekker zijn de worsten. Die kan je winnen als je zo meespeelt met plaatje over. Het is op en top zomer. Zweten gaat beter met een zomerhit in de ether. Vandaag The Summer is Magic. Lekker liedje. Daar stel ik je zometeen een lastige vraag over. Google is je vriend als je twijfelt. En wie weet pak jij die prijzen. De droge worsten en wat moois uit de RTV Noord prijzenvitrine.
1: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is De Vraag.
1: Zweten gaat beter met een zomerrit in de ether. The Summer is Magic van Playa Hiti. Playa Hiti. Ja, daar kunnen we wel iets mee. Playa Hiti, waar ligt dat eigenlijk? Is dat A, Playa Hiti is een strandje op Ibiza? B, Playa Hiti ligt in Zuid-Italië? Of C, Playa Hiti, dat is helemaal geen plek, maar dat is gewoon een bandnaam. 050-3188-288. Waar ligt Playa Hiti eigenlijk? A, Playa Hiti is een strandje op Ibiza. B, Playa Hiti ligt in Zuid-Italië. Of C, Playa Hiti, dat is helemaal geen plek, dat is enkel een bandnaam. Als jij het weet of gokje wil wagen, bel je me nu op 050-3188-288. 050-3188-288. En wie weet ga jij aan de haal met die doos met lekkere droge worsten en wat moois uit de RTV Noord prijzenvitrine. Rest mij nog één woord te zeggen. Succes!
0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Deze week Lucas en Gea met Laat Me Maar Gaan.
3: Laat me maar gaan, wat jij nog zegt kan mij niet schelen.
0: Gronings goud.

0: Bob Marley en de Wailers op Radio Noord en The Three Little Birds. En als ik zo tel, ja, ik hoorde wel iets meer, maar het is wel gezellig, al die vogeltjes. Plaatje over vandaag met een heel fijn zomersliedje, Summer is Magic. Goedemiddag, Lucas.
1: Goedemiddag.
0: Al gauw, kerel.
1: Ja, nou, een beetje warm, maar ja, voor de rest valt mij dan.
0: Best alleen Buitenwest.
1: Ja, jongen, ik heb wat hij weet, man. Ik zit nou in de keuken, die appels schillen voor vanavond.
0: Je gaat er niet koken voor vanavond?
1: Ja, de vrouw die wil appels eten met sla.
0: Ja, waarom geen hutspot dan?
1: Ah, hutspot, dat weet ik niet. Voor mij hebben de wortels nog niet klaar.
0: Ja, maar die heb je toch in de supermarkt wel? Die zijn er altijd.
1: Nee, die heb je in eigen tuin. Je moet wel een beetje meedoen natuurlijk.
0: Ja, maar de tuin wil je niet zijn nu, zeg je net.
1: Nee, dat zeg ik ook. Niet waarom lopen we eromheen. En daarom, voor mij ben de wortels nog niet klaar.
0: Okay.
1: En dan niet klaar.
0: Lucas, hoe hou je het hoofd een beetje koel vandaag?
1: Nou, ik zit nu in de keuken, daar zet ik de aardappels schillen en daar is dat redelijk cool.
0: Ja, maar heb je daar een aircootje of een ventilator, iets?
1: Ja, een propeller.
0: Een propeller. En iets fluit. Is dat een kanarie of een papegaai?
1: Nee, papegaai.
0: Ach, kijk. Hoe heet die?
1: Ja, er zitten twee, die zitten af en toe tegen elkaar te praten, maar namens wat zo eentonig.
0: Heb je dat expres gedaan, twee tegelijk, dat ze elkaar een beetje gezelschap...
1: Nee, het waren beide afdankertjes en daarom hebben wij ze overgenomen.
0: Ah, wat jij live, ja.
1: Ja.
0: Wat jij live.
1: Ah, ze zitten nou, ik denk, rond dikke 30 jaar of zo.
0: Oh, dan hebben ze nog 40 jaar te gaan.
1: Ja, dat zeggen ze, want kennen mensen overleven er.
0: Absoluut. Lucas, jij belt voor het plaatje over een zomersliedje.
1: Ja, we zaten net in de keuken. Ik dacht, nou, ik hoorde het liedje en ik dacht, nou, daar kan ik wel even op reageren. Maar ja, meestal kom je er niet door.
0: Maar nu kom je er wel door. Playa Hiti, waar ligt dat eigenlijk zo? Dat is de vraag van vandaag. Is dat een strand op Ibiza? Is Playa Hiti, ligt dat in Zuid-Italië? Of is dat helemaal geen plek, maar gewoon een bandnaam?
1: Ik dacht dat het een bandnaam was.
0: Een bandnaam, zeg je? Ja hoor! Jawel, jawel, jawel. De prijzen zijn voor jou. Lucas, je krijgt van mij een doos met lekkere droge worsten.
1: Hé, dat is geweldig.
0: Dat dacht ik, dat gaat erin, denk ik.
1: Alleen met dit warme weer. Een beetje zout.
0: Zeker een beetje zout, niet te veel. En we doen er RTV Noord sokken bij.
1: Oh, dat is geweldig. Die hebben we echt nodig.
0: Mooi zo. Playa Hiti is geen band, is wel een band, is geen strand, is geen plaatsje. En het is ook nog eens een keertje een lekker liedje. Summer is Magic. De

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 3 uur.
9: City Dijkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt de Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunetten blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is. Maar het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren. Nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
11: Mijn koffer?
10: Ja, we gaan op wereldreis.
11: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rockledice.
10: Op Rockledice.
11: Van 24 tot en met 28 juni.
10: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprockledice.nl.
11: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
12: Nu mega opruiming bij
13: Meertens Meubelen.
12: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
14: De koffie staat klaar.
15: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
13: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
14: Radio Noord.
16: De middag door.
17: Met Karel Oosterhuis.
18: Tot 4 uur een muzikale siesta. Hou je glas maar even bij de radio. Appatee, jij ook nog eentje. Klontje erbij en level.

Sommieu op Radio Noord en Dark Before the Dawn. Het is warm en alle boodschappen, alle waarschuwingen dat je goed moet drinken. Bij deze, we nemen er even een slokje. Heel veel van die waarschuwingen, eerlijk? Ja, ik ken ze wel, ik weet het wel. Op tijd drinken, extra slokje kan geen kwaad. Als je dingen buiten wil doen, doe het dan niet. En als je de warmte buiten wil houden en je hebt een laken, hang hem dan niet binnen voor de ramen, maar hang hem buiten voor de ramen. Dan komt de zon tegen het laken en dan komt de warmte minder naar binnen. Die tip die was ik even vergeten en ik heb dat vanochtend gedaan en ik zag op de thermometer, die kan ik dan lezen op een appje, het helpt wel, zo'n laken voor de ramen. Dit is Tony Esposito op Radio Noord. Papa Chico.

London Beats op Radio Noord en I've been thinking about you. Ik dacht net aan Leo. En hij stapt de studio binnen. Dat is toevallig, want Leo hebben we zometeen nodig voor het laatste nieuws. Gaat hij ons over bijpraten. Maar voordat hij dat gaat doen, kan ik ze nog even voorbereiden, even inlezen. En heb ik iets heel fijns. De man die altijd gefilmd wil worden van één bepaalde kant, want dat was de juiste kant. Als hij zong, vielen vrouwen in katzwijm. En ik kon vroeger ook nog een aardig potje voetballen. Dan weet Leo al wie ik bedoel. Julio Iglesias.

0: después. Ik heb in één keer zin in paella en ik heb zin om op vakantie te gaan. Leo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zometeen het laatste nieuws. Je gaat ons bijpraten, maar waarover?
1: Ja, onder meer over een brand in een sauna.
0: Alsof het dan niet heet genoeg is. Je hoort zo meer.
2: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Het is 3:30. Het laatste nieuws. Leo praat ons bij. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Karel. Vanaf vrijdag geldt ook in Noord-Nederland code oranje. Vanwege de extreme hitte, meldt het KNMI. De rest van het land geldt vandaag al code oranje. In onze provincie blijft tot vrijdag code geel van kracht. Vrijdag worden in onze provincie temperaturen van 32 tot 35 graden verwacht. En niet alleen voor mensen is het warm, ook dieren moeten het hoofd koel zien te houden. Dierenarts Frank de Bond geeft tips om het zo aangenaam mogelijk te maken voor je huisdier.
8: Die moet voldoende schaduwplekken kunnen aanbieden. Ze moeten voldoende water kunnen drinken. In het geval van de hond moet je echt ervoor zorgen dat je uitlaatrondjes heel klein worden of heel kort. Het liefst natuurlijk 's ochtends vroeg of 's avonds laat. Maar als je toch naar buiten moet, maak een heel klein rondje. Laat hem voldoende drinken. Ook een tip. Voel even aan het asfalt. Als je daar eigenlijk je hand niet te lang op kunt leggen, dan weet je ook dat je daar de hond niet overheen moet laten lopen.
1: Twee supermarkten van Albert Heijn en een filiaal van de Lidl in Stad konden gisterochtend niet open omdat er lijm in de deursloten zat. Dat meldt Dagblad van het Noorden. De winkels konden pas open nadat een bedrijf de sloten had vervangen. Medewerkers hebben geen idee waarom het is gebeurd. In oktober vorig jaar werden de sloten van zo'n 40 filialen van Albert Heijn in en rond Amsterdam dichtgeplakt. Die actie werd opgeëist door pro-Palestina-demonstranten die eisten dat de supermarkt stopt met de verkoop van producten uit Israël. Een woordvoerder van Albert Heijn erkent dat het eerder is gebeurd, maar kan er volgens de krant verder niet te diep op ingaan. Albert Heijn heeft aangifte gedaan. Bij een sauna in de Tasmantoren aan de Regattaweg in Groningen is vanmiddag brand uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de brandweer was er sprake van rookontwikkeling in de sauna. Hoe de brand precies is ontstaan is niet bekend. De sauna bevindt zich op de begane grond in de Tasmantoren. Het appartementencomplex werd uit voorzorg ontruimd. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle en ventileert het gebouw. Meer nieuws vind je in de app en op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel, Leo. Dan naar de weerkamer van Harma.
9: Vanmiddag is zon overal. De wind zwak tot matig, komt dit zuidelijk regens, draait in de loop van de dag naar het noorden zou en door met is 27, 28 graden op de wadden tot 32 graden verdere provincie in. Vanavond en vannacht helder, temperatuur zak weg richting 17, 18 graden. In maand wordt een dag met volop zon. De wind is matig tot vrij krachtig, komt dit het noordoosten met zo'n 25 tot 28 graden.
0: Ja, maar dankjewel, muziek zometeen van Bruce Springsteen, Born in the USA en Marshmallow hoor je zometeen met Jelly Roll. Holy Water komt eraan.
10: Hey pa, heb jij een koffer al? al gepakt.
11: Mijn koffer?
10: Ja, we gaan op wereldreis.
11: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldijs.
10: Op Rokkeldijs.
11: Van 24 tot en met 28 juni.
10: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.

Bruce Springsteen, de held, de baas. Born in the USA met de E Street Band. En in de E Street Band, Max Weinberg. En Max is een drummer. En die man slaat strakker dan een metronoom. En voor de mensen die denken, metronoom, wat was het ook alweer? Muzikanten willen dan graag in de maat spelen. Hebben dan zo'n apparaatje. En dat doet dan tik, tak, tik, tak, tik. En die kun je de maat laten spelen. En dat is precies. Maar de drummer van de E Street Band, die kan het nog veel strakkerder. Heb je hem al gehoord? De nieuwe zomerse plaat van Rutger van Barneveld, die is echt als een ijsko om je vingers bij af te likken.

Jongens, wat een lekker liedje en wat een pakkend refrein. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Zo heet hij niet, hij heet Zwoele Zomernachten. En het liedje is van Rutger van Barneveld. Straks nog een mooie van J-Lo op Radio Noord. Maar is John Travolta, natuurlijk met zijn olijfje. Dit is Summer.

0: Jennifer Lopez en Waiting for Tonight. Vanavond de plaknacht nummer... Hoeveelst is dat eigenlijk?
1: Van dit jaar? Van mijn leven? Van deze week?
0: Van deze week.
1: Tweede
0: plaknacht.
1: Toch? Ja, het viel eerst echt nog wel een beetje mee. Het was gewoon lekker weer.
0: Lekker weer. Zometeen, mag jij lekker weer tussen 4 en 6? Wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Oei. Heel veel hittenieuws. Ja, het gaat er toch gewoon over. Ik kan er ook niks aan doen. Je krijgt het bijna warm van dat we het de hele tijd over hebben. Maar we hebben toch weer verslaggevers op pad gestuurd. Met toch weer nieuwe dingen waarvan je misschien zelf nog helemaal niet aan had gedacht. En hoe dat nou verder moet en in de toekomst. En wat we dan er allemaal aan gaan doen. Mm-hmm. Verkoelende hits proberen te draaien.
0: Heerlijk.
1: Rustig blijven.
0: Ken je de uitdrukking de mussen vallen dood van het dak?
1: Ja.
0: Weet je waar die vandaan komt? Want het is namelijk helemaal verbasterd in de loop der jaren.
1: Is het niet gewoon dat het warm is dat die neervalt, een mus? Zo zie ik dat altijd voor me.
0: Nee.
1: Oh?
0: Vroeger had je van die... oude daken, daar groeide mos op. En als het dan heel warm werd, dan lieten de mossen los en dan vielen de mossen van het dak. En dat is in de loop der jaren... Dus eigenlijk zou je moeten zeggen, ja, het is zo warm, de mossen vallen van het dak.
1: Hoor ik voor het eerst. Ik heb nog wel een dak met mos.
0: Verkoeld nu.
1: Ja, het is nu heel goed.
0: Totdat het eraf valt. Zometeen tussen 4 en 6, Studio Run. Met Maartje en Adesh. Dames en heren, dit zijn de Jacksons, een Blame It.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Ik ben net akkoord, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 4 uur.
10: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek bleek dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Door hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd, omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunetten blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet. Ook vandaag, het is maximaal 36 graden. 'S Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
11: Het Chronisch Nieuws dan. Je krijgt de hoofdlijnen van Leo Wassing. Goedemiddag, Leo.
12: Goedemiddag, Maatje. Ja, vanaf vrijdag dus ook in Noord-Nederland code oranje vanwege de extreme hitte. Dat meldt het KNMI. In de rest van het land geldt vandaag al code oranje. Vrijdag worden hier temperaturen van 32 tot 35 graden verwacht. Provinciale statenleden willen volgende week met bussen naar Den Haag om daar te laten zien dat ze tegen kerncentrales in onze provincie zijn. Op 2 juli praat de Tweede Kamer over de locaties die het kabinet in beeld heeft, zoals de Eemshaven. Opmerkelijk is dat de bussen worden betaald uit een vergoeding van het Rijk. En een buitenschoolse opvang aan het Koerspad in Stad is zojuist korte tijd ontruimd geweest, nadat medewerkers een vreemde lucht roken in het gebouw. Het gebouw werd uit voorzorg ontruimd, waardoor zo'n 60 kinderen korte tijd buiten moesten wachten. De brandweer heeft metingen verricht in het pand, maar heeft geen gaslek aangetroffen. Straks meer om 4:30.
13: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
14: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
13: Wijzerweg Groningen.
14: Ga nu naar koken en wonen.
15: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
14: Ga nu naar koken en wonen.
15: In het stadshart van Appingedam. Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriesgeloo.
19: Radio Noord.
20: Studio Grun.
21: Met Maartje Ettema.
11: Het is warm en rustig blijven met het weer is heel belangrijk. Niet opstaan, rustig blijven zitten. Radiozender op Noord, wij verkoelen je tot 6 uur.

0: Liefde, liefdesverdriet, alles wat daarbij hoort. Veel muziek over gemaakt, ook de Paul McCartney. Je hoorde My Brave Face. En doe even een blik op de weg naar Des. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, de A7 Groningen richting de Duitse grens. Tussen Oudeschans en de Duitse grens, 4 minuten vertraging. En dan een wat langere vertraging, de N46, de Oostelijke Ringweg. Eemshaven richting Groningen tussen Bijum-Zuid en Afrit Meerstad. 14 minuten is je vertraging daar.
0: Hopelijk heb je airco. Ja, wat moet je er nog over zeggen? Het is warm, Harm.
2: Goedemiddag, het is summer.
0: Het is zo. Nou, is ook zo. Genieten.
2: Man. Ja, nou, ik, ja. Het, maar nou, nou, alleen nog maar loopt te klogen, jongens, hoor. Het is, ook gewoon summer.
0: Heel goed.
2: Alleen, ja, het is wel een beetje over de top misschien. Maar ja, misschien klogen we over anderhalve week wel weer. Van, nou, dat is toch ook drie keer niks. Maar hitte, ik word het, dat is niet altijd heel best verdrogen. En het is ook goudhard warm. Op de Waddeneiland, ook op de Schelling en op Vlieland en Texel. Het is allemaal 30 en half groot, omdat die wind zo laag nog uit het zuiden kwam. En op dit moment is de wind in het westen van Nederland en ook in het westen van onze provincie inmiddels draait naar het noordwesten. Dus dat geeft iets wat verfrissing, heel weinig. En in het oosten van de provincie zit de wind nog altijd zuidelijk. Dus ja, nee, het is nog verschrikkelijk hard. En dat blijft de komende uren ook. Grunnen-Eppordeel, daar had 32 graden. En dat was dan ook de max in onze provincie. Voor de komende uren, vanavond en vannacht. Nou, vanavond om een uur of 8 en ligt de temperatuur nog altijd onder de bieden 27, 28 graden. En vannacht met het heldere weer en overkanten onder de bieden. Nou, 17, 18, 19 graden. Men volop zon. Het is even wat aangenomen. Want de wind draait naar het noordoosten. En die is motig tot vrij krachtig met vaar 24 graden direct in het noorden tot zo'n 28 graden verder in de provincie. Vrijdag zonnig. De wind zit weer in het zuidoosten. Zo'n 32 tot 34 graden wordt het in. En s'nachts temperaturen rond een graadje of 20 en dan hebben we het gewoon over een tropennacht. Nou, is zondag zondag. Ja, zondag ook nog een flink warme dag. 29 tot 34 graden. En op mijn nacht toch wel kans op regen en onweer. Zondag toch ook wel weer een tropische dag met een graadje of 30. En dan ook kans op regen en onweer. En dan is dat maandag even een stukje beter te doen met 24 graden, geregeld zon en droog weer.
0: Zomerse temperaturen, lekker. We spreken elkaar zo.
2: Jo, tot
0: ziens. Hier gebeurt ondertussen van alles, want Nadesh en ik waren net even verzeild in een gesprek over plassen en wat je doet op de boot. Maar inmiddels zijn we bij de dieren weer. Konijnen, nou ja, we hebben het wel eens gehad over dat jij hebt een konijn. Ik heb niet zoveel met konijnen.
1: Twee konijnen had ik.
0: Had.
1: Ja, maar maandag lag er ineens één dood in zijn hok.
0: Dat is al heel verdrietig. En nu hoorde ik ineens de term lease-konijn. Daar waren we ongeveer. Dus ik pak hem hier gewoon weer op.
1: Ja, heel goed, ja. Alle dieren die mochten vandaag naar de dierenarts. Dus dan gaan we naar de dierenarts met 2 honden, 1 kat... en normaal gesproken 2 konijnen en nu dus 1. Maar ja, een konijn alleen houden schijnt dus niet heel goed te zijn voor die beesten. Dus ik had tegen Nick gezegd, joh, overleg even. Wat moeten we nu? Moeten we gaan kijken naar een opvang of niet? Nou, ons konijntje is best wel een beetje een spicy queen, zoals ik haar noem. Die kan je niet met iedereen koppelen. En ik weet ook niet of dat zo goed voor haar is. Dus toen zei de dierenarts van, nou, je hebt 2 opties. Of je laat ze haar alleen. Ze is 5, dus nou, ze leeft ongeveer nog 3 jaar. Niet ideaal, maar op zich kan dat wel. Ze zegt, of je hebt een stichting in Zwolle, die heeft lease dieren.
0: Kijk. Je hebt je lease wasmachine, het begonnen met lease auto, je kan je fiets leasen. Je kan eigenlijk alles leasen, maar nu dus ook dieren.
1: Ja, dan krijg je een sociaal konijn van een stichting. Die zet je bij jouw konijn. Of
0: bij jouw
1: dat
0: spicy
1: met,
0: queen.
1: Bij
0: ja.
1: mijn spicy queen. Ja. En zodra mijn konijn dan niet meer leeft, want wij zeiden we willen hierna geen konijnen meer. Dus zodra mijn konijn er niet meer is, dan breng ik dus dat lease konijn terug naar die opvang in Zwolle. En die krijgt dan weer een nieuw plekje met een nieuw maatje.
0: Er is voor alles een oplossing.
1: Een lease-konijn.
0: Ja, dat vind ik wel echt grappig. Zometeen gaan we naar Zernik in stad. Daar is onze verslaggever Dimitri van Tuil. Maar eerst nog een zomerhit. Dit is Bellini.

0: de Janeiro. Ja, daar is het waarschijnlijk nog veel warmer, maar... Ja, het is hier ook gewoon wel echt goed warm hoor. Aankomende vrijdag nog warmer. Dan dreigt de temperatuur op te lopen tot 35 graden. En dan moet je echt oppassen, want het kan ook gevaren met zich meebrengen. Verslaggever Dimitri van Tijl stond vandaag in de hitte bij het Sjernike hier in stad. Om te kijken hoe de Groningse dorpen en steden het hoofd ook koel kunnen houden.
1: Ja, Floris Boogaert, lector klimaatadaptatie. Het is bloedheet, hè?
2: Ja, zeker. Ja, dat geven de meters ook aan. Ja, en het wordt nog warmer vandaag.
1: Ja, maar waar u staat... Daar valt het mee. Laten we eens kijken.
2: Ja, inderdaad. Ja, hier is een meetapparaat. Die meet de temperatuur, maar ook hoe je je voelt. He, dus wind is ook een factor, schaduw is een factor. Dus we meten hier zo'n 28 graden, bijna 29. En dat loopt natuurlijk nog op, maar het blijft heel mooi koel onder deze boom eigenlijk.
3: Hoe warm is het nu in de zon?
2: Ja, dus nu gaat hij al naar 35 graden. En dit is maar een paar meter afstand van de schaduwplek waar we net zaten. Dus al meer dan 5 graden verschil. Het voelt al gelijk natuurlijk minder comfortabel. Dus als je het heet hebt, zoek de schaduw, zoek water op. Groen en blauw zijn eigenlijk de kleuren die verkoeling geven. Een van de meest natuurlijke oplossingen, dat is een boom zoals dit staat. Die hebben we in het verleden toch wel veel weggehaald ook. Dat is een probleem, dus we brengen ze weer terug. Om meerdere redenen ook. Het is ook biodiversiteit, het ziet er mooi uit, dus esthetica en dergelijke. Dus dit is zeker een van de oplossingen om te implementeren. En dat doet de gemeente Groningen ook. Dus op de markt bijvoorbeeld zijn 35 bomen geplaatst. Dit is de boom die eerst getest is. En na deze test is het succesvol dus geïmplementeerd op de grote markt in Groningen.
1: Ja, maar nou is het leuk dat het op de grote markt staat. Maar ik kan me voorstellen, mensen die bijvoorbeeld in Veendam wonen of in Stadskanaal. Ja, wat hebben die hier aan? Want kunnen die bomen ook daar komen?
2: Ja, zeker. En dat wordt ook gedaan. Hè. Er zijn verschillende maatregelen die ook in de provincie of in Noord-Holland gemaakt worden. En dat gaat allemaal over schaduw. Dat kan met bomen. Hè. Dat is het meest natuurlijke. Maar ook met schaduwdoeken. Bijvoorbeeld. Of met groene daken. Dat zie je hierachter bijvoorbeeld. Is een groen dak geplaatst. Dat zou een bushokje kunnen zijn. Dus het advies is eigenlijk ook wat de gemeente mee bezig is. Dat om de zoveel 100 meter, meestal 300 meter wordt geroepen. Dat er een koelteplek is. Dus dat je onder een boom kan zitten. Het liefst met een bankje natuurlijk ook. Dat je er echt kan verblijven. En dat iedereen daar recht op heeft. Hè? Dus loopafstand, ook al ben je met een rollator. Dat je een koelteplek kan opzoeken.
1: Ja, laatste punt. Zit u de hele dag hier onder de boom?
2: Nou, ik moet aan het werk. We gaan meten vandaag. Dit is natuurlijk fantastisch om onderzoek te doen naar de verschillende maatregelen, zoals pergola's. En ik hoop ook wat mensen te bezoeken. We zien veel doeken buiten staan. We hebben in Groningen ook een paar flats die met glas bekleed zijn. Dat zijn echt... Inferno flats wordt het wel eens genoemd. Hè. Daar wordt het heel erg heet. Dus die mensen gaan echt naar buiten. Dus ja, we proberen echt gewoon veel kosteneffectieve oplossingen te verzinnen. Ook zoals hier op de proeftuin in Building. En die ook te implementeren in de Groningenstad en ook de rest van Nederland.

0: rustig blijven, binnen blijven, niet op pad. Nou ja, als je dan toch op pad gaat met dit weer, dan misschien naar onze topo. Is het een beetje een schaduwruim plekje vandaag?
1: Nou, dat denk ik wel. Het probleem is alleen wel, ik heb ook weer een naam uitgekozen, jongens.
0: Kun je het niet uitspreken?
1: Dat denk ik niet.
0: Nou, daar gaan we.
1: Veenhuizeren Stukken.
0: Oh, is prima.
1: Oké, gelukkig.
0: In één keer. Goed.
1: Het is een natuurgebied, is dat knal?
0: Oh, leuk, natuur. Ja. En dat is altijd goed, als er maar bomen staan.
1: Ja, het schijnt wel moeilijk begaanbaar te zijn, maar daar straks zo meer over. Het gebied dat bestaat uit twee oude vloeivelden van de aardappelmeelfabriek, de twee provinciën, die in 1914 geopend werd.
0: Oké, nou, genoteerd, Veenhuizer Stukken. Alles wat je erover weet, kun je nu laten weten op 050 3188 288.

0: Zomer de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Precies 16:30. We gaan naar Noordnieuws met Leo Wassing. Dag Leo.
9: Hallo maatje, goedemiddag. Vanaf vrijdag geldt ook in Noord-Nederland code oranje. Vanwege de extreme hitte, meldt het KNMI. In de rest van het land geldt vandaag al code oranje. In onze provincie blijft tot vrijdag code geel van kracht. Vrijdag worden dan in onze provincie temperaturen van 32 tot 35 graden verwacht. Een buitenschoolse opvang aan het Koerspad in Groningen is korte tijd ontruimd nadat medewerkers een vreemde lucht roken in het gebouw. Daardoor moesten zo'n 60 kinderen korte tijd buiten wachten. De brandweer heeft metingen verricht in het pand, maar heeft geen gaslek aangetroffen. Voor de zekerheid is het pand geventileerd. Na enige tijd konden de kinderen weer naar binnen. Niemand raakte gewond. Bij een sauna in de Tasmantoren in Stad is eerder vanmiddag brand uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de brandweer was er sprake van rookontwikkeling in de sauna. Hoe de brand precies is ontstaan is niet bekend. De sauna bevindt zich op de begane grond in de Tasmantoren. Het appartementencomplex werd uit voorzorg ontruimd. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle en ventileerde het gebouw. Niemand raakte gewond. De provincie Groningen gaat bussen huren om volgende week donderdag af te reizen naar Den Haag. Daar debatteert de Tweede Kamer over de komst van twee kerncentrales in de Eemshaven of Terneuzen. De rekening van die protestreis wordt betaald door het kabinet zelf. De provincie krijgt bijna €800.000 op de rekening bijgeschreven om kennis op te bouwen en samenwerken met het Rijk rondom het onderzoek naar twee kerncentrales. Fractievoorzitter Agnes Bakker van de SP is de initiator van de busreis naar Den Haag.
10: Het is wel een beetje een raar verhaal. We hebben inderdaad geld van het Rijk gekregen als provincie om in het verweer te komen tegen het feit dat de kerncentrales hier komen. Nou, dat geld moeten we dus goed benutten om ook echt in verweer te komen.
11: Dus eigenlijk betaalt het Rijk nu hun eigen verzet?
10: Ja, zeker. Mooi, hè?
11: U lacht er helemaal bij.
10: Ja, nou, ik ben echt blij dat dit is gelukt en dat we nu proberen dit zo groot mogelijk te maken met zoveel mogelijk mensen naar Den Haag. En dat wij als provincie dat faciliteren en dat mensen gewoon mee kunnen.
9: Meer nieuws in de app en op rtvnoord.nl. Ja,
8: Leo, dankjewel. En dan is er iets met het verkeer aan de hand, Nadesh.
12: Zeker, de Driebondsbrug bij de Oostelijke Ringweg die staat in storing. Daardoor lopen de vertragingen op de N46, de Zuidelijke Ringweg Eemshaven richting Groningen. Tussen Bijum-Zuid en afrit Meerstad, 1 kilometer, 16 minuten vertraging. Ook in de andere richting is de brug dus dicht, kan je niet langs. Dan rijden er ook nog geen treinen tussen Groningen en Leeuwarden. Heeft te maken met de systeemstoring. Dat duurt ongeveer tot 16:45.
8: Dat is dus nog wel even sterkte. Als je erin staat, het is warm. Harma weet er meer van.
13: Vanmiddag is zon overal. De wind zwakt tot motig, kwam dit zuidelijke regens draaien in de loop van de dag naar het noorden zou. En doormidden is 27, 28 graden op de Wadden tot 32 graden verdere provincie in. Vanavond en vannacht helder, temperatuur zakt weg richting 17, 18 graden. In maand wordt een dag met volop zon. De wind is motig tot vrij krachtig, kwam dit het noordoosten met zo'n 25 tot 28 graden.
14: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
15: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
16: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust?

0: vida. Spaanstalige muziek van, nou ja, de Vlaamse Belle Perez. En het werd daar ook de prestigieuze Belgische zomerhit award gewonnen. In 2005 alweer. Hai toch, wat is dat dan lang geleden? Toen was jij dus 5.
1: Toen was ik 5, ja. Het was op de basisschool dat we dit nummer...
0: Ik wil eigenlijk dat soort jaartallen helemaal niet opzoeken, want dan voel ik me zo oud.
1: Nee, lieverd, je bent hartstikke jong.
0: Dankjewel, dat had ik eventjes nodig.
1: Wanneer gaan wij de prestigieuze Lachlijn Award uitreiken dan?
0: Vandaag, misschien.
1: Oh.
0: Weet je wat ik daarvoor nodig heb?
1: Nou?
0: Een goed antwoord.
1: Oh, ja. Dat is het.
0: En zo werkt het dus. Dit is de lach. En er moet een naam bij. En anders geef ik de prijs niet weg.
1: Maar van wie?
0: Ja, van wie, hè? We zitten pas op dag 4.
1: Ja.
0: Dus dan weet ik wel, dan hoef ik niet naar een hint te vragen.
1: Zeker niet.
0: Zou ik zelf ook niet geven.
1: Deze meid is streng vandaag.
0: Ja, dat is, maar je hebt ook groot gelijk. Dus je moet het zonder hint doen. En we weten nog helemaal niks van deze persoon af. Misschien is het wel een BN'er. Misschien is het wel een Groninger. 050-388-288. Wie is dit? Je kan nu bellen. En wat kun je dan winnen als je er doorkomt?
1: Jouw favoriete nummer die mag in onze prestigieuze Spotify-lijst. Krijg je ook nog een hartstikke mooie muziektegel bij. Ja, je hebt ze nou niet echt nodig. Maar als het 's avonds weer wat koeler wordt... toch even een paar lekkere erwten door het sokken.
0: Ja, het is natuurlijk wel warm, hè. Dus rustig blijven zitten. Gewoon even op de telefoon. Kan nog net zo intypen. Ik heb nog wel een heet plaatje voor het wachten. Beds are burning. Tot zo.

0: Midnight Oil hoorde je. En Beds Are Burning. Ja, dat is in mindere mate natuurlijk bij iedereen het geval dat het warm is. En dat je dan ook nog moet puzzelen wie die lach is. Ik moet er niet aan denken. Maar Sipko wel, die heeft toch eventjes de hersenen laten kraken. Sipko Kolleman, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Houd het een beetje vol?
1: Ja hoor, vanmiddag hebben we gebinkoed bij Algunda.
0: Ach, lekker. Hebben nog wat gewonnen? Bijna prijs?
1: Bijna prijs.
0: Bijna prijs is dus geen prijs.
1: Zo is dat.
0: En dan hopen we nu wel een prijs.
1: Ik hoop het ook.
0: Nou, Sipko. Wie lacht er zo?
1: Ik dacht van jullie collega Elwin.
0: Elwin Baas?
1: Ja.
0: Sipko. Weer geen prijs. Helaas. Ik kan je er niet mee verblijden, maar wie weet de volgende keer weer.
1: Misschien volgende keer weer.
0: Kalm aan, hè, met het weer.
1: Jullie ook.
0: Doei.

0: Young Turks van Rod Stewart. En daarvoor hoorde je nog Sienna Spyro, Material Lover. Dat schijnt de soundtrack te zijn van de nieuwe Devil Wears Prada film. Heb jij die al gezien?
1: Nee, maar ik heb de oude ook nog nooit gezien.
0: Dat meen je niet. Nou, ja, jij... was ook niet jouw tijd. Nee. Ik neem het alweer terug.
1: Oké, ik sta de hele tijd zo boos op mij. Dan moet ik
0: niet
1: weer...
0: Niet boos.
1: Dan moet ik weer naar een waddeneiland. Dan moet ik weer een
0: daar
1: film
0: blijf
1: kijken.
0: Ik bij. Nee, maar daar blijf... Jij moet wel naar een waddeneiland in Nederland een keer gaan.
1: Nou, ik verwacht op een compleet verzorgde trip. Zie je het toch moet.
0: Dan gaan we samen.
1: Dat is goed.
0: Honden mee, mannen mee.
1: Oh, dat is wel gezellig, ja.
0: We hebben het later over die film. We hebben een... Ja, dit loopt er wel helemaal uit de klauwtjes. We gaan lekker naar de Veenhuizer stukken, want dat is onze topo van.
1: Zeker.
0: Vandaag.
1: Het is een natuurgebied in Stadskanaal. Ja, en het bestaat uit twee oude vloeivelden van de aardappelmeelfabriek, de twee provinciën. En die vloeivelden werden vroeger gebruikt om afvalwater op te vangen. Zo kwam het vervalde water niet in de kanalen terecht. En dat afvalwater bevatte dan heel veel voedingsstoffen. Ja, die zijn in de bodem terechtgekomen en die vormen daar dus nu een goede basis voor heel veel planten en dieren. Die fabriek die sloot in 1979 vanwege strengere milieuregels en werd in 1984 gesloopt. Toen werd er in 1989 besloten om van het terrein een natuurgebied te maken. En dat was in 1991 klaar. En daarna werd dat gebied beheerd door Staatsbosbeheer. En zo geschieden de Veenhuizen stukken. En bij de inrichting van dat natuurgebied werd ook een sikkeberg afgegraven. Het was een zandrug met een van de hoogste plekken van het veengebied. En tijdens die opgraving in 1987 werden hier vuurstenen, werktuigen en resten van oude vuurplaatsen gevonden. Zat ook nog allemaal in die grond. En die sporen die laten dan zien dat mensen daar al van de prehistorie leefden. En volgens een oud verhaal kwam die naam Sikkeberg na een ruzie over veengrond, nou ja, tot stand, waarbij een man genaamd Sipko Vrouws zou zijn omgekomen. Zijn naam zou later veranderen in Sikken. En onderzoek in oude archieven hebben hier nooit bewijs voor gevonden. Maar dat is dus een beetje het gerucht wat gaat daar.
0: Dat de Sikkeberg is dan naar hem vernoemd?
1: Ja.
0: En we hadden dus een berg. En die hebben ze weggegraven. Nu hebben we die niet meer.
1: Nou, het is een zandrug.
0: Nou ja, maar dat was wel het hoogste stuk, begrijp ik.
1: Ja.
0: Zonde.
1: Zonde.
0: Oké. Straks meer over Veenhuizer stukken. En je kan je informatie nog altijd kwijt bij een dash op 050-3188-288. Ik heb nog één plaatje tot het nieuws van 5 uur. Kunnen we die wel draaien? Met Polonaise gevaar, met 35 graden buiten.
1: Dan moet je de zittende Polonaise doen.
0: Ja, en ze rustig blijven zitten.

0: de klaukste grunniger van 2026.
1: Veel score, maar nou ja, dit is nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
7: Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof.
6: Verwen jij je maar.
7: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
6: Waar mee?
7: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
6: Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
11: Appetito.
10: Appetito.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
17: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
18: Dit is Radio Noord.
16: Nu het nieuws van 5 uur.
19: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. De besmette arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
20: Buiten is het zonnig en heet, maar hier in de studio prima bij de airco. Leo heeft hooglijnen.
21: Hoi maatje, ja, de Dorkwerder de brug over het Van Starkenborghkanaal heeft opnieuw te kampen met een storing. Dat gebeurde gisteren ook al. Wegverkeer kan er momenteel niet langs. Een monteur is volgens Rijkswaterstaat onderweg. En ook de driebondsbrug over het Eemskanaal bij de N46 bij Stad kampt met een storing. De slagbomen willen niet meer omhoog en de weg is daardoor dicht, meldt de ANWB. Nog meer brug in de nieuws. Wethouder Philip Broeksma adviseert namelijk om de strijd voor een tijdelijk alternatief voor de Gerrit Krolbrug in Stad op te geven. Nog meer vertraging van de bouw zou volgens hem betekenen dat kosten oplopen. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat het project wordt stilgelegd. En de terrassen in Stad mogen door de warmte langer open blijven, heeft de gemeente Groningen juist bekendgemaakt. Terrassen in het centrum mogen tot 3 uur vannacht publiek ontvangen. Buiten het centrum tot 2 uur. Meer nieuws om 5:30.
20: Het is alsnog warm. Toch, nu het terras eigenlijk te warm voor het terras.
21: Dat zeg jij?
20: Ja, dat zeg ik. En zo meteen meer Noordnieuws. En over 1 minuut hoor je muziek van Coldplay.
2: Raamdecoratie op maat gemaakt.
3: Timpweg.
2: Eigen productie- en montagedienst.
3: Timpweg.
2: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hoordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
11: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
22: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
23: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
24: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
25: Ga nu naar Koken en Wonen.
26: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
25: Ga nu naar Koken en Wonen.
26: In het stadshart van Appingedam.
27: Radio Noord.
28: Studio Grun.
29: Met Maartje Ettema.
20: Een lekker stukje kaas, verschillende soorten worst en allemaal geserveerd op een prachtige houten borrelplank. Dit uur geven we hem weg, hoor. Je hoort zo hoe je kan winnen.
30: Wat?

0: Een van hun vele hits natuurlijk, Coldplay, Viva La Vida. En daarmee wordt het tijd voor een blik op de weg, want er is van alles aan de hand, geloof ik.
1: Nou, zeg dat wel. Onder andere op de N370 Groningen richting Bedum. Tussen de aansluiting met de A7 en de aansluiting met de N355. 3 kilometer file, je vertraging is daar 10 minuten. Komen bij de N46, de Eemshaven richting Groningen. Tussen Beijum-Zuid en Afrit Meerstad staat 1 kilometer file. Je vertraging is daar 12 minuten. Komt door die brug die in storing is, dus ook de andere richting. De N46 Groningen richting de Eemshaven, tussen knooppunt Euvelgunnen en de aansluiting met de N360. Kleine file, maar wel 12 minuten vertraging door die brug dus. Verder rijden er ook nog geen treinen tussen Groningen en Leeuwarden door een systeemstoring. Dit duurt nog tot 8 uur. En staan er rondom die oostelijke ringweg alleen maar files en staat het vast allemaal door die brug.
0: Oh, dan ben je echt niet blij, want dan ben je lekker misschien wel eerder vrij. Dan dacht je, ik ga nog even zwemmen of nog even iets leuks doen. En dan sta je daar.
1: Nou ja, zelfs de vertraging eromheen, bijvoorbeeld op de Meerstad laatst, zijn gewoon 1/2 uur vast, hè? Dat is bizar.
0: Nou, als je maar airco hebt. Anders is het nu...
1: Nou ja, en het is sowieso wel handig om nou, als je de weg op gaat, even een flesje water extra in de auto te leggen. Mocht je stil te komen staan in de file, heb je altijd wat te drinken. Dat is het belangrijkste.
0: Water mee, overal waar je gaat. De airco's zijn ook het onderwerp, zag ik, van wat vindst u? Klopt, we hebben gelukkig gisteren uitgebreid besproken. Jij hebt een airco, ik heb geen airco. Nou, het leven is niet eerlijk.
1: Stefan slaapt bij mij.
0: Stefan slaapt nu altijd bij jou tussen de honden. Maar we hebben iets veel belangrijkers nog.
1: Nou,
0: want we gaan natuurlijk onze borrelplank weer weggeven.
1: Dat is wel handig om die wel koud te zetten. Of niet in de airco, in de koelkast.
0: Ja, maar toch, ik heb niet als ik nu naar buiten kijk of daar loop, dat ik denk, nou, ik zou het nu niet lusten, het is mij te warm voor een lekker stukje kaas.
1: Nee,
0: dat kan altijd.
1: Dat is ook het voordeel van die borrelplank. Je kan nu de borrelplank ook gebruiken als je avondeten. Als je niet zo'n trek hebt in je warme prak, neem dan lekker een borrelplank, doe daar lekker hapjes
0: goed drinken
1: op.
0: En dan een hapje erbij.
1: Lekker. En ik dacht, daar kunnen wij wel even bij helpen. Dus, jij kan winnen. Een borrelplank voor de vrijdagmiddagborrel of je vrijdagmiddagavondeten. Kan allemaal. Er zitten echt fantastische dingen op. Lekkere verschillende soorten worst.
0: Jij hebt hem uitgeprobeerd, hè? Ik had toen vakantie.
1: Nou, ik heb het ook geproefd. Maartje, je weet niet wat je meemaakt.
0: Nou, het wordt... Het was je gegund, zeg maar. Wat moet je doen als je deze borrelplank wil winnen?
1: Je mag even een goede reden. Waarom heb jij die vrijdagmiddagborrelplank verdiend? Appen naar 050-318-288. En dan ga ik eens even die appjes doorspitten.
0: Goed, je mag vanaf nu appen, dus niet bellen. Appen 050-318-288. 8-8, zo warm is het al. Met het antwoord op de vraag, wat vier je vrijdag?

0: Opus natuurlijk. Met Life is Life en dat applaus.
1: Farma, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Je moet maar met dit weer, je bent extra hard aan het werk natuurlijk. De hele tijd ons weer op de hoogte houden. Hoe warm het precies wordt, wat we dan moeten doen. Of er nog onweer komt dit weekend.
2: Ja, nou dat dus. Ja.
1: Spannend.
2: Ja. Ooit niks scheelt wel. Voor de Night the Hits Alive hebben, is de vervolgde week goud nice. Want de temperatuur zakt terug richting normalere weer. Dat is het iets van die jongen. Een super hittegolf, hoor dat sproken van was. Nou, dat is hartstikke leuk, maar dat hebben we hier gelukkig ook nooit. Maar een super hittegolf, dat betekent een draaidong van 4 naar de grote niet meer. Nou, dat gaat ook al niet lukken. Die dattigers, ja, dat lukt wel. Een hittegolf wordt het uiteindelijk wel. Maar vandaag, nooit overal in de provincie dattig groten op de thermometer. Roodschouw kwam net nooit op 11.00. Net naar de dattig grote touw. Op dit moment is de wind mooi draait naar de noorden. Ja, en de temperatuur is terugzakt in richting 27,5 groot. Je zal er binnen een trui bij aan dan. 10,5 uur de zon. 4,5 millimeter is er verdampt. Nou, en op dit moment dus een zwakke tot matige noordoostenwind. In Sibboer met wat binnenbebaarde kom-effect is zo'n 35 graden worden. Op dit moment is er wat terugzak richting Varendalen. Nou, nog blauwt huid natuurlijk. En de barometer stand doet zo'n 16 millibar. Betekent dat we een beetje in de wisseling van de wacht zitten van hoge druksysteem. En dan in het zak weg richting het zuidoosten en richting het oosten. En daarom hebben we dan vanaf vrijdag dan weer die meer zuidelijke stroming. Maar meer nooit. En dan kunnen we even een dagje even wat minder huid weer over ons heen kring met een lekker verfrissend windje. Nou, voor vanom, een uur of 8 is nog altijd wel zo'n 27, 28 graden verdere provincie. Hè? En in vannacht met helder weer, rustig weer, temperatuur van 17, 18 graden. Maar een dag vol op zon. De wind motig tot vrij krachtig komt nu in het noordoosten. Met zo'n 25 graden in het noorden van de provincie tot 28 graden verdere provincie. Hè? Dus schijndattige, dus schijn tropische dag. Vrijdag wel. Dan gaat de temperatuur met een zwakke tot motige zuidoostelijke wind richting zo'n 32 tot 34 graden. En op de warm jaar zal die 30 graden ook aantikt worden. En in de nachttemperatuur rond een graad of 20 is zo traag, ja, die wordt benaard. Dan krijgen we nu alleen naar zon. Dan is er in de loop van de dag ook wat bewolking met 29 tot 34 graden. En in de open nacht is er toch wel kans op regen en onweer. En op zondag is die onweerskans er ook, maar temperatuur overdag gewoon weer richting de 30 graden. En dan maandag, dan is de onweerskans weer weg. Er is geregeld zon, er is bewolking en de temperatuur op het aangenomen niveau, een summerswarm niveau van toch weer 25 graden. Nou, ik denk dat dat beter te harden is.
1: 25 graden, daar lachen wij nu om.
2: Ja, dat dacht ik wel, ja.
1: Wij zijn het helemaal gewend, we kunnen dat helemaal aan. Dus het komt altijd weer goed, we zitten er nog wel even uit. Absoluut. Harmer, dankjewel, hè.
2: Joe.
1: Joe.

0: Het is bijna niet bij te houden. Hè? Hij is alweer 2 hits verder ondertussen. Dit was I Just Might van Bruno Mars, de Hit Machine. Ja. En dan een kijkje bij onze trap naar boven bij de tv-uitzending van Noord Vandaag. Straks om 6 uur met Marcel Nieuweweg. Mooi Marcel.
1: Mooi.
0: Wat gaan we allemaal zien?
1: Ja, wie gaan het erover hebben? Over de hitte natuurlijk.
0: Uiteraard.
1: Elk is er met bezig. Esto Erko trouwens, doe ze nou.
0: Nee, zeker niet. Maar in de studio wel. Ik zit er echt even van te genieten.
1: Heerlijk, ja. Leuk, heel geer. Erko hebben ze wel in de Boldenburg. Dat is een verzorgingshuis voor oudere mensen in Vlachtwedde. Dus Ronald Verdoog heeft best. Hij ging ook verderop Vlachtwedde in om te vragen van jongens, heb je nou Erko of heb je hem nooit? Goos de Boer, die is nou onderweg naar Tropel. Het Rode Kruis staat door voor het aanmeldcentrum. Om eens te kijken van, hey, wat voor maatregelen worden er hier troffen voor eventuele mensen die vannacht boeten moeten slopen. En we gaan nog even terugkijken naar afgelopen weekend. Dirk, die was bij die vrouw uit Limburg, die er eigenlijk een beetje tegen hun zin zat. Hè. Ze vond maar helemaal niks. Nou, doch de collega's van L1, wat we doen? Wie zuikt er even op? Dus je bent een paar 100 kilometer naar boven gereden, die bent bierwest en vandoor moet je maar even kijken hoe dat afgelopen is en wat ze allemaal kregen. Het een hele leuke, warme show met een knipoogje en ook een serieuze toon, precies zoals Noord vandoor.
0: Wat goed. Nou, we gaan zeker kijken. Jij moet eigenlijk even luisteren. Want Knols is hier onder elkaar. Ze heeft Veenhuizen stukken voor jou op de kaart gezet. Had je daarvan gehoord?
1: Ja.
2: Ja, door mij net. We hadden namelijk net een discussie of hij aan onze kant, aan de stadsknalkant van het AG Wilde van Knal ligt. Ja. Of aan de andere kant.
1: Ja.
2: Maar hij ligt aan onze kant, Marcel.
1: Hij ligt aan onze kant.
0: Maar ja, daarom heb ik dus altijd mijn koptelefoon zo hard. Want als jullie gaan bakkeleien hier, dat gaat echt...
1: Ja, dat gaat mis, hè?
0: Ja, dan gaat het echt mis. Dan trek ik me altijd even terug.
1: Prachtig gebied. Ik loop er heel regelmatig met de hond trouwens. Maar niet in het natuurgebied, want dan mag je niet komen.
0: Kijk, nou, we gaan er nu meer over leren.
1: Heel goed.
0: Hoi Marcel. Goed.

0: weekend.
1: Er gaat niets boven Groningen.
0: Maak ook zat.
2: En ook als je geen knolster bent, dan is het hartstikke interessant. Want misschien steek je er nog wat van op en ga er eens een keertje kijken. Nou ja, het is nu een natuurgebied, die Veenhuizenstukken. En het is vrij lastig te bezoeken. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Er zijn namelijk bijna geen wandelpaden. Wel staat er een vrij toegankelijke vogelkijkhut. Daar kan je dus wel even buurten. En doordat dat gebied dus weinig wordt bezorgd, is het ook steeds natuurlijker en ruiger geworden. En daardoor vinden ook veel dieren een geschikte leefomgeving. Het gebied bestaat uit en bos en moeras en dat grasland. Ja, en door die afwisseling van natte en droge gebieden leven er van allerlei dieren, onder andere veel vogelsoorten, ook bijzondere vogelsoorten. De poelruiter, de zwarte ooievaar, de zwarte ibis, een Amerikaanse smint, de zeearend en de steenarend.
3: En hoeveel van deze vogels ken jij ook echt?
2: De zwarte ibis, de zwarte ooievaar, de zeearend en de steenarend.
3: Oh,
2: dat valt tegen, hè, voor jou?
3: Nee, het is niet. Maar ik ken er wel minder, denk ik.
2: Nou ja, kijk.
3: Is je ook echt dat als je ze ziet, dat je ze herkent? Of gewoon van naam?
2: Sowieso van naam. Ja, waarschijnlijk als ik ze zie ook wel. Maar goed, hè, dat is ook helemaal niet belangrijk.
3: Nee, nee.
2: Er zijn ook eenden, ganzen, steltlopers en reeën. Dat ken je wel, toch?
3: Dat ken ik zeker wel. Ik was laatst aan het wandelen. Toen kwam ik twee reeën tegen met twee reekalfjes. En die bleven superlang op het pad staan.
2: Oh, wat leuk.
3: Helemaal filmen en inzoomen. Zo schattig.
2: Heel schattig.
3: We gaan straks nog één keer terug. Tenminste, twee keer. Veenhuizenstukken. Als je daar nog informatie over hebt, 050-3188-288. En misschien nog wel belangrijker, als jij een appje hebt gestuurd met wat je vrijdag viert, dan kun je die borrelplank winnen. En even na 5:30 maken we bekend wie de gelukkige winnaar daarvan is.

0: zit echt fantastisch, Tineke.
1: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
0: Verwen jij je maar.
1: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
0: Waarmee?
1: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
0: Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachine dit, hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: 6:30, Noordnieuws krijg je van Leo Wassing. Goedemiddag, Leo.
10: Goedemiddag, maatje. De Dok Witte Brug over het Van Starkenborg kanaal heeft opnieuw te kampen met een storing. Dat gebeurde gisteren ook. Wegverkeer kan er niet langs. En ook de Driebondsbrug over het Eemskanaal bij de N46 bij Stad is in storing. De slagbomen willen daar niet meer omhoog en de weg is daardoor dicht, meldt de ANWB. Het is op dit moment niet duidelijk hoe lang de storingen duren. Een 26-jarige stadjer heeft bij Speelsluizen in Groningen anderen bespuugd en geslagen. Een beveiliger heeft de man vanmiddag onder controle gebracht en hij is daarna meegenomen door agenten. De man wordt verhoord. Wethouder Philip Broeksma waarschuwt Groningse raadsleden over de Gerrit Krolbrug. De brug werd in 2021 aangevaren en onherstelbaar beschadigd. Afgelopen week werd duidelijk dat er tijdens de nieuwbouw van de brug geen tijdelijke verbinding wordt aangelegd. Fietsers en voetgangers moeten daardoor tijdens de bouw een omweg nemen. Broeksma zou het verstandig vinden als de gemeente zich nu bij dit besluit neerlegt. Nog een keer vragen om een alternatief zou kunnen zorgen voor vertraging, zegt hij.
11: Het zou wel eens kunnen dat ze zeggen, nou, we gaan even op de pauzeknop drukken. Even uitstel, even nog eens bekijken. En met een ministerie dat op geld verlegen zit, zou het wel eens kunnen betekenen dat het een versobering van de brug betekent. Dus geen fietsloopbruggen meer, om maar eens even iets te noemen.
10: De bouw van de nieuwe brug moet eind dit jaar of begin volgend jaar beginnen. Ja, het is warm, het is heet. Floris Boogaard is lector klimaatadaptatie aan de Hanze en is met deze warmte druk aan het werk. Bijvoorbeeld op de Grote Markt, waar verschillende bomen staan die invloed hebben op het koelhouden van het plein in de stad. Hij heeft voor de hand liggende tips om te gaan met deze hitte.
12: Als je het heet hebt, zoek de schaduw, zoek water op. Groen en blauw zijn eigenlijk de kleuren die verkoeling geven. Een van de meest natuurlijke oplossingen, hè, dat is een boom zoals dit staat. Die hebben we in het verleden toch wel veel weggehaald ook. Dat is een probleem, dus we brengen ze weer terug. Om meerdere redenen ook. Hè. Het is ook biodiversiteit, het ziet er mooi uit, dus esthetica en dergelijke. Dus dit is zeker een van de oplossingen om te implementeren. En dat doet de gemeente Groningen ook. Dus op de markt bijvoorbeeld zijn 35 bomen geplaatst. Dit is de boom die eerst getest is. En na deze test is het succesvol dus geïmplementeerd op de Grote Markt in Groningen.
10: Ja, je hebt natuurlijk André Hazes, de Snolle Bollekes of Wolter Kroes met Viva Hollandia. Daar komt mogelijk een WK-hit bij van Groningse makelij.

0: Jij doet wel aardig mee. Ja, dit is Hein Damming. Hij heeft samen met vrienden onder naam Hein en de Trippels het nummer De Beuk erin uitgebracht.
1: Dit is eigenlijk ontstaan bij, we gaan naar de FC, op de Noordtribune stonden wij en we dachten, ja, het WK komt er weer aan en het is eigenlijk wel tijd voor een keer wat nieuws, wat anders. En het zijn toch vaak meezingers en dat, nou, we gaan ook wel meezingen, maar we willen ook wel gewoon even een nummer maken waar gewoon een goede beat in zit. En ja, in feite dachten we, dat is het genre waar we heen willen en dachten we, ja, dan moet een stevige tekst ook, nou, De Beuk erin. En toen kwam het eigenlijk een beetje samen op die manier. En ja, het is gewoon super leuk om zoiets te maken met je vrienden. Want ja, onder het genot van de pilsje ga je lekker schrijven met elkaar. En het is gewoon enorm leuk om dit samen te maken. Dat is echt leuk.
0: Ja, tot zover maak je.
2: Even een voorspelling. Wordt het een hit? De hit? Grote hit? Kleine hit? Geen hit?
0: Heel klein hitje.
2: Heel klein hitje? Ja. Oké, ook een heel klein beetje naar het weer luisteren. Dit is Arma.
3: Vroeger werd op de meeste plekken in de provincie een tropische dag en dat betekent 30 graden of meer. De komende uur is de zon er ook nog goud bij en om een uur of 18 had hij zo'n 27, 28 graden verder de provincie in. En vannacht met het heldere en rustige weer een minimum van 17 of 18 graden. Men wordt een dag met

0: Advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op blijenberg.nl.
1: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
2: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda.
3: Die wil ik ook.
2: Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
4: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.

0: op Radio Noord. Break My Heart hoorde je. Nou, nu echt het allerfavorietste moment van de week gaan we in. Voor jou, voor mij en voor iemand aan de telefoon. Kijk even op mijn lijstje. Waar gaan we heen? Delfzijl?
1: Delfzijl, ja.
0: Jos Slichter, goedemiddag.
2: Goedemiddag, maatje. Met Jos spreek je.
0: Dag, Jos. Ik heb...
2: Er
0: is iets aan de hand met onze meest zuidelijke collega-provincie.
2: Ja.
0: En RTV Noord. Want op de een of andere manier hadden we dus al een Limburgs, hè, in de show bij Dirk. Die was helemaal niet te spreken over Groningers. Zit straks weer in Noord.
2: Ja, dat heb ik gezien bij afgelopen weekend was dat.
0: Ja, ja, klopt. Ja. En dat zit straks, het vervolg zit in Noord vandaag. Dus moet je zeker eventjes naar kijken.
2: Ah, okay.
0: En dan zie ik hier een appje. Jij hebt ook wat met de Limburgs, hè?
2: Ja.
0: Vertel.
2: Dat klopt. Ja. Nou, ik ben getrouwd met een Limburgs, met Marita.

0: Ik heb haar leren kennen in 2016 met de Delft Sail. Toen kwam ze over uit Limburg om bij vrienden te logeren. Daar heb ik haar ontmoet. Nou ja, sindsdien hebben we contact gehouden. En in 2019 is Marita verhuisd naar Delfzijl. Hebben we samen een huis gekocht. Zijn we ook in dat jaar zijn we getrouwd. En sindsdien is Marita een importgrunniger, noemen we dat.
1: Wat leuk. Jullie hebben 3 jaar lang een lange afstandsrelatie gedaan.
0: Ja, we zijn 3 jaar lang. Op vrijdagmiddag zat ik in de trein naar mijn werk naar Heerlen toe. Daar komt ze vandaan. En het weekend erop kwam Marita richting Delfzijl. Dus we zijn 3 jaar lang zijn we heen en weer gereisd. En toen zeiden we van, nou ja, dat moeten we maar niet meer blijven doen. Als we met elkaar verder gaan, dan moeten we ook maar samen onder één dak gaan wonen. Nou ja, dat is om allerlei redenen is dat Delfzijl geworden. Dus vanaf 2019 woont Marita in Delfzijl.
1: Maar is natuurlijk wel de vraag, is Marita hier wel gelukkig?
0: Marita is hier heel gelukkig. Oh, ja hoor, gelukkig. Dat beaamt ze nog elke keer. Ja hoor, die is helemaal gelukkig hier. Die voelt zich thuis in Groningen. Die heeft hier hartstikke leuk werk. We gaan nog regelmatig naar Limburg toe. Dus familieleden en vrienden die zien we nog regelmatig. Maar Marita is helemaal op een plek hier in Groningen.
1: Wat een verhaal joh. En dus 10 jaar geleden op Delfzijl ontmoet. En alles in kannen en kruiken. De Limburgse Marita woont nu in Delfzijl. En die heeft het naar haar zin.
0: Ja. Klopt.
1: Dat is voor mij al een reden om te zeggen, goh, stuur daar eens een borrelplank naartoe. Maar er staat ook nog wat op de planning komend weekend.
0: Ja, kijk, het is een goede vriendin van ons. Die viert komend weekend haar 60ste verjaardag. Aanstaande zaterdag, Angelica. Ik mag haar naam al noemen van haar, denk ik. Die heeft een heleboel mensen uitgenodigd. Waaronder ook wat mensen uit Limburg. Die komen bij ons logeren. Omdat wij natuurlijk ook naar dat verjaardagsfeest gaan. Komen bij ons logeren. En zaterdag hebben we dan groot feest bij Angelica. En op vrijdag komen ze richting Delfzijl. Nou ja, en wat is dan leuker, had ik in de app al aangegeven om hun dan te kunnen trakteren op een heerlijke borrelplank.
1: Echt een grunnige worst.
0: Ja, met echt een grunnige worst. Dus dat zullen ze denk ik zeer kunnen waarderen.
1: Dat denk ik ook wel. 3 Limburgers die vrijdag aankomen en dan staat Jos daar met Marita.
0: Ja,
1: en dan hebben jullie dan lekker die plank.
0: Dan zijn er wel 4 Limburgers tegen 1 Groningen, maar dat kan ik wel handelen.
1: Jawel hè, dat idee had ik al. Hou vol hè jongens, hou vol.
0: Dat komt helemaal goed, komt helemaal goed.
1: Goed zo, nou we gaan met heel veel plezier die borrelplank naar jullie versturen. Desje gaat het eventjes met jou regelen en laat even weten hoe het smaakt.
0: Ja, dat zal ik zeker doen. Ik zal nog even een reactie sturen. En dan vast namens de mensen uit Limburg ook heel erg bedankt.
1: Goed zo, fijn weekend.
0: Dankjewel, jullie ook. Hoi hoi.

0: In 2010 schreef Shakira natuurlijk ook al het WK-lied. Toen in Zuid-Afrika, dit keer in Amerika, met Burna Boy. Deze en het heet Die Die. Ja, je zou misschien de afgelopen dagen toch zijn gaan twijfelen als je hem niet al hebt. Willems niet toch een airco met dit weer? Ronald is je vlagwerder met de vraag, wat vind je eigenlijk van een airco?
1: Wat vindst u?
2: Met Ronald Niemeijer.
3: Hoe warm is bij jullie in huis?
4: Nou, het valt me nog mee. Ja? Ik denk iets van 23 graden of zo.
3: Okay. Heb je een airco?
4: Nee.
3: Bent u al aan de airco?
4: Nee. Nee.
3: Nee?
4: Nee.
3: Heel stellig.
4: Ja, nee, dat vind ik onzin.
5: Gewoon lekker buiten zitten, rustig zitten, uit het zonnetje, in het windje, wat er is.
3: Ja.
5: En lekker genieten daarvan.
3: Ben je al aan de airco?
6: Nee.
3: Want hoe warm is het bij jullie in huis?
6: Omdat het heel oud is, 21, 22 graden.
3: Oké. Okay.
6: Beneden en boven is het veel warmer.
3: Dus er zijn klamme nachten?
6: Ja.
3: Dat zijn van die plaknachten, zei dat aan.
6: Jawel, maar we zijn erover bezig om het bed naar beneden te verhuizen.
3: Het gaat heel, heel heet worden natuurlijk.
4: Ja, dan moet je een beetje rustig aan doen.
3: Ja.
4: Ja, gewoon rustig blijven.
3: Ook principieel tegen de airco.
4: Ja, ja. En als je een airco hebt, is het binnen wat lekker. Maar dan kom je naar buiten, loop je tegen een muur van warmte. Dus geen
3: airco.
6: Nee.
3: Gewoon het bed naar beneden.
6: Ja, ja. Aanpassen aan het weer.
3: Ja, ik vraag het ook, want er is weer een run op airco's.
5: Ja, nee, niet voor mij.
3: Nee.
5: Nee.
3: Ik ben geen airco-man.
5: Nee.
4: Ik vind een ventilator nog prima. Beetje ouderwet zeker, hè?
3: Ja.
4: Ja, maar dat vind ik nog prima.
3: Ja, dan moet je ervoor zitten dan, hè?
4: Ja, dat wel inderdaad. Maar we hebben een zwembad achter thuis, dus...
3: Met andere woorden, je overleeft het wel.
4: Ik overleef het wel. Zeker hier op het platteland, ga lekker onder een boom zitten. Of ga gewoon, hou je rustig. Of... ja, drink gewoon goed. Dat is hoe ik, maar dat is hoe ik het zie.
7: Wij zijn Arco-mensen.
3: Arco.
7: Alle ramen kunnen open. Kan ook.
3: Ja, dat is nog gratis ook.
7: Precies, dat. Ons bij Zuna.

0: Dance Across the Floor van Jimmy Bohorn. Als je dat dan doet, doe het rustig aan. Hè, met dat weer niet te hard dansen over die vloer. En misschien kunnen we wel even nog op pad. Vanavond als het iets afkoelt. Naar Veenhuizer Stukken. Ja, die naam is echt de hele uitzending prima gegaan. Hoor. Ja, je had daar toch even zorgen op. Maar dat was helemaal niet nodig.
1: We kunnen daar misschien wel even zoeken naar een brandweerwagen.
0: Wat dan?
1: Nou, er bestaat een hardnekkig gerucht over een verdwenen brandweerwagen daar. Ja, bij het bedrijfsbrandweer van de aardappelmeelfabriek. Gaat om een verhaal uit de tijd van de coöperatieve aardappelmeelfabriek. Dus de twee provinciën waar ik het net over had. Ja, en volgens dat gerucht duwden medewerkers van die fabrieksbrandweer, of de brandweer die ermee verbonden was, een oude Ford brandweerauto zo, huppatee, die vloeivelden in. En weet je waarom? Ze wilde een nieuwe wagen, maar de directie die wilde dat niet. Die zag dat anders.
0: Die oude is nog goed, zeiden
1: ze. Die oude is nog goed. En door die auto te laten verdwijnen in het slip, hoopten ze zo een beetje druk uit te oefeningen voor vervanging van die auto.
0: En is het gelukt?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee. Maar dank aan Gerard Zomer die me dit verhaal heeft toegestuurd.
0: Wat goed.
1: Is toch goed een verhaal? Goed verhaal.
0: Toch nog even een leuke anekdote. En daarmee sluiten we het ook af, hè, want we gaan aan tafel. We serveren weer een muzikaal dagmenu. Nieuws en muziek uit een ander jaartal. 24 juni, helemaal nog voordat jij geboren was. 1999.
1: Voor mijn tijd.
0: Voor jouw tijd is dit, ja.
1: Ja, en het Groninger Museum blijkt op die 24 juni 1999... nog geen 5 jaar na de opening al te kampen met een miljoenentekort. De gemeente die start een reddingsoperatie van bijna 6 miljoen gulden. En ook het provinciebestuur moet extra bijdragen.
0: Ja, dat is nieuws van toen, maar dat is ook nieuws van nu natuurlijk.
1: Ja, alles herhaalt zich. Geschiedenis, mode, alles herhaalt zich.
0: Blijkt maar weer. Wat ben je toch een wijs vrouw.
1: Bedankt.
0: Met deze wijze woorden gaan aan tafel en dan met een artiest. Zij was zo ongelooflijk groot en nu staat ze in het voorprogramma van Harry Styles.
1: Ja, dat staat als een special guest, maar het is gewoon het voorprogramma.
0: Ongelooflijk. Shania Twain heb ik het over natuurlijk. Hiermee gaan we aan tafel. That don't impress me much. Mooi.

0: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Het is nog 1 week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Pas je eindelijk het perfecte shirtje in?

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
1: Dit is Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de Bilt warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de Bilt zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme, subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot 75.000 euro. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen. Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
5: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
1: Radio Noord.
6: Vandaag op Noord.
7: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: En het hing misschien al wel een beetje in de lucht. De stadsloop Appingedam, die komende zaterdag gehouden zou worden, is afgelast vanwege de tropische temperaturen en de gevoelstemperatuur ongetwijfeld daarbij. Voorzitter Bert Schonewille, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, nog lang getwijfeld?
3: Nee, we hebben niet getwijfeld in die zin dat wij wel zo lang mogelijk de beslissing, zo laat mogelijk de beslissing wilden nemen met elkaar. Maar naar aanleiding van gisteren met de adviezen die we hebben gekregen van de publieke gezondheidsdienst van de gemeente Eemsdelta en de HBO-personen hebben we toch wel het besluit gewoon dat advies moeten opvolgen om toch te zeggen, nou ja, dan kan de loop gewoon helaas niet doorgaan.
2: Dat advies was, zet er een streep door.
3: Nou ja, kijk, het advies is wel breder genomen, alleen wel aan de hand van hoe de temperaturen verwachtingen zijn, ja, dan kun je eigenlijk maar één keuze maken om dan toch te zeggen, dan moeten we een streep doorzetten.
2: Ja,
3: anders het is niet. De eerste keer van alle 28 edities dat dit gebeurt.
2: Ja, moet een beetje pijn doen.
3: Heel veel pijn, hè? Kijk, je bent met een hele grote groep. Hè, ons bestuur en ons team, wat daaronder zit, bestaat uit 18 personen. En daar zijn we gewoon een heel jaar mee bezig om toe te werken naar deze zaterdag.
2: Er was ook nog een optie eerder deze week om het naar de ochtend misschien te verplaatsen.
3: Nou, kijk, we hebben het wel over gehad om bijvoorbeeld de wandeltocht wat vroeger te kunnen laten starten. En we hebben ook erover gehad om de 5 en de 10 kilometer wedstrijd te verplaatsen naar bijvoorbeeld 8 uur, 9 uur 's avonds. Dus die overweging hebben we ook meegenomen.
2: Ja, maar uiteindelijk toch niet.
3: Toch niet. En dat is heel jammer voor alle mensen die graag willen lopen. We hadden ook een supersterk deelnemersveld voor de wedstrijd. Omdat volgend jaar natuurlijk de Nederlandse kampioenschappen in Appingedam wordt gehouden. Hadden we gewoon een heel sterk deelnemersveld. En ja, dat is ook jammer. Maar ja, de gezondheid gaat boven alles.
2: Hoeveel mensen moet u teleurstellen? Hoeveel deelnemers waren er?
3: Wij zaten in totaliteit over de hele dag genomen op de voorinschrijvingen tussen de 1500 en de 2000.
2: Ja. En die mensen moet u allemaal bereiken. Bij deze hebt u al een deel natuurlijk daarvan bereikt. Wordt er gedacht nog aan een ander moment om het dan later dit jaar misschien te doen?
3: Ja, daar zijn we ook al druk mee bezig geweest gisteravond. En de kans dat de stadsloop dit jaar wordt georganiseerd is toch erg groot. En we hebben ook al wel bepaalde datums in gedachten.
2: Nou, welke?
3: Waarschijnlijk zal dat toch de laatste zaterdag van september of de eerste zaterdag van oktober gaan worden.
2: En dan dat is een keer ook wat anders dan in plaats van in de zomer om in het najaar te lopen. Is ook wel leuk. Dan.
3: Ja.
2: Om van de positieve kant te zien. Ja,
3: ja, kijk, alles ligt klaar voor dit jaar. Alle shirts liggen klaar. Het draaiboek is uiteraard klaar. Dus wij kunnen wel, als wij de mogelijkheid hebben om op een van deze datums dit te organiseren, gaan we dit zeker aanpakken.
2: Ja. Moet nu wel veel geregeld worden, denk ik, hè, voor zaterdag. Alle dingen afgelast en alle afbellen, dat soort dingen.
3: Ja, maar we zijn met een grote groep vrijwilligers en ook het bestuur is unaniem in dit besluit geweest. En met elkaar gaan we hier de schouders even onderzetten en dat gaat zeker goed komen. Ja.
2: Dank voor de snelle reactie.
3: Heel erg bedankt.
2: Bert Schonewille van de stadsloop in Appingedam, die gaat dus komende zaterdag niet door, maar wellicht in het najaar wel.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Minister Vincent Karmans van Infrastructuur en Waterstaat houdt zijn kaarten tegen de borst als het gaat om het schrappen van het groot onderhoud in Noord-Nederland. Blijkt uit een debat met de Tweede Kamer van gisteravond. Omdat er te weinig geld is, wordt onder meer het groot onderhoud aan de A7, A28 en N33 stopgezet voor de komende 2 jaar. Gerepeteerde Erik-Jan Berma was gisteravond bij dat debat in Den Haag. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Was u verbaasd over de reactie van de minister?
3: Nou nee, die verbazen me niet echt. We hebben al vaker met hem gesproken, ook met de Kamerleden. Het onderhoud, dat was dus het hete hangijzer eerst, maar het is veel breder. Ook de aanleg van nieuwe infrastructuur. In feite staat alles tussen haken. Dus dat is echt iets om even serieus op te ageren en om te zorgen dat de koek groter moet. Dus hebben wij ook een ludieke actie namens de provincies uitgehaald en een koek aangeboden aan de aanwezige minister en Kamerleden en staatssecretaris. De koek moet groter,
2: ja,
3: was de boodschap.
2: Maar dat heeft hem er niet toe verleid om wat toezeggingen te doen?
3: Nou, nee. Dat, de Kamerleden hebben daar wel op aangestuurd. Die hebben wel gezegd van, kijk nou uit. Er moet wel meer geld komen. Anders dan heb ook voor de toekomst van onze infrastructuur. Er is gewoon te weinig. Wat de minister nu gaat doen is in feite afwegen. Hè. Dat betekent dat de zaken afvallen en geschrapt worden. Ik snap wel, hij heeft geldnood en wil prioriteren. Maar je kunt ook zorgen dat je blijft investeren in de toekomst. Dus een paar Kamerleden, een paar partijen hebben daar ook echt wel op aangedrongen. En hij heeft aangegeven dat hij daar ging kijken, ook naar alternatieve financiering. Maar wilde niet ingaan op concrete voorbeelden. Dat klopt. En in september komt hij, als het goed is, met een afweegkader en een projectenlijst. Dus dat is nog huiswerk.
2: Ja, en dat zou kunnen betekenen dat op die projectenlijst nog meer dingen staan hier in het noorden die dan niet doorgaan?
3: Nou ja, dan hebben we het ook over de toekomstige projecten. De noordelijke provincies werken ook aan het zogenoemde Deltaplan voor het noorden. Het oplossen van de grote spoorknooppunten, bijvoorbeeld bij Meppel, maar ook de Neder-Saxenlijn, Lelylijn. Allemaal toekomstige projecten. Maar je kunt ook denken aan een weg, bijvoorbeeld de verdubbeling van de N33. Al dat soort zaken. Dat wil niet zeggen dat dat geschrapt wordt. Maar in feite is alle infrastructuur wordt gewoon opnieuw beoordeeld. En daar wordt uiteindelijk na de zomer wordt daar een oordeel over gegeven.
2: Ja, u ging naar Den Haag in de hoop iets te bereiken daar. Hoe bent u teruggereden?
3: Nou, ik moet zeggen, de Kamerleden hebben dat op zich wel goed. Daar zit wel hoop in dat die alternatieve financiering, maar ook zorgen dat je op een andere manier geld kunt krijgen voor infrastructuur. In ieder geval meer geld. Dat is door behoorlijk wat Kamerfracties ingebracht. En ik denk als dat idee maar breed genoeg gesteund wordt. We hebben ook een minderheidskabinet, die moet ook op zoek naar steun. Dat daar op den duur wel naar geluisterd moet worden. Dus dat is mijn hoop.
2: Ja. En blijft u in gezamenlijk noordelijk verband daar de komende tijd op drukken?
3: Ja, dat doen we heel nauw contact inderdaad met mijn Friese en Drentse collega. Maar ook met andere provincies. Want het heeft ook geen zin om dat alleen hier te doen. Want die verschraling en die zit ook in heel Nederland.
2: Ja, dus, het geld moet ergens vandaan komen.
3: Dat is waar, dat is waar. En dan is ook de vraag, hoe ga je dat geld vinden? Dus daar werd ook gekeken. Het wordt eigenlijk een hele financiële opgave. Je moet veel breder met meer perspectief kijken. Waar is die bereikbaarheid goed voor? We hebben een woningbouwopgave, onze economie, defensie. Dus je moet ook breder zien dan infrastructuur is een middel om grotere dingen te bereiken. En niet alleen een financieel plaatje waaruit je moet redeneren, maar je moet die grote opgave, daar moet je geld bij zoeken. En dan zou je ook bijvoorbeeld leenconstructies of andere zaken kunnen doen die verstandig zijn, omdat dit echt investeringen zijn die voor de toekomst zijn. De baten zijn ook voor toekomstige generaties. Dus je zou daar meer geld voor moeten vinden.
2: We wachten het af, wordt vervolgd, zeggen ze dan.
3: Ja.
2: Dank voor de toelichting.
3: Prima, tot ziens.
2: Dag, Erik-Jan Berma, gedeputeerde.

0: alles wat je deze dag hebt gemist.
1: In Vandaag op Noord.
2: Het is warm, jongens. En dan moet je rustig aan doen. En niet alleen mensen moeten dat doen. Maar ook dieren moeten natuurlijk het hoofd koel zien te houden. Maar ja, die kunnen dat zelf misschien iets minder goed. Dus dan zijn ze weer afhankelijk van hun baasje. En hoe zorg je ervoor als baasje dat je huisdier niet oververhit raakt? Ik ga het erover hebben met dierenarts Frank de Bond. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Zit jij op de Noordpool, Frank?
3: Nee, ik zit in de auto.
2: Oh, oké. Okay. Want airco aan, denk ik.
3: Airco aan.
2: Gisteren hebben we het over onszelf gehad, over de mens. En hoe hou je je huis het meest cool en jezelf. En wat zijn de trucjes en de tips. Maar we moeten natuurlijk die dieren niet vergeten. Merk je dat dat gebeurt, dat dieren worden vergeten?
3: Nou, ieder jaar merk je wel dat er af en toe toch eens een keer een oververhitte hond kop wordt aangeboden. En dat kan dan zijn een hond die bijvoorbeeld toch iets te lang in een auto heeft gezeten. Maar ook honden waarbij ja, toch het uitlaatrondje wat royaal is geweest. Waardoor ze toch te warm zijn geworden. Je moet je goed realiseren dat een hond en ook een kat, die kunnen niet zweten zoals wij dat kunnen om hun warmte kwijt te raken. Dat betekent dat als een hond zijn warmte kwijt moet, dan doet hij dat vooral door te hijgen. Nou, je weet allemaal dat als je heel hard moet hijgen om je warmte kwijt te raken, ja, dan word je op zich ook weer warmer van, want het is gewoon een inspanning die je moet leveren. Dus we moeten daar wel serieus mee omgaan dat onze huisdieren ja toch niet oververhit raken.
2: Nee, en dan is uitdroging dus kennelijk, zo noem je dat dan denk ik, het grootste gevaar voor een dier?
3: Nee, uitdroging is op zich niet het grootste gevaar. Het grootste gevaar is dat dieren zo warm worden dat de lichaamstemperatuur zo hoog wordt dat er dus allerlei processen fout gaan. Je weet natuurlijk, als je een ei kookt, dan zal dat eiwit, dat zal een keer stollen. En als je temperatuur te hoog wordt, en ik meen uit mijn hoofd, als je toch stiekem naar die 43 graden gaat, dan zullen ook allerlei lichaamseiwitten gewoon gaan stollen. Ja, die processen zijn vaak toch onomkeerbaar. Dus er gaan heel veel dingen mis bij een oververhitte hond of kat. En dieren beginnen natuurlijk enorm te hijgen. Ze krijgen rode slijmvliezen. Kunnen zelfs in een soort coma raken. En dat zijn allemaal situaties die je natuurlijk liever niet wilt.
2: Nee, dat moet je dus voorkomen. Hoe doe je dat? Lijkt dat op hoe je je eigen lichaam het koelste houdt?
3: Ja, er zijn natuurlijk een aantal overeenkomsten. Dat betekent dat als jij, en ik praat dan met name voor de hond, maar ook voor de kat, die moet voldoende schaduwplekken kunnen aanbieden. Ze moeten voldoende water kunnen drinken. In het geval van de hond moet je echt ervoor zorgen dat je uitlaatrondjes heel klein worden of heel kort. Het liefst natuurlijk 's ochtends vroeg of 's avonds laat. Maar als je toch naar buiten moet, maak een heel klein rondje. Laat hem voldoende drinken. Ook een tip. Voel even aan het asfalt. Als je daar eigenlijk je hand niet te lang op kunt leggen, dan weet je ook dat je daar de hond niet overheen moet laten lopen. En wat natuurlijk van belang is, is om er toch voor te zorgen dat als hij toch wat neiging krijgt om warm te zijn, om hem dan te koelen. En dat betekent niet dat je een ijskoud water over hem heen moet gooien, want ijskoud water, dat geeft vasoconstrictie. Dat houdt in dat de bloedvaten samen knijpen en dan heb je eigenlijk een averechts effect. Dus als je koelt, doe dat met lauw of koel water. En bijvoorbeeld de gebieden waar weinig haar zitten, in de oksels, in de liezen, op de buik, die gebieden kun je natuurlijk mooi koelen. Maar belangrijker of mooier is natuurlijk om hem niet te warm te laten worden. Ga ook geen honden scheren. Dat is natuurlijk misschien een logische actie, maar een dikkere vacht kan ook een isolatiebron zijn, waardoor die warmte niet wordt opgenomen. Voor katten geldt natuurlijk, die worden natuurlijk niet uitgelaten, maar voor katten geldt natuurlijk ook dat ze voldoende water kunnen aanbieden. En die katten die redden zich over het algemeen natuurlijk goed, doordat ze zelf wel de schaduwrijke plekjes op kunnen zoeken. Het is voornamelijk voor onze hond en natuurlijk ook voor andere dieren. Een konijn moet je natuurlijk ook niet in een ren vol in de zon zetten in de tuin. Ja. Dus daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde.
2: Femke had al een parasol neergezet boven de kooi.
3: Ja, nou fantastisch. Ja. Hartstikke mooi.
2: Ik heb wel eens dieren een soort van ijsjes zien nemen. Dus niet de ijsjes die wij nemen, maar dan is bijvoorbeeld voer van hun is dan ingevroren, bijvoorbeeld met wat water eromheen of misschien een lekker smaakje. Is dat iets wat je dieren ook kan aanraden? Of baasjes eigenlijk om dat te regelen?
3: Liever niet, want als het echt ijskoud is, dan verkoelt dat natuurlijk wel. Maar ijskoude drankjes of water kunnen ook weer maag-darmklachten geven. Dus als je op dat vlak wat wil,

0: natuurlijk de truc is met warme dranken drinken bij ons, is dat doordat je iets warms binnenkrijgt, activeer je het zweten wat je doet. En dat is bij mensen natuurlijk een hele effectieve manier om je warmte kwijt te raken. Maar honden kunnen niet zweten. Die kunnen alleen een beetje zweten bij de voetzooltjes, maar die kunnen niet zo zweten als wij. Dus het effect van warme dranken op het zweetmechanisme, ja, dat werkt bij dieren niet.
1: Oké, dan gaan we dat dus niet doen, Frank. Dankjewel.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Deze week Lucas en Gea met Laat Me Maar Gaan.
4: Laat me maar gaan. Wat jij nog zegt kan mij niet schelen.
2: Gronings goud.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: De wereld danst in Warffum. Dat is het motto van het Op Rockeldice Festival dat vandaag weer begint. Het internationale dansfestival wordt al meer dan 50 jaar georganiseerd. In de afgelopen jaren gebeurt dat onder de bezielende leiding van artistiek leider David Kloosterhuis. David, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
2: Hey, het begint weer vandaag. Je hebt natuurlijk al heel veel gedaan de afgelopen weken, dat kan ik me voorstellen. Maar toch, met welk gevoel stond jij vanochtend op?
3: Vanochtend stond ik op, het was een beetje een kort nachtje, maar ik stond op met een eigenlijk heel gevoel om, laat het maar beginnen. Vooral dat gevoel.
2: Ja, wat gaat er vandaag allemaal gebeuren?
3: Nou, we zijn net verwelkomd door de burgemeester van het Hoogeland op Maarhuizen. Dan zie je echt alle ensembles, die zien elkaar voor het eerst en wij ontmoeten en de eerste dansen zijn al gedaan. Met een geschenkenwisseling, dat is heel gaaf. En we hebben nu straks een programma doorlopen en vanavond gaan we los met de informele verbroederingsavond waar de groepen echt helemaal samensmelten.
2: Ja, en ook een intocht?
3: Ja, de intocht die begint inderdaad vanaf de haven in Warffum. En dat is een informele intocht. Dus vooral met een hele hoop muziek en heel veel mensen die met een feestruis naar het festivalterrein lopen. En vervolgens beginnen daar de games tussen alle landen. Dus dan gaan we helemaal los.
2: En kun je een beetje rekening houden met de hitte? Want het is natuurlijk wel echt warm.
3: Ja, weet je, hitte is inderdaad, het is gewoon echt warm. Maar het is ook een relatief begrip, want als ik vraag aan Bolivia en aan Zuid-Afrika en Kenia, zegt ze van ja, wat is dit? Ja, dat valt wel mee. Maar we houden op festivaltrein zeker. Weet je, wij als Nederlanders hebben natuurlijk wel behoefte aan wat ventilatie en genoeg water. Dus we hebben een hitteplan om te zorgen dat in ieder geval de shows goed doorkomen. En vooral zoals het nu lijkt, alle dagen lijkt oké te gaan en vrijdag wordt wel een warme dag. Dus daar zijn we ons op aan het voorbereiden.
2: Hey, je noemde net al een aantal landen. Welke landen kunnen we daar nog meer zien?
3: Ja, een hele gaaf groep, een taiko groep uit Japan van 36 personen. Dat is heel speciaal. We hebben een land uit Georgië. We hebben uit het Afrikaanse continent Kenia en Zuid-Afrika. Met een heel gaaf ensemble. En uit Zuid-Amerika, Argentinië, Bolivia. Dus eigenlijk de hele wereld komt langs tijdens het festival.
2: Ja, en wat doet dat dan met de sfeer van het dorp Warffum? Kun je daar iets over vertellen? Kun je dat beschrijven?
3: Ja, weet je, dat begint eigenlijk al met de weken ervoor dat mensen het vlag uit gaan hangen van het festival. En dat langzaam die community opstart. En dat is in Warffum en omstreken. Merk je gewoon dat mensen gaan voorbereiden is om huis weer helemaal klaar te maken. Om weer mensen te ontvangen. En ja, jong en oud. Hè, we zijn die middelbare scholen langs geweest met Kenia. Dan zie je wat daar gebeurt. En dan worden eigenlijk al zaadjes geplant voor de fantastische week die we nu tegemoet gaan met z'n allen.
2: En het is ook wel grappig. Het WK voetbal is nu natuurlijk. Merk je al dat er veel met elkaar wordt gekeken of gaat worden gekeken?
3: Ja, er worden allerlei plannetjes gemaakt. Ook natuurlijk deel donderdag na onze programmering Nederlands elftal. Dus allerlei gasten in de groep zijn aan het kijken van waar gaan we dat samen kijken. En dat was leuk, want de groep uit Japan zei al, wat fijn dat we 2-2 hebben gespeeld. Want dat maakt ons dat we gewoon een goed het festivalgevoel in gaan hier tijdens het festival.
2: Ja, en je noemde Zuid-Afrika. Volgens mij die moet een nachtwedstrijd binnenkort. Nou, Argentinië zou alweer een keer s'avonds of s'nachts moeten. Dus dat wordt heel gezellig met z'n allen dus.
3: Dat zijn leuke momenten.
2: Nog één ding. Kan die burgemeester een beetje dansen of blijft hij gewoon stilzitten?
3: Nou, ik was verbaasd hoe goed hij fonetisch alles uit kon spreken met de diverse windstreken. Dat ging goed af.
2: Oh,
3: dansen
2: mooi.
3: Hebben we nog niet zien, maar hij had wel een hele mooie muts op van Bolivia.
2: Lekker warm. Heerlijk.
3: Ja, lekker warm.
2: Met koolelementen, denk ik. Hey David, heel veel plezier vandaag natuurlijk en de komende dagen in Warffum met het Op Rockeldice Festival.

0: in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 7 uur.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waiers.
12: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. Daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
11: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Noord.
14: De avond van Noord.
15: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
13: Waar?

0: eerste grunnige van 2026.
1: SS, veel score. Ja. Maar, nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, daarom.
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij 2 doden zijn gevallen. Met de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
4: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
3: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar?

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een hogere kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
4: Asielgunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
3: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van der Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd als secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Callas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer, vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe je medical? Maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
4: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
3: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Dorold Megens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord.
5: De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Op zoek naar de klauwste grunnige van 2026.
1: Er is veel score, maar
2: waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
2: Komende zondag praat ik 2 uur lang met Jos Haaier. Hij groeide op in de wilde jaren 60. Was betrokken bij de eerste popconcerten die er in Groningen werden gehouden. Zijn professionele carrière begon hij als jongerenwerker, maar de muziek bleef trekken. Hij werd zanger, maar vooral platenbaas van Top Hole. Van onder meer Groningse acts als The Boogies, Moon Lizards en Yamatama. Zondag praat Jos Haaier over de passies die zijn leven hebben bepaald.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.